0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking. Bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteits-app Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
1: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
0: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
2: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
0: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
1: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
0: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100, dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
0: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is vrijdag 8 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de toegankelijkheid van winkelcentrum De Loper in Vlaardingen. Je hoort alles over een nieuw kinderdagverblijf en Frederik Zevenbergen is 100 dagen burgemeester.

0: In december 2024 liepen we met de Vlaardinger Nico Gladpootjes over winkelcentrum De Loper. Om te kijken hoe het gesteld was met de toegankelijkheid.
1: Soms is het gewoon om te janken, maar ja, je moet gewoon door. Maar ik zou het zo fijn vinden als de gemeente ons daar een beetje mee hielp.
0: Nu zijn we zo'n anderhalf jaar verder en lijkt er nog weinig veranderd. En dus vond Nico het nodig om weer een ronde over het winkelcentrum te doen. Dit keer niet alleen, maar met iemand van de gemeente, handhaving, expertisecentrum Koninklijke Visio en andere ervaringsdeskundigen.
2: Nou, het geeft mij een goed gevoel, want kunnen we het met elkaar kunnen we het laten zien welke problemen er zijn voor mensen die een beperking hebben.
3: Ja.
2: En dat is van belang, vooral omdat ja, het is vaak geen onwil, maar het is het niet weten. En als je het wel weet en het zichtbaar kan maken, dan kun je er ook wat meer aandacht voor krijgen en voor vragen.
0: Nu hebben we al hier een keer eerder een ronde gedaan met z'n tweeën. Wat is er in de tussentijd veranderd? Ik denk dan niks als we dit rondje nog een keer gedaan hebben.
4: Dat heb je scherp gezien. Nee, ik ben al heel lang bezig om hier verandering in te brengen. En ja, er gebeurt niks. En vandaar het initiatief wat we nu weer genomen hebben, maar dan middels de Stichting Voort. Om met een aantal deskundigen en met medewerking van een aantal mensen het gewoon weer onder de aandacht te brengen. En ervoor te zorgen dat de politiek een keer mee gaat werken. Want ja, je kunt wel zeggen dat er puinhoop is. Maar dan denk ik van, doe er dan een keer wat aan. Werk dan een beetje mee.
0: Zo begon de ronde bij de Jumbo en liepen we in de richting van de markt. Al snel waren daar dezelfde obstakels als anderhalf jaar geleden. De stoepborden, winkelrekken en de regengoot die door slechtzienden gebruikt wordt als geleidelijn.
5: Nou, je ziet dat er soms, bijvoorbeeld bij de Jumbo, aan het begin van de loper, dat het best wel druk is. En dat dan mensen in een rolstoel bijvoorbeeld of mensen die met een stok lopen er moeilijk langs kunnen. Omdat heel veel fietsen en scooters staan. Je ziet bijvoorbeeld hier bij de tram nu achter waar jij staat. Ja, dat mensen met een visuele beperking eigenlijk geen indicatie hebben dat er een oversteek komt. Dan staan ze ineens op de trambaan. En bijvoorbeeld op de winkelstraat, dat de winkeliers, snap ik ook, vrij veel uitstal hebben. Maar daardoor wordt het wel moeilijk voor mensen om zich soms te bewegen door die winkelstraat.
0: En, dus het was goed dat ze er nu bij waren en van jullie hoorden zeker, van dit.
2: Zeker, omdat ze dus op die manier ook meer informatie krijgen over de zaken waar mensen met een beperking tegenaan rijden en lopen.
0: Ja. Wat zijn nu de volgende stappen? Want ik kan me ook zo voorstellen dat je nu weer uit Vlaardingen vertrekt en denkt, ja, dat was inderdaad lastig, maar wat moet ik nu doen?
5: Nou, ik ga hier een advies voor maken. En dat stuur ik op naar de gemeente. En dan gaan we samen met de gemeente kijken welke stappen haalbaar zijn. Dat is natuurlijk ook zo financieel als praktisch. Kijken wat haalbaar is en dan proberen het winkelcentrum wat toegankelijker te maken.
0: Ja, dus, maar moet ik dan denken aan dat de stoepborden uit het straatbeeld verdwijnen en dat soort zaken? Of wat gaat er dan zichtbaar veranderen?
5: Nou, er kunnen bijvoorbeeld wat waarschuwingsmarkeringen komen bij de tram hier. Het zou fijn zijn als de winkeliers hun uitstal een beetje terugtrekken. Of net op een andere plek neerzetten. Dat maakt op zich niet uit. Maar dat in ieder geval een vrije doorgang blijft voor mensen. En dat er misschien wat meer fietsparkeerplekken komen, zodat ze niet her en der neer worden gezet. Dat soort dingen zou je dan aan kunnen denken.
4: Ik blijf doorgaan. Ik ga ook de politiek hierop aanspreken. Daar heb ik al een afspraak mee. En ik ga ook daar ga ik het weer aan de kaak stellen.
0: Tot slot de aanhouder wint, zal ik maar zeggen.
4: De aanhouder wint. Helemaal een beetje eens.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, de temperatuur ligt in de ochtend rond de 13 graden. En zon en wolken wisselen elkaar af. Dat zal vanmiddag hetzelfde blijven. Klimt alleen de temperatuur naar een graadje of 18, dus dat is lekker. Verder blijft het droog vandaag, net als komend weekend trouwens.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Fred Fucking, oud-sportverslaggever van Pop-Up TV, een van de voorlopers van Streekomroep 2, is op 64-jarige leeftijd overleden. Fred was al enige tijd ernstig ziek. Hij was jarenlang een markante verschijning in Schiedam als hij voor zijn werkgever WoonPlus op zijn brommetje door Schiedam tufte. Bij Pop-Up TV en eerder ook bij Radio Schiedam was hij sportverslaggever. Dat deed hij vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Fred nam het vrijwilligerswerk uiterst serieus. Dat deed hij niet alleen bij de omroep. Zo was hij ook vrijwilliger bij CJV Schiedam. Was hij 31 jaar druk met het organiseren van de Sinterklaasintochten, draaide hij jeugdkampen en zat hij in het bestuur van verschillende andere organisaties. Hij was jeugdleider bij voetbalvereniging HBSS en organiseerde gedurende 25 jaar het gehandicapte toernooi. Fred was ook 4 jaar lang schrijver en redacteur bij maandblad De Binnenkant. Samen met Tino Snelleman zette hij de stichting Muzikaal Schiedam op. In die vorm organiseerde hij regelmatig muzikale activiteiten voor met name ouderen. Een jaar geleden, hij was toen al ziek, verhuisde Fred en zijn vrouw Lydie naar het Brabantse Boksmeer om dichter bij zijn familie te zijn. Afgelopen zondag nog een mooi cadeau gehad. Mijn zoon, schreef Fred luttele uren nog op Facebook. Hij had Stichting Ambulancewens gebeld om mij nog een keer naar een concert te brengen van A.J. Plug in Grollo. En dat was gelukt. Wat top, wel helemaal versleten. Zoals gezegd werd Fred Fucking 64 jaar.

0: Frederik Zevenbergen is sinds 27 januari van dit jaar de burgemeester van Vlaardingen. Woensdag 6 mei was de dag dat Zevenbergen 100 dagen de functie bekleedt. Hoe zichtbaar is hij al geweest en wat zijn de verwachtingen van de Vlaardingers? Nou, twee gingen de straat op om hen dat te vragen.
1: Hij is afgelopen jaar is hij begonnen in Vlaardingen met appeltaart bakken in de stad Gehoorzaal. Er was een actie om het uit te vogelen wie de beste appeltaart bakte. En hij was ook goed genomineerd als goede bakker. En als burgemeester moet ik er nog een beetje aan wennen. Maar hij heeft gisteren een erg mooie toespraak gehouden bij het Verploeg-CC-plein.
0: En dat was, u noemt al appelgebak en mooie toespraak. Heeft u dan nog een goede eerste indruk eigenlijk van de burgemeester?
1: Nee, ik heb hem verder nog niet ontmoet ergens. Alleen gisteravond vond ik dat hij een erg mooi verhaal hield over die persoon uit Vlaardingen.
2: Ik zit de hele tijd met zijn hoofd te zwaaien. Want voor de mensen die nog even niet wisten van wie is hij ook weer. Dit is hem. Dat is echt wel een burgemeester, vind ik. Dat is teken een burgemeester, hè? Je teken Zevenbergen.
0: Wat heeft u de afgelopen maanden zoal van hem meegekregen?
3: Ik heb koffie van hem gekregen op Koningsdag. En we hebben gisteravond hem ook weer kunnen zien bij de tap toe. En ik hoop eigenlijk dat hij dus wat aan de binnenstad gaat doen. En ik woon ook pal naast het stadhuis, dus ik zie hem eigenlijk vaak voorbij lopen. Maar dat er wat aan de binnenstad gedaan gaat worden.
0: Ja.
3: De winkeliers hebben dus echt een burgervader nodig.
0: Ja. Wat is jouw eerste indruk van die afgelopen 100 dagen?
4: Ja, ik kijk nou zo naar dat getallen, maar je bent natuurlijk vanaf dag 1 scherp. Hè, want ik zat in de sollicitatiecommissie. En daar heeft hij ook dingen gezegd waarvan ik dacht, zeker op veiligheidsgebied zo, die heeft door wat er speelt en die gaat daar dus iets aan doen. En hij had zich ook heel goed voorbereid op de portefeuille veiligheid, wat de belangrijkste portefeuille is van de burgemeester. Dus ik was heel erg hoopvol.
0: Ron Boers is sinds 2014 actief als raadslid en in de voorliggende jaren kritisch geweest over de verschillende burgemeesters die de stad gekend heeft. Buiten het feit dat Zevenbergen op social media veel te vinden is, zou hij volgens Boers ook de raadsleden wel eens wat vaker op de hoogte kunnen brengen van de huidige stand van zaken.
4: Maar laat ons iets weten. Je kan ook zeggen, de raadsleden die in veiligheid in portefeuille hebben, kom één keer in de maand bij mij in mijn kamer en dan spreken we de belangrijkste veiligheidsissues door, zodat we dat weten en dat we ook kunnen meedenken en met voorstellen kunnen komen. Want de raad is wel de baas, dat moet je niet vergeten.
5: En de 100 dagen, hè, is het nu. En volgens mij heeft ze zich wel laten zien, de 100 dagen. Want hij liep altijd door de stad, met zijn vrouw zelfs. En het is een hele sympathieke kerel.
0: Ja, vind je dat hij toegankelijk is?
5: Ja, zeker. Absoluut. Dat weet ik wel zeker. Als je kijkt, dat kopje van hem, dat hij toch een sympathieke kerel heeft het voor mij.
0: Maar straalt hij uit?
5: Ja, zeker. Maar wij gaan ook nog een bak koffie drinken.
6: Nou, hij heeft dingen beloofd tot het schoner zou worden en ook de criminaliteit naar beneden wordt gebracht.
0: Ja.
6: En dat heeft hij beloofd. En dan moet hij ook voor de burgers waarmaken, voor Vlaardingen.
0: Ja. Is zoiets in de eerste 100 dagen te bereiken?
6: Nee, dat niet. Je moet wel een burgemeester wel de tijd geven om binnen te komen en zijn eigen bekendheid te maken en laten zien wie hij is. Daar heb je wel een jaar voor nodig, minimaal.
0: Ja. Ja.
6: Maar hij moet het wel stappen ondernemen, vind ik wel.
0: Ja.
7: In ons mooie Vlaardingen is geen plek voor mensen die denken dat je conflicten oplost met vuurwerkbommen. Er is geen plek voor mensen die gewone woningen gebruiken om drugs te verhandelen. Er is geen plek voor ondermijning. Geen plek voor fout geld en intimidatie, waardoor eerlijke ondernemers en bewoners de prijs betalen. Dat zijn wat mij betreft niet alleen harde woorden, maar daar staat ook een strak beleid tegenover. En dat beleid ga ik handhaven en waar nodig versterken.
0: In 100 dagen kun je dan zoiets waarmaken al?
2: Nou, weet je, hij is natuurlijk inderdaad portefeuillehouder van veiligheid. In de driehoek en zo, dat heet dat zo. Maar zijn college is demissionair, want hij is natuurlijk ook, hij heeft ook de verkiezingen een beetje tegen. In deze periode ligt alles een beetje op zijn gat.
0: Ja.
2: Want het college waar je wel samen mee moet doen, BMW, burgemeester en wethouders, ja, dat is demissionair. En die hebben allemaal andere dingen aan de hoofd. Kunnen ze nog door? Ze zijn aan het onderhandelen. Best wel veel. Het hele weekend nog, heb ik gehoord. Ja, dus het ligt een beetje, er gebeurt weinig.
0: Ja.
2: Desondanks, als de ellende ook doorgaat, moet je natuurlijk wel ook paraat blijven. En ik merk het dan nog niet zo. Maar ik kan ook dingen niet merken, want dingen zijn ook vaak geheim.
0: Ja.
2: En dat moet ook geheim, anders weten de boeven het ook.
4: Nou, er is altijd een college. Er is, dit college stopt pas op de dag dat het nieuwe wordt geïnstalleerd. En zijn portefeuille blijft onveranderd veiligheid. Of die nou met dit college zit of het volgende. En ik denk dat als er een college straks komt, waarschijnlijk met een meerderheid van lokale partijen, waarvan iedereen weet, die zitten veel feller op veiligheid dan de Haagse partijen, dan zou ik als burgemeester zeggen, ik zie mijn kans schoon, ik ga vast extra gas geven, want ik weet dat ik daarmee goed score bij die partijen.
0: In 100 dagen maak je vooral kennis met de stad. Laat je zien wie je bent. Bezoekt hij een aantal plekken. Denk je dat hij zichtbaar genoeg is geweest nu al?
2: Nou, hij heeft geluk gehad met een paar feestdagen ook. Koningsdag. Want dan gaat het college altijd koffie schenken hier op de markt volgens mij. En roze koeken. Daar kan hij zich natuurlijk lekker presenteren. Samen met zijn, het oude college dan. Dodadenking, hij mocht spitsen. En dat is natuurlijk ook prima dat hij zo'n spits doet. Dus dat is ook hartstikke mooi. Dan is hij toonbaar. Want voor de rest is hij vooral volgens mij toonbaar. Want ik zie hem natuurlijk niet in de stad, want daar ben ik niet alsmaar. Op de socials. Hij heeft natuurlijk een heel actief is die op Instagram. Dat heeft hij toen ook met zijn installatie gezegd van, daar ga je me wel tegenkomen. Ja. Nou ja, daar kom ik hem dan ook wel tegen, ja.
0: Kijk. Nog een laatste boodschap voor de burgemeester?
5: Gewoon jezelf blijven. En laat je vooral zien, inderdaad. Want je bent toch de vader van ons allen. Hey? En bij deze heel veel succes, burgemeester.
4: Ik zou zeggen, wees een sheriff en wees een communicatieadviseur.
2: Ja, weet je, hij had het in zijn speech bij de dodenherdenking. Eindigde die met, als er straks wat is, gaan we dan wegkijken? Of zijn we net als de geuzen en gaan we een soort strijd aan? En dat is heel moeilijk te bevatten als je hier gewoon in Vlaardingen in vredestijd zit. Mm-hmm. Ik heb het niet over alle andere ellende, waar je als politiek wel wat aan probeert te doen, maar hoe moeilijk dat ook is, zoals ondermijning en criminaliteit en zooi op straat. Mm. Waar je wel verantwoordelijk voor bent. Maar nee, ik heb het dan echt over de oorlogen die er nog die gaande zijn. En dat zijn nog steeds Oekraïne, waar wij heel veel mensen hier opvangen in de Maria. En onze grote Palestijnse groep in Vlaardingen, die hier al zo lang is. Dan zou ik zeggen, als burgemeester in deze maand mei, die nog steeds in teken staat van dodenherdenking en vrijheid, ga even langs. Maak een afspraak. Doe dat gewoon nu in mei. Het is toch een beetje, er gebeurt niet veel voor de rest qua college en zo. Ga even langs die mensen. Echt, ga even koffie drinken. Ik hoef het allemaal niet te zien op Insta, maar

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over vandalisme bij voetbalvereniging CWO. En je hoort wat er met het Campanile Hotel in Vlaardingen gaat gebeuren.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
1: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
0: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
0: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
5: Dennis Korenvaart.

Goedemorgen, het is vrijdag 8 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over vandalisme bij voetbalvereniging CWO. En je hoort wat er met het Campanielhotel in Vlaardingen gaat gebeuren.

0: Dit is 2.
1: De Vlaardingse voetbalclub CWO kampt al 2 jaar met een vandalismeprobleem. De club moest volgens voorzitter Vincent Verstift 2 jaar geleden 2 van de 4 velden openbaar maken, zodat de buurt gratis gebruik kon maken van de sportvelden. Tot teleurstelling van de club wordt er echter niet alleen gesport op de velden. Jongeren zorgen volgens de vereniging voor veel overlast en vernielingen. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Als je hier rondloopt en je ziet al de vernielingen, nou, je zag net ook het hek wat is opengebroken of de bedrading. En ja, dan word je daar heel triest van. En zeker op een gegeven moment wetende dat als je hier op het veld loopt, dat dan onze vrijwilligers constant alles moeten nalopen en elke maandag of vrijdag weer reparaties moeten uitvoeren.
3: Voetbalvereniging CWO in Vlaardingen kampt al 2 jaar met een probleem. De 2 openbare velden van de club zorgen namelijk voor vandalisme.
2: 2 jaar geleden heeft de gemeente besloten om de kunstgrasvelden van ons, veld 3 en 4, van hekken te ontdoen en vrij te geven dat ook de buurt gebruik kan maken van het veld of de velden. Wat op zich natuurlijk prima is. Ik bedoel, hoe meer hoe beter. En wie weet halen wij er ook wel wat voordeel uit door misschien de nieuwe leden. Maar waar we tegenaan lopen is het feit dat sinds de velden zijn vrijgegeven voor de buurt en de hekwerken zijn verwijderd, hebben wij wekelijks te maken met vandalisme. Op het veld, aan het veld en alle trainingsmaterialen.
4: Het doet een hele hoop met de mensen. Ten meer omdat je een vereniging bent die eigenlijk staat voor een leuke, veilige sportomgeving. En ja, wanneer er vandalisme is, dan schaadt dat toch wel je vereniging. Je kan niet doen waar je op dat moment goed in bent. En dat is dus faciliteiten gebruiken ten behoeve van trainingen, wedstrijden en dat soort zaken. En ja, dat schiet gewoon niet op. Het is gewoon jammer dat het plaatsvindt en dat het gebeurt.
2: We hebben ook recentelijk nog wat jeugd, jongeren uit bosjes verwijderd met fatbikes en fietsen die aan daar aan het blowen waren. Dus dat hebben we nog wel zelf gedaan, want wij zaten in vergadering. En op een gegeven moment werden we haaien van de lucht die binnenkwam. Dat gebeurde onder ons. Dus die jongelui hebben zelf verwijderd.
4: Enerzijds hopen dat mensen met de verantwoordelijkheid om kunnen gaan, dat de velden open zijn en bruikbaar zijn voor mensen die hier graag gebruik van willen maken op een normale manier. En aan de andere kant is het een drastische maatregel om weer met de gemeente in gesprek te gaan van joh, sluit het terrein weer af. Maar dat is denk ik iets wat we beide niet willen. Maar de problemen zijn op dit moment echt onhoudbaar, dat we eigenlijk bijna geen andere oplossing meer zien.
5: Ja. Dat is weer een nieuwe. Dan moet ik maar gelijk weer even doorsturen. Nou, zoals je ziet hier zo. Hier hebben we weer wat brandgaten. Nou, deze is van vrij recent, want vorige week hebben we hier een rondje gelopen en was dit er nog niet. Dus dit is afgelopen week dan gebeurd.
2: Ik denk erbij aan het barbecue op kunstgras. Met fatbikes erover crossen. De doelen. We hebben inklapbare doelen, die worden echt opengebroken. Andere doelen worden er net van gesloopt. Dus ja, onze vrijwilligers die elke maandag en vrijdag hier bezig zijn, die hebben altijd werk om dat te herstellen.
4: We zitten nu nog in een pilotfase ook met de gemeente, dat we aan het kijken zijn van is dit een haalbare situatie, dat het terrein opengesteld is voor de wijk en voor de mensen die hier willen komen naar openingstijden. Onder andere Fieldwatch is een onderdeel van de pilot om in beeld te krijgen wat er gebeurt. En zodra daaruit gaat komen dat niet de haalbare situatie is voor zowel ons als de gemeente, zijn het wel serieuze gesprekken die we met elkaar moeten voeren. Maar

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, de temperatuur ligt in de ochtend rond de 13 graden. En zon en wolken wisselen elkaar af. Dat zal vanmiddag hetzelfde blijven. Klimt alleen de temperatuur naar een graadje of 18, dus dat is lekker. Verder blijft het droog vandaag, net als komend weekend trouwens.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Twee actueel.
1: Het Campaniel Hotel in Vlaardingen wordt verkocht. Dat blijkt uit navraag van twee. Wie de koper is en op welke termijn het een nieuwe bestemming krijgt, is niet duidelijk. Het hotel staat sinds oktober 2025 al leeg, nadat het een jaar de functie had als asielzoekerscentrum. Lange tijd bleef er veel onduidelijk over het hotel aan de Ketelweg. In februari antwoordden de medewerkers van de locatie in Vlaardingen dat het hotel tijdelijk gesloten is. Maar verder mochten zij niet zeggen over wanneer mensen weer welkom zouden zijn. Nou, deze week neemt twee opnieuw contact op met het Campaniel. Een medewerker die de telefoon beantwoordt laat weten dat hij er alleen is om de telefoon op te nemen. Er gaat worden gerenoveerd, maar wanneer is nog niet duidelijk, zo laat hij weten. Een medewerker van Campaniel Gouda laat weten dat het pand in Vlaardingen wordt verkocht. Maar de koper is nog niet bekend. Het staat op dit moment leeg en het verliest de naam Campaniel. Meer kon de medewerker niet vertellen. Twee heeft nog vragen uitstaan over de koop en de nieuwe bestemming van het pand, maar nog geen antwoorden ontvangen.

0: is twee.
1: De oude locatie voldeed niet helemaal meer aan de eisen. En op een gegeven moment moet je dan gaan nadenken van, ga je verbouwen of ga je verhuizen? En een collega van ons zag eigenlijk deze locatie te koop staan. En nou ja, van het een kwam het ander. En uiteindelijk staan we hier in de tuin.
2: Kinderopvang Het Hof is sinds 28 april officieel verhuisd naar een nieuwe locatie in Vlaardingen. Voorheen zat de opvang aan de Hofsingel, aan de rand van het hof. De verhuizing was letterlijk een kleine stap, want zo'n 150 meter verderop verhuisden ze naar een villa aan het Verploeg-Chasséplein. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
3: Het is best wel een bijzondere locatie. Het is namelijk best wel, ja, het was een huis. En jullie hebben het helemaal omgebouwd. Hoe is dat gegaan? Wat is er allemaal verbouwd?
1: Nou, toen we het aankochten dachten we, we willen zoveel mogelijk behouden. En van de originele items hebben we ook zoveel mogelijk behouden. Maar uiteindelijk hebben we toch best wel veel, verbouwd. Want je valt eigenlijk een beetje van het een in het ander. Maar ja, het is natuurlijk sowieso helemaal kindveilig gemaakt. En het moet natuurlijk voldoen aan alle eisen, dus dat doet het. En verder hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk onze Mundo-signatuur erin te brengen.
3: En dat is?
1: Nou, onder andere de tuin. Die is natuurlijk fantastisch. Dat is natuurlijk een natuurtuin geworden. Dus die is helemaal omgegooid. Maar ook binnen toch wel rust en leuke speelhoekjes. Leuke elementen waar kinderen zich nou, toch een beetje kunnen verstoppen. Uit het beeld kunnen spelen. Of tenminste uit het zicht kunnen spelen. Het idee hebben dat ze nou ja, daar alleen zijn. En dat er niemand met hun meekijkt. Dus daar hebben we wel voor gezorgd. Maar ook bijvoorbeeld in de peutergroep hebben we een podium gemaakt voor de keuken. Zodat kinderen mee kunnen helpen met iets koken of iets voorbereiden voor het eten.
3: De nieuwe locatie is een historisch pand dat voorheen een woning was. Volgens kinderopvang Mundo hoort hier dan ook een deftige naam bij. Daarom heet de opvanglocatie nu de Barones.
1: We hebben de ouders al meegenomen toen we het net hadden aangekocht. Toen kwamen ze al kijken. Toen hebben ze het dus als huis gezien. Dat vond eigenlijk iedereen al heel leuk. Maar 28 april was iedereen helemaal een soort van in shock van nou, wat fantastisch en dat is mooi geworden. En we hebben ook een hele mooie appelboom gekregen, dus die hebben we ook gelijk in de tuin geplant.
3: Het pand stond te koop voor een vraagprijs van zo'n 1,5 miljoen euro. Best een fors bedrag voor een kinderopvang.
1: Nou, we hebben het pand zelf gekocht. En de verbouwing uiteindelijk natuurlijk ook zelf betaald. Ja, daar maak je gewoon een begroting voor. Dus daar hou je rekening mee in je cijfers.
3: Het pand is best wel historisch. Ja, veel oude tegeltjes die we net bijvoorbeeld al zagen. Hoe hebben jullie dat een beetje behouden? Of hebben jullie dat dan niet behouden?
1: Nou, met alles hebben we wel gekeken naar, is het authentiek? Dus was het, hè, het pand is nou, bijna 120 jaar oud, geloof ik. Dus alles wat authentiek is, wil je dan zoveel en zo goed als het kan behouden. En andere dingen zijn verbeterd. Of in ieder geval qua verduurzaming hebben we wel gekeken. Van hè, hoe kunnen we het pand toch verder verbeteren voor de toekomst ook.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag, waar deze uitzending herhaald? En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer. Oh.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in een sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité Lax opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Een hele goede morgen, luisteraars. U luistert naar Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. Het is vandaag 8 mei, de 697ste uitzending. En u hoorde zojuist Edwin van der Tolen, die vorige week mijn gast was in de studio, met zijn nummer Code Rood. En vandaag heb ik natuurlijk ook weer telefonische gasten. En als ik zeg Bella Notte, dan krijg ik antwoord van Jarno Beks. Dat denk ik dan. Goedemorgen.
1: Ja.
0: Klopt, hè?
1: Goedemorgen.
0: Ja. Hoe kom je aan dit nummer?
1: Ja, dat is eigenlijk ontstaan door... het is het eerste nummer wat ik überhaupt zelf geschreven heb.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik zat met een Italiaan aan de tafel.
0: Ja.
1: En ik had gezegd van ik zou het leuk vinden, of Spaans of Italiaans. Het is gewoon totaal iets anders. Een mengelmoes van Nederlands en een andere taal.
0: Ja, dat ken ik. Daar ben ik ook altijd mee bezig.
1: En ik vind het gewoon prachtig om het op die manier te combineren. En Italiaans en Nederlands.
0: Ja.
1: Het is gewoon een prachtige combi eigenlijk.
0: Het is dus, je zingt het in het Nederlands en de titel is Italiaans.
1: Nee, toch niet.
0: De
1: refrein is in Italiaans en de opbouw van het nummer is Nederlands.
0: Oké. En Notte, dat betekent toch nacht?
1: Ja. Mooie avond, mooie nacht.
0: Ja. Oké. Ja, mooi. En je hebt zelf de tekst geschreven?
1: Ja.
0: En de muziek?
1: De muziek heb ik deels mee gecomponeerd. Maar ja, wel laten maken door Roy Otters.
0: Oh, Roy Otters. Die heeft er een mooi arrangement van gemaakt. En ik neem aan dat hij er ook nog accordeon in speelt.
1: Ja, zeker.
0: Dat doen ze in Italië ook, hè?
1: Ja. Dus al bij al een heel mooi zomernummer geworden. Ik ben er ook enorm trots op eigenlijk.
0: Ja, nou, ik ga je natuurlijk heel veel succes wensen. En de luisteraars die zullen best benieuwd zijn naar je nummer. Maar misschien ook naar wie Jarno Beks is. Hoe kunnen ze jou vinden als ze bijvoorbeeld willen boeken?
1: Ze kunnen mij vinden onder andere op Facebook onder de naam Jarno Beks, B-E-X. Dan kunnen ze daar of een berichtje sturen of via WhatsApp, via mijn telefoonnummer plus 31. Ja, dat is misschien moeilijk om te zeggen, hè, via de radio.
0: Ja, maar dat schrijven ze ook niet op als ze je gewoon op Facebook kunnen vinden.
1: Ja,
0: en ze gaan googelen naar Jarno Beks. Dan vinden ze je.
1: In principe alle info, ja.
0: Ja, dan vinden ze jou vast, hè? En een privéberichtje, dat antwoord je zelf.
1: Ja, zeker.
0: Oké, dat is allemaal duidelijk. En bij ons is het altijd zo dat de artiest zelf zijn nummer mag aankondigen. Dus ik zou zeggen, ga je gang.
1: Nou, dames en heren, jullie gaan luisteren naar Jarno Beks, Bella Notte. En ik wens iedereen...

0: praten.
1: Ja, ja, luisteraars, en naast mij is er een gast. En die heeft ook een gezellige angel meegenomen, die Joy heet.
2: Ja.
1: Ja, hè? En je mag de microfoon naar je toe trekken, hoor. En jij hebt een connectie met John, dat jij ook meegespeeld hebt in de videoclip,
2: ja,
1: toch?
2: Ja,
1: heb jij dat al in meerdere clips gedaan?
2: Ja, maar nog niet bij John. Dat is...
1: Oké.
3: Eenmalig.
1: Hoe heeft hij je kunnen vinden? Want je ziet er perfect uit, hoor.
2: Nou, dankjewel. Ja, eigenlijk via een goede vriendin van ons, Jorinde. En ze zei, ja, we zoeken wat dames voor de videoclip. En toen zei ik, nou, dat doe ik wel, hartstikke leuk.
1: Ja.
2: En dat is zo fantastisch uitgepakt dat ik nou ook hier zit.
1: Ja, ja, ja. En de clip waar jij in meegespeeld hebt, die is nog niet online, hè?
2: Nee, klopt.
1: Nee. Maar ja, dan kunnen ze alvast aan je wennen. Dan weten ze in ieder geval,
2: precies,
1: als je in beeld komt, hoe je klinkt als je praat. Toch?
2: Ja.
1: Okay.
3: Ja, ze mag niet zingen.
1: Nee, dat weet ik niet.
2: Nee, doe maar niet.
1: Nee? Nee, ja, nou, ik mag nog steeds wel zingen, dus je weet het niet, hè?
3: Nee, maar
1: grappig. En, John.
3: Ja, schat.
1: Jij bent een, noem het maar, een globetrotter of zo.
3: Een
1: globetrotter, ja.
3: Dat is zoals een basketballer.
1: Die heb je nog niet. Nou ja, dat is iemand die altijd onderweg is en bezig is. En,
3: de
1: dat
3: wanderer.
1: Toch wel?
3: De
1: ja?
3: wanderer.
1: Ja,
3: ja. Heb ik ook,
1: ja. Rust zit er niet in. Al wat meer, of niet?
3: Nee. Ja, nee. Even een paar dagen in het ziekenhuis.
1: Ja, dat gelegen. Weet ik. Ik heb me zorgen gemaakt.
3: Ja, maar ik ben er weer.
1: Ja, maar ja, je zette er een foto bij. Dat was toch wel schrik, hoor.
3: Ja. Het was gewoon, je gaat maar door. Tot de man met de hamer komt.
1: En ja, dan, en heb je er wat van geleerd nu?
3: Ja, serieus.
1: En Joy let ook op je?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Vandaag wel.
3: Sinds kort.
2: Vandaag wel.
3: Maar,
2: ja.
3: Maar ja, ik heb wel gelukkig hoop mensen die weer wel op me letten. Dat is
1: ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
3: Ze kennen me.
1: Er zijn zoveel mensen die vrienden van jou zijn. En ik denk dat we ze allemaal, dat iedereen wel wil dat jij nog een poosje onder ons blijft. Dus, maar het grootste gedeelte moet je toch echt zelf doen.
3: Ja. Ik ben helemaal veranderd.
1: Ja, oké. Hey, je bent veranderd. Maar gelukkig ben je nog aangenees. In hart en nieren.
3: Zeker.
1: ADO?
3: Ja, kampioen. Ja. Lekker, hè?
1: Wat hebben we nog meer? De Haagse Hopjes?
3: De Haagse Hopjes? Of de Haagse Hofna?
1: Ja.
3: De Haagse Hopjes.
1: Maar even alle gekheid op een stokje. Ja. Jouw carrière. Hoe lang zit je nu al in de business?
3: Ik zit nu 36 jaar.
1: 36 jaar. Ja.
3: En we gaan maar door, hè?
1: Dat is wel logisch, hè? Dat moet ook. Als dit je lust en je leven is, en dat is ook zo,
3: dan
1: ga je maar door. En je hebt nu geleerd dat het af en toe ook wel eens goed is dat je rust neemt. Dus dat is in het ziekenhuis gebeurd. En toen ben je weer volop aan de gang gegaan. Je hebt ervan geleerd, zeg je. Maar ik geloof er eigenlijk helemaal niks van.
3: Ja, echt waar? Ja, dit lied had ik al. En de clip
1: Als jij dat zegt, dan zal het wel.
3: Ja.
1: Jij hebt vaste mensen waar jij je singles opneemt.
3: Ja.
1: Of is daar verandering in gekomen?
3: Nou ja, dit lied kwam eigenlijk tot stand met Marcel de Boer. Dit lied had ik al...
1: Kunnen we wel al over praten, want dat wordt het kortste interview. Dus we praten wel over het nummer, maar we laten het voor het laatst.
3: Dus
1: ja, vertel het maar.
3: Dat nummer heb ik 35 jaar geleden ongeveer op single gezet. Toen klonk hij al in dit ritme. Alleen, Marcel de Boer hebben we gemaakt. En ik was bij de uitvaart bij zijn vader. Klinkt misschien raar. Maar zijn vader en mijn vader waren twee hele goede gabbers.
1: Ja.
3: En Marcel de Boer, dat is gewoon een maat van mij. En we hadden de tijd elkaar ook weer niet gezien en weinig gedaan. Ik zei, weet je wat, zullen we dat lied opnieuw uitbrengen voor onze vaders? En dat gitaar wat je dan nu hoort, dat zat er ook niet in. Ja. Ik zei, ik wil dat jij live gitaar speelt op dit nummer.
1: Ja.
3: En hij zit nu ook lekker in de clip.
1: Ja.
3: Weet je, want hij werd altijd een beetje weggecijferd natuurlijk.
1: Ja?
3: Omdat hij in de studio
1: Terwijl hij studio eigenlijk werd. Best wel te horen is.
3: Ja, daarom. Dus nu wel.
1: Dan moet je ook in beeld.
3: Ja, hij nu in beeld.
1: Mooi,
3: Dus,
1: dan heb je het nu over dit?
3: Ja, over Don't Go Away.
1: Of over die nieuwe single.
3: Ja, de nieuwe single clip.
1: Nou, dat is allemaal duidelijk. Er zitten meer live instrumenten in?
3: Nee, eigenlijk niet. Dat is de gitaar.
1: Oké, speel jij zelf ook instrumenten?
3: Ja.
1: Ja?
3: Ja. Wil je weten wat?
1: De banjo?
3: Nee, triangel.
1: Nee, nou ja, weet je, je kan altijd nog sambaballen pakken of zo. Dat, ja, weet je, als je ritmisch gevoel hebt, dan kan je dat soort dingen wel.
3: Ja, daar breng je me echt op in een dingetje, een bruggetje. Ja. Ik heb met die Marcel de Boer hebben een heleboel liedjes opgenomen. Een keer heb ik ooit een medley, nooit uitgebracht, Jan, van André van Luijn opgenomen. En het zit ook in We dansen de samba.
1: Zie je wel,
3: toen moesten we weer mixen. Heb ik met een pak rijst hebben die sambaballen nagedaan. Met een pak rijst. Okay. Zo neem je de mens.
1: Ja, toch zou dat in een clip ook wel leuk zijn, denk ik. In plaats van sambaballen met een dak rijst. Ja, leuk joh. Ja.
3: Ik lust niet eens rijst. No.
1: Zullen we naar je eerste nummer gaan luisteren? Wat ja, we nu gaan draaien. Want je hart zit er vol van. En je zit zelfs in de politiek. En heeft het ook stemmen opgeleverd?
3: Ja, een paar.
1: Ja? De buurvrouw en dat soort dingen. Ja.
3: Maar,
1: ik mocht niet stemmen, want ik zit nu Vlaardingen natuurlijk. Hè?
3: Ja, anders had je op mij gestemd. Hè?
1: Ja, natuurlijk had ik op jou gestemd, wat dacht jij? Maar goed, ik hou ook van Den Haag. Dus zo erg is het ook niet. Ik vind Den Haag een mooie stad. Dus ga jij hem op jouw manier aankondigen?
3: Ja, of Joy. Joy mag dan komen meedoen. Vind ik leuk.
0: Ja,
3: die bewaren voor jou. Ja,
0: ja,
3: oké. Okay. Ja, okay. Dames en heren, daar komt hij dan. En we zijn nu kampioen geworden. Hier is hij. Oh, Den Haag. Van John Medley en DJ Rob van Dijk.

Ja, en dan heeft het gezien. De vingertjes gingen in de lucht van de wannabies. En natuurlijk heb ik dan ook wat informatie voor u. 20 mei dan is er georganiseerd in Prikkenwater de Stichting Muzikaal Onthaal Bingo. De zaal gaat open om 7 uur en de aanvang is om 19:30. Datums voor evenementen waar muzikaal een podium heeft, dat zijn 11 juli, dan hebben we Sharing the City in Vlaardingen in het havengebied. En 22 augustus terug in de tijd op het zomerterras in het Oranje Park in Vlaardingen. Er is verder vakantietijd en heel veel besloten optredens. Dus van mij kunt u alleen maar daar zien en met de radio momenteel. En als u meer informatie wil, dan gaat u naar mijn website www.ritajong.nl. En dan gaan we nu luisteren naar de zangeres Tina Rosita met Als ik jou zie.

0: Ja, luisteraars, dat was Sina Rosita. En ja, John Medley die zit weer naast me. En natuurlijk blijft hij nog even zitten.
1: Want ben niet geweest.
0: Ja, je hebt tot 11 uur de tijd, hè? Ja. Maar ben op de goede weg.
2: Ben op de goede weg, ja.
0: Ja. Ja,
2: naar een jaar ellende.
0: Is dat, opgenomen nadat je even in de revisie was?
2: Ik was natuurlijk in de revisie, ja, wat je zegt. Nee, ja, ik was een beetje... Nee, dat was eigenlijk daarvoor nog. Daar heb ik dat opgenomen. Ja. Maar ik was wel een tijdje natuurlijk even... Naast mijn scheiding, zeg maar, even
0: ja,
2: de weg
0: kwijt. Dat heeft je ontzettend veel gedaan.
2: Ook, natuurlijk.
0: Ja. En de ellende die erbij hoort.
2: Alles, erop en eraan.
0: Het gaat nooit soepel.
2: Nee. En dan in mijn levensstijl, ja, dan weet je het wel. Dus toen kwam Valentijn. En ik al een tijd met Jersey. Ja, op Facebook heet het zo. Maar die had ik natuurlijk gewoon tijd niets mee gedaan. En toen kwam Valentijn aan. En ik kreeg een beetje positieve vibes en gezelligheid en gevoel. En ik zeg tegen haar, ik zei, joh, zullen we weer even de draad oppakken met Valentijn? En, nou ja, en het is allemaal goed gegaan. En van het een komt het ander. En toen, En dit lag al eigenlijk, dit idee was gewoon een tijdje aan de gang.
0: Ja.
2: Alleen de eerste clip was niet zo lekker gegaan.
0: Nee.
2: Dus we hebben een nieuwe clip gemaakt.
0: Ja.
2: En daar ben ik heel blij mee en trots
0: op. Ja, nou zeker. Goed gedaan. En je hebt eigenlijk, als jij optreedt, dan heb je altijd wel een angel of iets bij je. Is dat nou omdat je niet alleen wil?
2: Ik ben gewoon vrouwengek.
0: Je bent een gezelligheidsmens.
2: Vrouwengek.
0: Ja,
2: ik zeg wel eens dat het ene liedje van... Ik hou van alle vrouwen, mijn hart is veel te groot. Dat is een liedje.
0: Ja, daar passen al die vrouwen in.
2: Nou ja, ik zeg wel eens dat liedje had ik al willen maken.
0: Ik weet wel dat je een goed hart hebt, maar dat je een groot hart hebt... ja, dat weet ik natuurlijk niet, hè?
2: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Als dit maar blijft doen, vind je niet?
2: Als
0: dat is wel belangrijk.
2: Ze zeggen, als je hart niet klopt, dan klopt er iets niet.
0: Nee, zo is het, hè? Nou ja, laat het maar kloppen. Maar dat nummer, ben op de goede weg.
2: Ben op de goede weg.
0: Is dat speciaal voor jou geschreven?
2: Nee, dat was eigenlijk ook... eigenlijk Stak aan You was dat. Dat heb ik wel verzonnen. Dat er wat kwam toen uit. Dus een oud liedje lag op de planken. Dat had ik al ingezongen.
0: Oké, zoals je nu ook bezig bent.
2: Ja.
0: Want je gaat als een speer, hè, nu.
2: En, ja, ik heb nu de smaak
0: de single
2: pakken.
0: Opnemen, hup, clip opnemen. En dan gaan we naar de volgende single.
2: Ik denk,
0: het is wel wie jij bent.
2: Ja, dus ik ben weer
0: op
2: terug.
0: Jouw manier.
2: Ja, ik ben weer terug.
0: Ja. Maar het is eigenlijk wel handig als je er een paar tegelijk opneemt. Want dan kan je ook al die clips van tevoren opnemen. En dan kan je iedere keer wat posten, toch?
2: Dat bedoel ik.
0: Ja,
2: slim, hè?
0: Slimpie.
2: Simpie.
0: Ja, maar niet doen omdat je de kans loopt dat je weer in het ziekenhuis terechtkomt, dat je in ieder geval wat kan posten. Want dat is de bedoeling niet, hè?
2: Nee. Oké, ik snap hem.
0: Er zit altijd iets achter, dus dat probeer ik natuurlijk naar voren te halen. Anders zou ik niet goed bezig zijn als ik dat niet doe.
2: Dat klopt.
0: Maar ja, je vertelt niet meer en dat hoeft ook niet. Nee. Je bent al heel ver gegaan met praten. Maar heb jij een vaste studio waar je het opneemt?
2: Eigenlijk niet. Nou, de laatste jaren kwam ik dus al bij Peter. En daarvoor en daarvoor bij Marcel, maar dat was in mijn beginjaar geweest.
0: Ja?
2: En Mike Petersen.
0: Heeft hij ook een eigen studio?
2: Die had vroeger een studio.
0: Okay.
2: En daar heb ik ook die album opgenomen. Maar eigenlijk, dit liedje, Ben op de Goede Weg, heb ik eigenlijk met Mike Petersen opgenomen en Roel Jongjang.
0: Ja?
2: Dat is heel lang mijn geluidsman geweest, die leeft helaas niet meer.
0: Ja, oké. En is dat in jouw omgeving, die studio?
2: Nee, dat was vroeger in Leidschendam, maar dat gaat echt
0: Nou ja, dat is niet zo ver 20
2: jaar geleden.
0: Van Den Haag.
2: Ja, maar ik denk dat we over 20 jaar geleden op gaat ongeveer.
0: Oké. Maar wat is nu je studio?
2: Ik ben nu eigenlijk nergens nog even. Dit had ik al opgenomen, dus...
0: natuurlijk.
2: Ja, dus ik wacht op de volgende.
0: Ja, oké.
2: Heb jij een studio voor me?
0: Ja, oké. Als je gewoon ruimte hebt, dan ga je nummers opnemen.
2: Ja.
0: Want je hebt het wel druk met optreden.
2: Ja, morgen heb ik drie. Dus.
0: Morgen drie.
2: Derde helft, kampioenschap.
0: En met Angels erbij?
2: Ik weet niet of Joy vrij is.
0: Oh, dat moet u nog vragen.
2: Ja, Joy, ben je vrij morgen?
0: Ja, mooi is dat. We gaan naar dat nummer luisteren. Ja?
2: Ben op de goede weg.
0: Ja? En kondig het maar aan voor de microfoon, zoals het moet. Wie ben jij?
2: Ik ben John Medley, aangenaam. En hier is hij dan.
0: Oh, wat leuk, joh.
2: Aangenaam.
0: Ja.
2: Aangenaam. Ik ben aangenaam. Ik ben, nee, hier komt hij dan. Ik ben, nee, ben op de goede weg. Stak aan jou. Okay.

0: luisteraars. En dat was John Medley met Ben op de goede weg. En via die weg zijn we naar Parijs gegaan. En dan hebben we nu gewoon Jan aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen.
0: Ja, het is een hele rit geweest hoor.
1: Echt hè?
0: Ja, ja. Ja, ook, nu ook eens telefonisch hè. Dat is...
1: Ja, ook heel leuk.
0: Vorige keer was je in de studio, ja. Zeg, ja, deze nieuwe single, kom je eraan? Is dat voor je geschreven? Bestond het al? Hoe zit dat?
1: Nee, ik heb hem zelf geschreven. Ik zou bijna zeggen als van oud.
0: Ja.
1: Zoals je weet schrijf ik eigenlijk alle nummers zelf. En ik vond het wel tijd om met wat zomerse klanken te komen.
0: Ja.
1: Natuurlijk het mooi weer in het vooruitzicht.
0: Ja.
1: Ook vandaag natuurlijk weer een mooi zonnetje. Ja, en het zijn de zomerse vibes. En ik word daar zelf gelukkig van. En de mensen om me heen worden ook steeds iets gelukkiger. Dus ik dacht, nee, pas perfect. Mooi romantisch verhaal.
0: Ja, tuurlijk. Parijs, wat wil je?
1: Als niet.
0: Ja, ben je er wel eens geweest?
1: Ik ben er 2 keer geweest.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, de Eiffeltoren staat er nog, dus je hebt geen schade aangericht.
1: Nee, niet. Klopt. Nee, dus...
0: Ja.
1: Ja, vandaar.
0: Oké, en waar heb je het opgenomen, Jan?
1: Ik heb het opgenomen bij Studio Biz in Herwen. Dat is eigenlijk wel een vaste, bijna mijn vaste studio, laat ik het even zo
0: zeggen. Oké, en de muziek die is ook van jou?
1: Ja.
0: Ja, helemaal compleet, hè? Singer-songwriter gewoon Jan.
1: Of niet, ja. Ik speel weliswaar geen instrument, hoor, maar...
0: Maar je doet het wel.
1: Zeg maar de muzikale klanken zijn inderdaad vanuit de studio ingespeeld, zeg maar.
0: Ja, oké, maar wel naar jouw idee.
1: Ja, klopt.
0: Ja, oké. Nou, je weet het, telefonisch duurt het nooit zo lang, maar het was wel leuk om je weer even aan de lijn te hebben. Je mag natuurlijk...
1: We zien elkaar snel hopelijk weer.
0: Ja, hè? Maar je mag zelf je nummer aankondigen, oké?
1: Ja, super. Mensen, ga ervan genieten. Hier ben ik, gewoon Jan, met Parijs.

0: Ja, luisteraars, en dat was Marlane. En we gaan natuurlijk het laatste gesprekje voeren met John Medley, als hij even tijd heeft. Want dat is wel belangrijk.
1: Ik dacht dat ik klaar was.
0: Ja, ja. Zeg, John. Ja. We zijn aan het eind van het, van het eerste uur, voor wat jou betreft.
1: Dus we moeten
0: het even afsluiten.
1: Ah, jammer.
0: Ja, ja, en daarna gaan we gezellig beneden foto's maken.
1: Gezellig.
0: Vind je dat leuk?
1: Mag ik jullie bedanken, alle luisteraars en
0: nou,
1: Jan?
0: Dat zou ik maar doen, ja. Want,
1: en
0: hoe kunnen ze naar jou luisteren? Ja, heb je website?
1: Nou ja, johnmedley.nl, Spotify, internet.
0: Oké, okay, johnmedley.nl. Ja, dan kom je bij jou terecht. En zo kunnen ze ook boeken.
1: 112.
0: Ja? Ja, nou als ze die bellen, dan gaat het niet goed met John Medley.
1: Oh.
0: Zeg, jouw laatste nummer is Engelstalig. Doe je dat vaker?
1: Ja. Zo ben ik ooit begonnen natuurlijk.
0: Ja, oh ja, dit
1: we
0: zit
1: begonnen
0: erin.
1: Allemaal met Elvis en Cliff Richard, Fats Domino.
0: Ja. En muziek. Vertel mij wat, Fats Domino was zijn favoriet.
1: Ja, like the way you walk.
0: Ik had Cliff Richard en dan weer geen Elvis.
1: Lucky
0: en heel veel mensen hebben natuurlijk Elvis van vroeger. Ja. Maar dat is bij mij later ook wel goed gekomen. Maar in die periode kies je voor iemand, weet je. En ik heb Cliff Richard ook ontmoet en dat is natuurlijk wel leuk.
1: Dat is leuk, hè?
0: Ja.
1: Gaaf.
0: Ja, dat heel gaaf. Toen was hij in Nederland. Maar in ieder geval, jij bent een Nederlander en jij zingt ook Engels. En dat gaan we nu draaien.
1: Dus we
0: hebben alle ins en outs over jou. En je gaat toch niet in slaap vallen, hè?
1: Nee. Ik zat te luisteren, aandachtig.
0: Ja. Maar ja, die microfoon die bleef hier staan.
1: Ja,
0: snap je?
1: Okay.
0: Zeg, jij hebt de luisteraars bedankt. En ik bedank
1: en
0: jou. En ik bedank Joy natuurlijk
1: Enjoy
0: dat ze meegekomen is. Het was reuze gezellig met jullie. We gaan het afsluiten met een nieuwe single. Wil jij hem aankondigen?
2: Jazeker.
0: Ja?
2: Dit is Joy Jameson. Ik zit in de nieuwe clip van John Medley. Don't Go Away komt 17 juni. Komt hij uit op zijn verjaardag. En hij is hier voor het eerst te beluisteren. Dus geniet ervan. Don't Go Away van John Medley.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen. Daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: luisteraars, we zijn gekomen aan het tweede uur. En daar gaan we natuurlijk weer een hele gezellige uur van aan maken. Gavius Clera zit inmiddels naast me. Hoe was de koffie?
1: Goedemorgen. Ja, de koffie is lekker, hè?
0: Peter ook, ja, oké. Okay. Nou, ga lekker eventjes rusten nu, want ik heb iemand aan de telefoon. En die zegt, zonder jou zou alles anders zijn. Nou, dan ben ik wel benieuwd wie die jou is natuurlijk. Kimberly, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen allemaal.
0: Ja,
2: goedemorgen. Bij je, hoor ik.
0: Ja, ja, ik heb hele gezellige mensen hier zitten. hoe is het met jou eigenlijk? Want we hebben elkaar heel lang niet gezien, hè?
2: Nee, het is alweer een tijdje geleden.
0: Ja.
2: En ik zou natuurlijk bij je komen.
0: Ja, ja, wie weet lukt het nog een keer, hè?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Voordat ik oud en 100 ben, gaat het zeker nog een keertje lukken, hoor.
0: Ja, oké, okay, maar dat regel je met Score Promotion, hè? Want dat is jouw plugger.
2: Zeker. Nee, ja. Hoor, met mij gaat het goed. We hebben wel een verschrikkelijk jaar achter de rug gehad.
0: Ja, daarom.
2: Ja. Ernstig ziek. En vandaar ook dat de optredens gewoon toch wat minder waren. En ik had ook heel veel zorg. Maar gaat nou de goede kant weer op.
0: Kan je ook alweer optreden?
2: Ja, ik ben weer aan het optreden. Langzaamaan ga ik weer een beetje oppakken.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk ook moeilijk, want Frank, ja, dat is natuurlijk ook altijd mijn geluidsman.
0: Ja.
2: En ja, je bent natuurlijk toch afhankelijk van wie in de vriendengroep is er vrij die met me mee kan dan om mijn geluid te doen.
0: Ja.
2: Maar nee, dat gaat allemaal prima.
0: Maar dat komt wel allemaal. Ja.
2: Het komt allemaal weer.
0: Ja, meid, het moet allemaal weer een beetje een plekje krijgen.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja. Ja. Maar goed, dit nummer. Wie heeft het geschreven?
2: Jeroen Dirksen weer. En dat is eigenlijk al een jaar of 10 is alvast een producer. En ik wist dus helemaal niks van dit nummer af. Een paar maanden geleden zei Frank, kom eens, moet je eens even luisteren, zegt hij. Ik heb wat voor je. Nou, toen liet hij dit nummer horen. Hij zegt, die is voor jou, je mag naar de studio, omdat je zo goed voor me zorgt. Dus ik wist echt helemaal niks van deze single af. De tekst was een beetje van hem.
0: Ja.
2: En Jeroen heeft het nummer gemaakt. En ik mocht naar de studio. En ik kreeg zomaar een nieuwe single.
0: Ja, geweldig, hè? Geweldig, ja. Ja, ja, en dat is toch, dat geeft je hart weer een beetje lucht, hè?
2: Nou, zeker weten. Kijk, zingen, dat weet je zelf ook. Dat houdt je toch, dat maakt je altijd blij. Ook als je mensen blij moet maken, vooral voor de ouderen. En,
0: ja. Het is een virus wat nooit overgaat.
2: Nee. Ik hoop dat ik inderdaad nog heel lang door mag gaan. En als ik naar jou kijk, dan kan je ook heel lang doorgaan.
0: Ja, zo is het, hè. Ja, weet je, je kan wel eens stoppen denken, maar wat moet je dan gaan doen?
2: Ja, nee, dat gaan we niet doen. Nou ja, ik zit al mijn paard lekker in het bord. Dus dat is
0: zo is het, dan komen er allemaal dingen die je helemaal niet leuk vindt. En die moet je dan gaan doen, toch?
2: Nee, je moet meer doen wat je leuk vindt, hoor.
0: Ja, zo is het.
2: Ja,
0: zeg, ik wens je heel veel succes met deze single. De clip is hartstikke leuk. Dus meid, het enige wat ons nog rest is eigenlijk dat jij natuurlijk even laat weten hoe mensen jou kunnen boeken.
2: Je kan mij boeken via Roodhit Blauw en via Showbird. Ik ben aangesloten bij Showbird, een boekingsplatform.
0: Ja.
2: En je googelt op Kimberly Hennepman. En Nipman, dus geen Hennep, maar Hennepman. En dan kom je bij mij terecht.
0: Helemaal goed. Het enige wat we gaan doen is dus nu jouw single draaien. En ik bedank je alvast en dan mag jij nu je nummer aankondigen.
2: Oh, wat lief. Nou, ten eerste natuurlijk hartstikke bedankt voor alle support. En heel veel luisterplezier met mijn nieuwe single. Zonder jou zou alles anders zijn.

0: Ja, en dat was Kimberly. En dan gaan we nu praten met iemand die ik heel goed ken. En ik spreek je naam nog steeds niet uit als een echte Spanjaard.
1: Nee, dat niet.
0: Want dan moet je zeggen Gabi, toch?
1: Gabi.
0: Ja. Maar ik hou het bij Gavi. Dat vind ik wel mooi.
1: Ik vind dat, het lijkt erop.
0: Maar je luistert naar alles, hè? Goedemorgen trouwens.
1: Nou, niet naar alles, niet naar alles,
0: nee?
1: Hoor.
0: Nee.
1: Als je Fred tegen me zegt, dan luister ik niet.
0: Dus als Trump jou belt, dan ga je niet luisteren.
1: Wie? Trump? Wie is dat nou weer? Geen idee.
0: Een of andere gek.
1: Nou weet ik het.
0: Sorry dat ik het zeg, maar zo zie ik het gewoon. Hè. Je mag een mening hebben, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Zeg, wij hebben samen een single uitgebracht.
1: Marie Isabel.
0: Was jij daarbij?
1: Ik was daarbij, inderdaad. Ik was die van die Spaanse lessen.
0: Nou, het laatste gaan we pas draaien. Maar het is natuurlijk zo dat we het er natuurlijk wel over hebben. Want het was natuurlijk een hele leuke periode eigenlijk.
1: Ja, zeker weten. De opname, de videoclipopname, de organisatie. Ja,
0: de opname met mijn Spaans was niet, wat niet om aan te horen was.
1: Nee, het was hartstikke goed. Alleen, weet je wat het is? Kijk, jij bent natuurlijk geen Spaanse. Dus het is op een gegeven moment in je systeem zit dan een bepaalde tekst. Wat wel klopte.
0: Ja.
1: Maar goed, de uitspraak die kon nog wel iets beter.
0: Ja, die kon iets beter. Gedaan. Nou, dat heb ik geleerd in die tijd. En dat is natuurlijk heel lastig. Dat iets wat je al jaren in je hoofd hebt, dat moet je afleren.
1: Ja, dat is moeilijk.
0: En dan moet je nieuw, binnen een half uurtje, moet je het allemaal wel kunnen.
1: Ja, absoluut. Nee, zeker. Maar het is wel heel goed gelukt.
0: Het is gelukt. Ja,
1: zeker.
0: Natuurlijk, ik had een goede leraar.
1: Ja.
0: Ja. En weet je, ik zou bijna Gabi gaan zeggen.
1: Ja, inderdaad, dat mag. Ik luister ernaar, hoor.
0: Zeg, maar even voor de luisteraars, Gabi Escalera is een zanger. En een fantastische zanger. Hij is bekend met zijn Spaanse repertoire. Niet zo moeilijk, want hij is Spanjaard officieel wel in Rotterdam geboren. Dat klopt allemaal, hè?
1: Geboren, getogen in Rotterdam.
0: Nou, ga jij nou verder vertellen wie Gavi Escalera is?
1: Ik ben, zoals jij net zegt, ik ben zanger inderdaad. En dat doe ik al heel erg lang. Op mijn 6e deed ik het eerste optreden. En naast zanger zijn, de Spaanse zanger. En dat heeft ook weer een beetje te maken met I Can See Your Voice. Waar ik natuurlijk in
0: aan mee gewerkt heb, ja.
1: Nou, daar ben ik gebombardeerd tot de Spaanse zanger. Maar dat was ik eigenlijk al een beetje.
0: Je zag er mooi uit, hoor, trouwens.
1: Ja, mooi, hè? Mooi pak, hè? Mooi
0: was de outfit van hun? Of,
1: ja, was van hun. Ja, zeker. Zo? Ik ben gekleed. Ja,
0: en mocht je het houden?
1: Helaas. Nou ben ik sowieso niet van wit, hoor.
0: Nee, je draagt het toch niet.
1: Nee, ik draag meestal wel zwart. En dat heeft een hele goede reden. Want ik ben ook een viespeuk. Dus als ik iets wits aan heb, dan zit er binnen een paar minuten zit er al een vlekje op.
0: Ah ja, weet je, ik draag ook geen wit omdat je dan met de make-up zit. Want dat smeer je natuurlijk ook overal. En dan wordt dat wit, dat wordt bruin. En dat moet ook niet.
1: Ik heb daar geen last van, gelukkig.
0: Nee, hè?
1: Maar goed,
0: van waar die baard groeit, maar dat wil bij mij niet lukken.
1: Nee, wees blij. Nee, en naast Spaanse zanger en naast zingen doe ik natuurlijk ook de voice-overs. Niet te vergeten. En natuurlijk ook een stukje acteren erbij.
0: Ja, en dat is in de videoclip goed te zien.
1: Ja, nou, dankjewel. Ja. Ik heb mijn best gedaan. Ja, we hebben het toch geprobeerd.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, zo is het. We hebben ons best gedaan. En ik denk dat zeker in die videoclip, tegenwoordig zie je natuurlijk er komt zo ongelooflijk veel uit. Dus ik vond het wel, en dat vond jij ook, en Jan ook, en Peter ook, om er toch een humoristische draai aan te geven.
0: Ik vond dat het leukste.
1: Ja.
0: Ik weet nog goed dat je kreeg die tekst natuurlijk die jij gemaakt hebt.
1: Mm-hmm.
0: En die vrije teksten wisten toen al dat we het op de fluisterboot in Bernisse op gingen nemen.
1: Ja.
0: En dat heb jij goed verweven in de tekst.
1: Inderdaad, ja.
0: En toen ziet Jan die tekst, is dat niet een beetje kinderachtig? Ik zeg nee, we gaan er een komische noot aan geven.
1: Exact, ja.
0: Ja, toen was het goed. En Jan deed ook mee aan de komische noot.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is ook in de clip
1: absoluut
0: te zien.
1: Ook in de clip te zien.
0: Ja.
1: Nou, weet je wat het is? Het is, kijk, je kan het op twee manieren benaderen. Het is natuurlijk een heel oud liedje, een heel oud Spaans liedje. En je kan het serieus aanpakken dat ik gewoon op één op één vertaling had gemaakt. Maar dat zou niet logisch zijn, omdat het liedje dat gaat over een man die bezingt een vrouw omdat hij haar zo leuk vindt en hij schrijft de naam in het zand en hij koestert die naam. En als je dat gaat vertalen, dat is voor mij misschien wel logisch.
0: Ja, maar voor jou absoluut niet. Nee.
1: Dus ik moest er een draai aan geven dat de fluisterboot natuurlijk goed...
0: Voor voorkwam.
1: En aan de andere kant natuurlijk ook ja, het verhaal. Ik bedoel, ja, je hebt een bootje gekregen van Jan.
0: Ja, en dan krijg ik een fluisterboot.
1: Ja, dan krijg ik een fluisterboot van Jan. En dat moest natuurlijk wel in de tekst zitten natuurlijk. Ja, het moest een logisch verloop zijn. Het moest een mooi verhaal zijn.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat wel heel erg mooi gelukt is.
0: Het is heel goed en ook goed uitgebeeld in de clip. Dus het is hartstikke
1: 100%,
0: leuk.
1: Ja.
0: We gaan eventjes naar het nummer van jou. Want het wordt tijd dat we het nummer van jou alleen gaan draaien. En jij hebt natuurlijk diverse nummers gebracht. Dit is een van de meest gedraaide volgens mij. Want, iedere keer vraag ik aan jou, wat moet ik draaien? En dan kom ik op hetzelfde als wat jij zegt.
1: Ja, ja.
0: Dus dan weet ik gewoon dat jouw keuze ook is steeds.
1: Ja, correct. Nou ja, het is bij La Morena Mia is natuurlijk een heel mooi nummer... wat ik met heel veel plezier heb geschreven en gecomponeerd. En samen met Peter uitgebracht.
0: Ja.
1: En met Edward niet te vergeten. En het is inderdaad het meest gedraaide nummer. Het meest succesvolle nummer, mag ik wel zeggen. En ik vind het ook wel heel erg leuk. Want er zijn dansgroepen, hè, zoals Jolie in Herman bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En die hebben er een heel mooi dansje op verzonnen. En dat vind ik natuurlijk wel hartstikke fijn.
0: Ja, logisch. Ja. Nou, kondig hem maar aan.
1: Nou, lieve luisteraars, ga luisteren naar Baila Morena Mia.

Ja, het is weer zover, de Wannabies. En dan ga ik natuurlijk vertellen wat er allemaal te doen is. Allereerst, voor mijn optredens kunt u het beste kijken op www.ritajong.nl. Want er zijn ook diverse besloten optredens bij. Wat openbaar is in Vlaardingen is 11 juli Sharing the City. Het podium staat in het havengebied van Vlaardingen. En 22 augustus terug in de tijd op het zomerterras in Vlaardingen in het Oranjepark. Dat zijn datums die u eventjes moet onthouden. 20 mei is er weer een Stichting Muzikaal Onthaal Bingo in Prikkenwater. De zaal gaat open om 7 uur en om 19:30 is de aanvang. Mocht u daar informatie over willen, dan kunt u eventjes een mailtje sturen naar perry@perryzuidam.nl. Dat is het allemaal. En dan hebben we voor de Wannabies geluisterd naar Gerda en Terry West met Mijn Alles. En dan gaan we nu luisteren naar Pierre van Dam met Ik verscheurde je foto, een nieuwe versie.

0: en dit was Pierre van Dam, de neef van Koos Alberts. En een soort eerbetoon is het ook weer aan Koos. En die moeten we ook nooit vergeten natuurlijk.
1: Die mogen we nooit vergeten.
0: Nee, zo
1: zeker.
0: Is het. Heeft heel wat betekend in de muziekwereld.
1: Zeker.
0: Maar Gavi Escalera betekent ook heel veel in de muziekwereld.
1: Ja,
0: en niet alleen in Nederland.
1: Maar ik kom net kijken, hè. Dat is,
0: ja, is dat zo?
1: Nee hoor, nee. Nee, zeker niet alleen in Nederland. Ik bedoel, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik en Spaans en Engels beheers.
0: Ja.
1: Zowel in mijn songwriting, in het liedje schrijven als in het uitvoeren.
0: Ja, ook Engels.
1: Ook Engels inderdaad. Hè?
0: Ja.
1: Dus België en Duitsland. En Spanje natuurlijk niet te vergeten.
0: Ja.
1: Nee, die staan altijd wel op het programma elk jaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: En treed je ook wel op in Spanje?
1: Ik treed ook op in Spanje.
0: Ja.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet de hele kust langs ga. Zoals veel collega's dat doen. Het lijkt me wel leuk overigens.
0: Ja.
1: Dat doe ik dus niet. Maar ik heb wel eens dat mensen mij bellen en zeggen van... joh, ben je in Spanje? Want toevallig hebben wij een feestje.
0: Ja.
1: Zou je kunnen komen zingen?
0: Ja.
1: En dan doe ik dat natuurlijk heel erg graag.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, en dan spreek je ook de taal, want je spreekt het thuis niet meer.
1: Jawel,
0: ook
1: jawel.
0: Toch?
1: We spreken het allebei. Ja, wat we heel vaak doen is een combinatie van Nederlands en Spaans.
0: Oké. Okay.
1: En
0: als jullie boos zijn, dan ga je Spaans praten.
1: Ja, dan gaan we over op Spaans.
0: Dat klinkt inderdaad. Ook dan.
1: Dan klinkt
0: beter.
1: Dat wat lekker. Hè? Nee. Maar meestal is het een combinatie.
0: Ja.
1: Maar dat komt natuurlijk omdat mijn vrouw natuurlijk ook Nederlands spreekt.
0: Ja.
1: Dus als u bepaalde woorden makkelijker in Nederlands zegt... Nee, ja, dan vormen we dat in een Spaanse zin.
0: Ja.
1: Zo gaat dat.
0: Mooi, hè?
1: Ja,
0: ja.
1: Zo is het.
0: Maar goed, jij schrijft ook voor anderen.
1: Ja. Ja.
0: Je hebt voor mij ook 3 nummers geschreven.
1: Ja, ja.
0: Feestjes en lachen.
1: Ik leef voor de muziek.
0: Ik leef voor de muziek. En jij en ik?
1: Jij en ik, ja. Jij en ik had ik al eigenlijk
0: uitgebracht. Die had je al geschreven, maar die hebben we wel samen opgenomen. En 2 heb ik een solo opgenomen.
1: Ja, correct. Inderdaad.
0: Dan heb ik goed geteld, hè?
1: Ja, je hebt goed geteld. De eerste was Ik leef voor de muziek. Wat natuurlijk een heel mooi liedje is. En wat heel mooi bij jou past. Want het is ook precies wat jij bent, wie jij bent.
0: Ja.
1: En dat geldt natuurlijk ook voor Feestjes en Lachen. En daar mag Jan natuurlijk ook weer een kleine rol in spelen.
0: Ja.
1: Dat was voordat Jan die boot kocht.
0: Mijn Jantje die mij begeleidt.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: het werd wel weer Jantje natuurlijk.
1: Ja, zo is het. Nou ja, weet je wat het is? Jantje die doet natuurlijk je geluid. En hij is natuurlijk super belangrijk. Want goed geluid is superbelangrijk. Hè? Want ik bedoel, sommige goed geluid zijn nergens.
0: Gelukkig hebben we goed geluid. Dat is wel fijn.
1: Ja, zeker. En dat doet Jan allemaal.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Je hebt het pas weer mogen avonturen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Hè? Inderdaad.
0: Ja, dat is dan fijn. We hebben dat allemaal aangeschaft. Ook als er andere artiesten bij zijn. En dan kan je dus voor een mildere prijs kan je mensen blij maken. Dat
1: is het. En daar draait het om, hè, uiteindelijk.
0: Als je het in eigen hand hebt, dan kan dat allemaal.
1: Ja.
0: Maar jij hebt ook vaste geluidsmensen die voor jou werken?
1: Verschillende.
0: Verschillend, ja.
1: Ja, ik doe het zelf. Ik heb ook 2 installaties. En als het echt een grote locatie is, dan heb ik verschillende geluidsmannen waar ik uit kan kiezen.
0: Ja, dat doe ik dan ook.
1: Ja, inderdaad. En dat is wel het beste. Ik moet eerlijk zeggen, met een geluidsman erbij is het toch wel fijner, hè, als zanger of zangeres.
0: Ja.
1: Omdat je eigenlijk jezelf kunt focussen op waar je voor geboekt bent, hè, om te zingen en te performen. En anders moet je ook rekening houden met het geluid. Moet je kijken dat het niet te hard staat, dat het niet overstuurt.
0: Ja, je moet je optreden verdelen in het verzorgen en het optreden zelf.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: En dat doe ik wel regelmatig, hoor. Want ik doe ook veel kleine locaties. En dan ga ik daar met eigen geluid naartoe. Ook wat grotere locaties doe ik eigen geluid. En ik kan het wel, ik doe het wel. Ja. Maar het is ook een stukje gemak, denk ik.
0: Het is niet je hobby.
1: Nee, het geluid doen is... het kan soms wel heel leuk zijn, hoor.
0: Ja,
1: het kan soms wel heel leuk zijn. Zeker als je ook tussendoor wat mag DJ'en. Dat vind ik wel heel erg gaaf om te doen. En dat komt steeds vaker voor.
0: Ja.
1: Ja. Dus,
0: dat kan. Ik word natuurlijk tegenwoordig ook veel voor presentaties gevraagd. En dat is natuurlijk ook iets waar ik in gegroeid ben door het te doen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is met alles wat je doet.
1: Dat is met alles inderdaad.
0: Bijvoorbeeld een nieuwe single. Die zou je eigenlijk op moeten nemen als je al gewend bent om het te zingen.
1: Eigenlijk wel.
0: Want op den duur, dan gaat dat... geen automatisme worden, maar je kan je er veel meer. Je hoeft je gedachten er niet zo erg bij te houden van exact. het moet goed. En dat heb je dan niet meer.
1: Ja, en het is natuurlijk. Een liedje gaat ook in je systeem zitten. Hè? Dat is echt zo. Ik bedoel, ik heb heel veel liedjes die ik regelmatig zing. En op een gegeven moment kan je zo'n liedje ook inzetten zonder de band te horen. Ja. Dus dan zit je ook gelijk op de goede toonhoogte. Ja. En dat is dat het gewoon in je systeem gaat zitten, omdat je hem natuurlijk heel vaak zingt.
0: Ja,
1: en dat is met een single, ja, eigenlijk zou dat wel het mooiste zijn.
0: En hoe is dat met deze single?
1: Nou, wat ik zie is natuurlijk wel heel bijzonder, want het gaat een stukje over wat er op dit moment, ja, onbewust, want het is natuurlijk al jaren oud.
0: Ja.
1: Maar het gaat over wat er nu zich afspeelt in de wereld.
0: Het graffiti allemaal.
1: Ja, ook dat inderdaad, dat zit er ook in. Maar het gaat voornamelijk op om de oorlogen. Hè, dat de mensen niet goed met elkaar omgaan. Dat er nog steeds heel veel honger is in de wereld.
0: Ja.
1: En daar heb ik een hele mooie tekst op gemaakt. Op een bestaande melodie.
0: Ja, en daar gaan we nu naar luisteren.
1: En daar gaan we nu naar luisteren.
0: Kondig het maar aan.
1: Lieve mensen, we gaan luisteren naar Wat ik zie.

0: Ja, een mooi nummer van Javier Escalera, waar hij ook laat zien dat hij ook kan rappen. En ik heb iemand aan de telefoon en die moet ik echt gauw mee gaan praten, want ze zegt als ik weg ben, ja, dan is ze weg en dan hebben we ze niet aan de telefoon. Dus Marloes Oosting, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik denk, ik wacht eventjes niet te lang, want dan ben je weg, hè?
1: Ja, naar de single.
0: Ja. Is dat een boodschap aan iemand? Een waarschuwing?
1: Nou, het is, het is niet autobiografisch, maar ja, het liedje gaat er natuurlijk wel over. Je mist me pas als ik weg ben.
0: Ja.
1: En daar gaat het over. En dan ga ik gewoon mijn gang.
0: Ja, ik heb hier iemand naast me zitten, die kent jou ook. Javier Escalera, zegt dat jou iets?
1: Nog een keer?
0: Javier Escalera.
1: Nou, ik ben heel slecht in namen, dus dat zegt me
0: ja?
1: niks.
0: Ja, hij heeft het over Shalala.
1: Shalali, shalala misschien.
0: Ja?
1: Ja, en wat is daarmee? Dat is ook een liedje van mij, bedoelt hij.
0: Ja, ja. Gavi?
2: Ja, nee, dat
0: jij
2: was...
0: Jij kent haar daarvan, hè?
2: Ja, nee, ik was met Vincent. Vincent deed ook mee aan...
1: toen. Ja, natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja, die deed ook mee, Vincent, klopt. Ja,
2: ja,
1: klopt. Ja, joh, dat is alweer een tijd geleden inderdaad. Hè?
2: Dat is heel lang geleden.
1: Van dat liedje allemaal onze eigen versie maken. Ja, ja. Dat was bijzonder.
2: Ja, hij vond het 2012 leuk. Of zo, ja, hoor, was dat? Of?
0: Hij vond het leuk dat ik jou aan de telefoon had.
2: 2010.
0: 2010?
2: Ja. 2010 was dat.
0: Dat is echt wel heel lang geleden.
2: Maar
0: 16 jaar, hè?
2: Ja.
0: Ja, maar goed, Gavi weet het nog en jij weet het nu ook weer.
1: Ja, leuk.
0: Maar,
1: en ook met Vincent om?
2: Jazeker.
0: Ja,
2: nog
0: nou ja,
2: wel wat minder, maar nog steeds.
0: Ik ken Vincent ook goed, die zat in zijn jonge jaren bij mij. En weet je, en dan is het balletje weer gaan rollen. Ik zing samen ook met Gavi duetten, dus vandaar.
1: Ah, je allemaal lekker muzikaal, heerlijk.
0: Heerlijk om met muziek bezig te zijn. En hoe ben jij aan dit nummer gekomen?
1: Nou, eigenlijk, ik krijg wel eens liedjes opgestuurd door tekstschrijvers. En deze was door Lex Gaathuis. Dat is eigenlijk, is hij meer bekend als radio-dj.
0: Ja.
1: Maar sinds kort is hij ook echt aan het tekstschrijven voor artiesten. Nou, ze stuurde mij een paar demo's en daar zat dit nummer tussen. Ja, die pakte mij gelijk. Het ritme, de melodie, gewoon lekker vrolijk. En de tekst een beetje eigenwijs, weet je wel? Zo van, je mist me pas als ik weg ben. Ja, het pakt mij, dus ik zei, ik wil hem heel graag opnemen.
0: Ja, daar kon je wel wat mee.
1: En toen ben ik aan dit nummer gekomen, ja, zeker.
0: Ja. En de muziek, bestond die al?
1: Nee, die heeft Manfred Jongenheids gemaakt, maar inderdaad, hij heeft wel gewoon een demo aangeleverd. Dus ja, hij heeft natuurlijk wel de melodie bedacht.
0: Ja, en Manfred heeft daar gewoon een heel mooi arrangement van gemaakt.
1: Ja, precies dat. Ja. Ja.
0: Heb je het daar ook opgenomen?
1: Ja, ik neem al een poosje op eigenlijk bij Manfred Jongenheids. En ja, als je daar goed zit, zit je daar goed.
0: Dus, ja, natuurlijk. Nou ja, die naam komt heel vaak voorbij, hoor. Dus hij is alleen maar goed bezig.
1: Ja, heel druk.
0: Ja, en bij tv-producties zie je hem ook wel eens met zijn accordeon. Ja. Daar komt hij ook in beeld. Dus dat is leuk om samen te werken. En,
1: zeker. Ik bedoel, hij is uitgeroepen tot producer van het jaar bij Buma NL.
0: Ja.
1: Maar hij blijft gewoon een normale man. Hij is heel fijn om mee te werken. Hij denkt mee. En weet je, dat werkt gewoon goed.
0: Ja. Nou, als mensen jou willen boeken, Marloes, hoe moeten ze dat doen?
1: Nou, eigenlijk als je naar mijn Facebook gaat, staat bovenaan al het nummer die je dan kan bellen voor info en voor boekingen. En natuurlijk ook gewoon bij boekingskantoren. Maar als je
0: rechtstreeks,
1: dan kan het gewoon via Facebook.
0: Nou, is hartstikke leuk. Kom de volgende keer lekker naar de studio, dan kunnen we wat langer praten.
1: Ja, waar zit dat ook alweer?
0: In Schiedam.
1: Ja, Schiedam. Oh, dat is volgens mij, dat is daar bij Den Haag een beetje, toch? Of niet?
0: Ja, het is nog voor Den Haag. Het ligt eraan waar je vandaan komt.
1: Nou, ik kom helemaal bovenuit Groningen en dan in Duitsland.
0: Dus een behoorlijk eindje. Maar ja, goed, het is hier wel een leuke omgeving. Ik maak er een tripje van.
1: Ja, nou dat.
0: Ja? Zeg, we gaan naar je luisteren. En bedankt dat je aan de telefoon kwam. Jij mag natuurlijk zelf je nummer even aankondigen. Ga je gang.
1: Nou, dankjewel voor de tijd. En dan wens ik alle luisteraars veel luisterplezier bij mijn allernieuwste single, Als ik weg ben. Ja.

0: mevrouw.
1: Oh.
0: Ja, luisteraars. En dit was Emily Wijken met bindingsangst. En nou, iemand die dat absoluut niet heeft, dat is Javier Scalera die naast me zit.
2: Zo is dat. Ja. Inderdaad.
0: Ja, en ja, weet je, we zijn alweer toegekomen aan het laatste interview. En zo ja, snel jammer, gaat dat dan.
2: Zo snel gaat het.
0: En ja, we hebben natuurlijk al uitgebreid gesproken over de single Maria Isabel, waar je voor hier zit.
2: Ja, zo
0: en,
2: is het.
0: Ja, we hebben leuke opnamen gehad. Ook dat hebben we allemaal naar voren gebracht. En voor de luisteraars, het is niet ons eerste duet.
2: Nee, het is inmiddels al.
0: Maar ik denk wel het laatste.
2: Tweede.
0: Ja, we hebben het wel heel leuk afgesloten.
2: Derde duet. Het is de derde.
0: Ja, het is het derde duet. En ja, weet je, het idee was om dat bij mijn jubileum uit te brengen. Als cadeau aan mij. En ik ben er natuurlijk ontzettend trots op dat we dat gedaan hebben.
2: Ja,
0: en,
2: ik ook.
0: En dat het weer gelukt is.
2: Ja, het is absoluut gelukt. Ja. Hè. We hebben natuurlijk het arrangement laten doen door Arjan.
0: Arjan Veneman is de... En dan Rood Wit Blauw heeft het opgepikt om het uit te brengen. En dan hebben we natuurlijk ook nog Martijn Arends die zijn best doet. En de fluisterboot die alle medewerking heeft gegeven. Kijk, dat zijn allemaal mooie dingen die toch best wel genoemd moeten worden. Want het gaat allemaal soms ook met een dichte knip. En dat is alleen maar mooi.
2: Dat is alleen maar mooi. En Jaap van Dille heeft natuurlijk weer een
0: En Jaap van
2: Dille
0: heeft er een prachtige clip van gemaakt. Die was zo snel klaar.
2: Ja.
0: Ik kan nagaan hoe goed wij geacteerd hebben.
2: Wel goed, hè? Nou, we waren echt goed bezig, hoor. Ja. Nee, maar we hadden sowieso... Ik had al een heel goed gevoel, hoor, met die opnames.
0: Ja.
2: We hebben natuurlijk... wat opnames gemaakt en dat ging hartstikke snel en goed.
0: Ja, en in een mooi gebied hebben we het opgenomen bij Arjan Veneman. En ik weet dat wij natuurlijk die single ongeveer moeten gaan draaien, want anders dan zitten we tegen het Niels aan.
2: Ja, inderdaad.
0: En dat willen we natuurlijk helemaal niet. Dus dat klopt ook wel.
2: Ja.
0: Ik denk dat we alles aangehaald hebben en bedankt voor jou dat jij natuurlijk samen met Peter dit voor mij gedaan heeft.
2: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Ik hoop dat we er samen de vruchten van plukken.
2: Zo is het.
0: He, dat is wel de opzet, toch?
2: Daar zijn we al mee bezig, hè?
0: Jij mag het helemaal aankondigen op jouw manier. En hoe kunnen ze jou boeken, Gavi?
2: Nou, natuurlijk via mijn Facebook, Gavi Escalera. En daar staan mijn contactgegevens. Natuurlijk via de website.
0: Ja.
2: En natuurlijk via de boekingskantoren, Showbird. Overal.
0: Dat is het allemaal, hè?
2: Dat is het allemaal. Ja. Zo
0: ik
2: is
0: wist het ook wel, maar het is toch handig als jij het zelf doet. Dan maak ik geen fouten.
2: Zo
0: en
2: is
0: dan
2: het.
0: Komt nu de single, als jij hem aangekondigd hebt.
2: Lieve mensen, we gaan nu luisteren naar Maria Isabel. Dank jullie wel. Ja.

Ja, luisteraars, het zit er weer op van vandaag. We hebben een leuke uitzending gehad met als eerste gast John Medley en tweede gast Javier Escalera. En natuurlijk waren de mensen die erbij betrokken zijn de gastvrouwen Samantha en Ria Mudde. En Jan deed de techniek, maakte foto's en dat gaat u allemaal zien. Volgende week dan heb ik hier te gast Leo Elmendorp van de band Stingrays en Wally Pryl die een nieuwe single uitgebracht hebben onder de naam Johnny Valentino. We gaan het allemaal beleven. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend en tot volgende week.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is vrijdag 8 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de toegankelijkheid van winkelcentrum De Loper in Vlaardingen. Je hoort alles over een nieuw kinderdagverblijf en Frederik Zevenbergen is 100 dagen burgemeester.

0: 2.
1: In december 2024 liepen we met de Vlaardinger Nico Gladpootjes over winkelcentrum De Loper. Om te kijken hoe het gesteld was met de toegankelijkheid.
2: Soms is het gewoon om te janken, maar ja, je moet gewoon door. Maar ik zou het zo fijn vinden als de gemeente ons daar een beetje mee hielp.
1: Nu zijn we zo'n anderhalf jaar verder en lijkt er nog weinig veranderd. En dus vond Nico het nodig om weer een ronde over het winkelcentrum te doen. Dit keer niet alleen, maar met iemand van de gemeente, handhaving, expertisecentrum Koninklijke Visio en andere ervaringsdeskundigen.
3: Nou, het geeft mij een goed gevoel, want kunnen we het met elkaar kunnen we het laten zien welke problemen er zijn voor mensen die een beperking hebben.
4: Ja.
3: En dat is van belang, vooral omdat ja, het is vaak geen onwil, maar het is het niet weten. En als je het wel weet en het zichtbaar kan maken, dan kun je er ook wat meer aandacht voor krijgen en voor vragen.
1: Nu hebben we al hier een keer eerder een ronde gedaan met z'n tweeën. Wat is er in de tussentijd veranderd? Ik denk dan niks als we dit rondje nog een keer gedaan hebben.
5: Dat heb je scherp gezien. Nee, ik ben al heel lang bezig om hier verandering in te brengen. En ja, er gebeurt niks. En vandaar het initiatief wat we nu weer genomen hebben, maar dan middels de Stichting Voort. Om met een aantal deskundigen en met medewerking van een aantal mensen het gewoon weer onder de aandacht te brengen. En ervoor te zorgen dat de politiek een keer mee gaat werken. Want ja, je kunt wel zeggen dat er puinhoop is. Mm-hmm. Maar dan denk ik, van doe er dan een keer wat aan. Ja. Werk dan een beetje mee.
4: Ja.
1: Zo begon de ronde bij de Jumbo en liepen we in de richting van de markt. Al snel waren daar dezelfde obstakels als anderhalf jaar geleden. De stoepborden, winkelrekken en de regengoot die door slechtzienden gebruikt wordt als geleidelijn.
6: Nou, je ziet dat er soms, bijvoorbeeld bij de Jumbo, aan het begin van de loper, dat het best wel druk is en dat dan mensen in een rolstoel bijvoorbeeld of mensen die met een stok lopen er moeilijk langs kunnen, omdat heel veel fietsen en scooters staan. Je ziet bijvoorbeeld hier bij de tram nu achter waar jij staat, ja, dat mensen met een visuele beperking eigenlijk geen indicatie hebben dat er een oversteek komt. Dan staan ze ineens op de trambaan. En bijvoorbeeld op de winkelstraat, dat de winkeliers, snap ik ook, vrij veel uitstal hebben. Maar daardoor wordt het wel moeilijk voor mensen om zich soms te bewegen door die winkelstraat.
1: En? Dus het was goed dat ze er nu bij waren en van jullie hoorden zeker, van dit.
3: Zeker, omdat ze dus op die manier ook meer informatie krijgen over de zaken waar mensen met een beperking tegenaan rijden en lopen.
1: Ja. Wat zijn nu de volgende stappen? Want ik kan me ook zo voorstellen dat je nu weer uit Vlaardingen vertrekt en denkt, ja, dat was inderdaad lastig, maar wat moet ik nu doen?
6: Nou, ik ga hier een advies voor maken. En dat stuur ik op naar de gemeente. En dan gaan we samen met de gemeente kijken welke stappen haalbaar zijn. Dat is natuurlijk ook zo financieel als praktisch. Kijken wat haalbaar is en dan proberen het winkelcentrum wat toegankelijker te maken.
1: Ja, dus, maar moet ik dan denken aan dat de stoepborden uit het straatbeeld verdwijnen en dat soort zaken? Of wat gaat er dan zichtbaar veranderen?
6: Nou, er kunnen bijvoorbeeld wat waarschuwingsmarkeringen komen bij de tram hier. Het zou fijn zijn als de winkeliers hun uitstal een beetje terugtrekken. Of net op een andere plek neerzetten. Dat maakt op zich niet uit. Maar dat in ieder geval een vrije doorgang blijft voor mensen. En dat er misschien wat meer fietsparkeerplekken komen, zodat ze niet her en der neer worden gezet. Dat soort dingen zou je dan aan kunnen denken.
5: Ik blijf doorgaan. Ik ga ook de politiek hierop aanspreken. Daar heb ik al een afspraak mee. En ik ga ook daar ga ik het weer aan de kaak stellen.
1: Tot slot de aanhouder wint, zal ik maar zeggen.
5: De aanhouder wint. Helemaal met je eens.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en de temperatuur klimt langzaam omhoog naar zo'n 18 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, net als vanavond als de temperatuur daalt naar een graad of 15. Kijken we vast naar het weekend, volop zon en zaterdag kan het zelfs 21 graden worden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

actueel. Fred Fucking, oud-sportverslaggever van Pop-Up TV, een van de voorlopers van Streekomroep 2, is op 64-jarige leeftijd overleden. Fred was al enige tijd ernstig ziek. Hij was jarenlang een markante verschijning in Schiedam, als hij voor zijn werkgever WoonPlus op zijn brommetje door Schiedam tufte. Bij Pop-Up TV, en eerder ook bij Radio Schiedam, was hij sportverslaggever. Dat deed hij vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Fred nam het vrijwilligerswerk uiterst serieus. Dat deed hij niet alleen bij de omroep. Zo was hij ook vrijwilliger bij CJV Schiedam. Was hij 31 jaar druk met het organiseren van de Sinterklaasintochten. Draaide hij jeugdkampen en zat hij in het bestuur van verschillende andere organisaties. Hij was jeugdleider bij voetbalvereniging HBSS en organiseerde gedurende 25 jaar het gehandicapte toernooi. Fred was ook 4 jaar lang schrijver en redacteur bij maandblad De Binnenkant. Samen met Tino Snelleman zette hij de stichting Muzikaal Schiedam op. In die vorm organiseerde hij regelmatig muzikale activiteiten voor met name ouderen. Een jaar geleden, hij was toen al ziek, verhuisden Fred en zijn vrouw Lydie naar het Brabantse Boksmeer om dichter bij zijn familie te zijn. Afgelopen zondag nog een mooi cadeau gehad. Mijn zoon, schreef Fred luttele uren nog op Facebook. Hij had Stichting Ambulancewens gebeld om mij nog een keer naar een concert te brengen van A.J. Plug in Grollo. En dat was gelukt. Wat top, wel helemaal versleten. Zoals gezegd werd Fred Fucking 64 jaar.

0: Dit is 2. Frederik Zevenbergen is sinds 27 januari van dit jaar de burgemeester van Vlaardingen. Woensdag 6 mei was de dag dat Zevenbergen 100 dagen de functie bekleedt. Hoe zichtbaar is hij al geweest en wat zijn de verwachtingen van de Vlaardingers? Nou, 2 ging de straat op om hen dat te vragen.
1: Hij is afgelopen jaar is hij begonnen in Vlaardingen met appeltaart bakken in de stad Gehoorzaal. Er was een actie om het uit te vogelen wie de beste appeltaart bakte. En hij was ook goed genomineerd als goede bakker. En als burgemeester moet ik er nog een beetje aan wennen. Maar hij heeft gisteren een erg mooie toespraak gehouden bij het Verploeg-CC-plein.
0: En dat was, u noemt al appelgebak en mooie toespraak. Heeft u dan nog een goede eerste indruk eigenlijk van de burgemeester?
1: Nee, ik heb hem verder nog niet ontmoet ergens. Alleen gisteravond vond ik dat hij een erg mooi verhaal hield over die persoon uit Vlaardingen.
2: Ik zit de hele tijd met zijn hoofd te zwaaien. Want voor de mensen die nog even niet wisten van wie is hij ook weer. Dit is hem. Dat is echt wel een burgemeester, vind ik. Dat is teken een burgemeester, hè? Je teken Zevenbergen.
0: Wat heeft u de afgelopen maanden zoal van hem meegekregen?
3: Ik heb koffie van hem gekregen op Koningsdag. En we hebben gisteravond hem ook weer kunnen zien bij de tap toe. En ik hoop eigenlijk dat hij dus wat aan de binnenstad gaat doen. En ik woon ook pal naast het stadhuis, dus ik zie hem eigenlijk vaak voorbij lopen. Maar dat er wat aan de binnenstad gedaan gaat worden. Ja. De winkeliers hebben dus echt een burgervader nodig. Ja.
0: Wat is jouw eerste indruk van die afgelopen 100 dagen?
4: Ja, ik kijk nou zo naar dat getallen, maar je bent natuurlijk vanaf dag 1 scherp. Hè, want ik zat in de sollicitatiecommissie. En daar heeft hij ook dingen gezegd waarvan ik dacht, zeker op veiligheidsgebied zo, die heeft door wat er speelt en die gaat daar dus iets aan doen. En hij had zich ook heel goed voorbereid op de portefeuille veiligheid, wat de belangrijkste portefeuille is van de burgemeester. Dus ik was heel erg hoopvol.
0: Ron Boers is sinds 2014 actief als raadslid en in de voorliggende jaren kritisch geweest over de verschillende burgemeesters die de stad gekend heeft. Buiten het feit dat Zevenbergen op social media veel te vinden is, zou hij volgens Boers ook de raadsleden wel eens wat vaker op de hoogte kunnen brengen van de huidige stand van zaken.
4: Maar laat ons iets weten. Je kan ook zeggen, de raadsleden die in veiligheid in portefeuille hebben, kom één keer in de maand bij mij in mijn kamer en dan spreken we de belangrijkste veiligheidsissues door, zodat we dat weten en dat we ook kunnen meedenken en met voorstellen kunnen komen. Want de raad is wel de baas, dat moet je niet vergeten.
5: En de 100 dagen, hè, is het nu. En volgens mij heeft ze zich wel laten zien, de 100 dagen. Want hij liep altijd door de stad, met zijn vrouw zelfs. En het is een hele sympathieke kerel.
0: Ja, vind je dat hij toegankelijk is?
5: Ja, zeker. Absoluut. Dat weet ik wel zeker. Als je kijkt, dat kopje van hem, dat hij toch een sympathieke kerel hebt het voor mij.
0: Maar straalt hij uit?
5: Ja, zeker. Maar wij gaan ook nog een bak koffie drinken.
6: Nou, hij heeft dingen beloofd tot het schoner zou worden en ook de criminaliteit naar beneden wordt gebracht. Ja. En dat heeft hij beloofd. En dan moet hij ook voor de burgers waar maken, voor Vlaardingen.
0: Ja. Is zoiets in de eerste 100 dagen te bereiken?
6: Nee, dat niet. Je moet wel een burgemeester wel de tijd geven om binnen te komen en zijn eigen bekendheid te maken en laten zien wie hij is. Daar heb je wel een jaar voor nodig, minimaal. Ja. Ja. Maar hij moet het wel stappen ondernemen, vind ik wel. Ja.
7: In ons mooie Vlaardingen is geen plek voor mensen die denken dat je conflicten oplost met vuurwerkbommen. Er is geen plek voor mensen die gewone woningen gebruiken om drugs te verhandelen. Er is geen plek voor ondermijning. Geen plek voor fout geld en intimidatie, waardoor eerlijke ondernemers en bewoners de prijs betalen. Dat zijn wat mij betreft niet alleen harde woorden, maar daar staat ook een strak beleid tegenover. En dat beleid ga ik handhaven en waar nodig versterken.
0: In 100 dagen kun je dan zoiets waarmaken al?
2: Nou, weet je, hij is natuurlijk inderdaad portefeuillehouder van veiligheid. In de driehoek en zo, dat heet dat zo. Maar zijn college is demissionair, want hij is natuurlijk ook, hij heeft ook de verkiezingen een beetje tegen. In deze periode ligt alles een beetje op zijn gat. Ja. Want het college waar je wel samen mee moet doen, BMW, burgemeester en wethouders, ja, dat is demissionair. En die hebben allemaal andere dingen aan de hoofd. Kunnen ze nog door? Ze zijn aan het onderhandelen. Best wel veel. Het hele weekend nog, heb ik gehoord. Ja, dus het ligt een beetje, er gebeurt weinig. Ja. Desondanks, als de ellende ook doorgaat, moet je natuurlijk wel ook paraat blijven. En ik merk het dan nog niet zo. Maar ik kan ook dingen niet merken, want dingen zijn ook vaak geheim. Ja. En dat moet ook geheim, anders weten de boeven het ook.
4: Nou, er is altijd een college. Er is, dit college stopt pas op de dag dat het nieuwe wordt geïnstalleerd. Mm-hmm. En zijn portefeuille blijft onveranderd veiligheid. Of die nou met dit college zit of het volgende. En ik denk dat als er een college straks komt, waarschijnlijk met een meerderheid van lokale partijen, waarvan iedereen weet, die zitten veel feller op veiligheid dan de Haagse partijen, dan zou ik als burgemeester zeggen, ik zie mijn kans schoon, ik ga vast extra gas geven, want ik weet dat ik daarmee goed score bij die partijen.
0: In 100 dagen maak je vooral kennis met de stad. Laat je zien wie je bent. Bezoekt hij een aantal plekken. Denk je dat hij zichtbaar genoeg is geweest nu al?
2: Nou, hij heeft geluk gehad met een paar feestdagen ook. Koningsdag. Want dan gaat het college altijd koffie schenken hier op de markt volgens mij. En roze koeken. Daar kan hij zich natuurlijk lekker presenteren. Samen met zijn, het oude college dan. Doda, denk ik. Hij mocht spitsen. En dat is natuurlijk ook prima dat hij zo'n spits doet. Dus dat is ook hartstikke mooi. Dan is hij toonbaar. Want voor de rest is hij vooral volgens mij toonbaar. Want ik zie hem natuurlijk niet in de stad, want daar ben ik niet alsmaar. Op de socials. Hij heeft natuurlijk een heel actief is die op Instagram. Dat heeft hij toen ook met zijn installatie gezegd van, daar ga je me wel tegenkomen. Ja. Nou ja, daar kom ik hem dan ook wel tegen, ja.
0: Kijk. Nog een laatste boodschap voor de burgemeester?
5: Gewoon jezelf blijven. En laat je vooral zien, inderdaad. Want je bent toch de vader van ons allen. Hey? En bij deze heel veel succes, burgemeester.
4: Ik zou zeggen, wees een sheriff en wees een communicatieadviseur.
2: Ja, weet je, hij had het in zijn speech bij de dooderdenking. Eindigde die met, als er straks wat is, gaan we dan wegkijken? Of zijn we net als de geuzen en gaan we een soort strijd aan? En dat is heel moeilijk te bevatten als je hier gewoon in Vlaardingen in vredestijd zit. Mm-hmm. Ik heb het niet over alle andere ellende, waar je als politiek wel wat aan probeert te doen, maar hoe moeilijk dat ook is, zoals ondermijning en criminaliteit en zooi op straat. Mm. Waar je wel verantwoordelijk voor bent. Maar nee, ik heb het dan echt over de oorlogen die er nog die gaande zijn. En dat zijn nog steeds Oekraïne, waar wij heel veel mensen hier opvangen in de Maria. En onze grote Palestijnse groep in Vlaardingen, die hier al zo lang is. Dan zou ik zeggen, als burgemeester in deze maand mei, die nog steeds in teken staat van dodenherdenking en vrijheid, ga even langs. Maak een afspraak. Doe dat gewoon nu in mei. Het is toch een beetje, er gebeurt niet veel voor de rest qua college en zo. Ga even langs die mensen. Echt, ga even koffie drinken. Ik hoef het allemaal niet te zien op Insta, maar ik wil wel dat je gaat.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over vandalisme bij voetbalvereniging CWO. En je hoort wat er met het Campaniel Hotel in Vlaardingen gaat gebeuren.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarop een verkennend onderzoek. Leroy Echtelt blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtelt won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtelt heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
3: Dennis Korenvaart.

Goedemiddag, het is vrijdag 8 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over vandalisme bij voetbalvereniging CWO. En je hoort wat er met het Campanielhotel in Vlaardingen gaat gebeuren.

0: is 2.
1: De Vlaardingse voetbalclub CWO kampt al 2 jaar met een vandalismeprobleem. De club moest volgens voorzitter Vincent Verstift 2 jaar geleden 2 van de 4 velden openbaar maken, zodat de buurt gratis gebruik kon maken van de sportvelden. Tot teleurstelling van de club wordt er echter niet alleen gesport op de velden. Jongeren zorgen volgens de vereniging voor veel overlast en vernielingen. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Als je rondloopt en je ziet al de vernielingen, nou, je zag net ook het hek wat is opengebroken of de bedrading. En ja, daar word je heel triest van. En zeker op een gegeven moment wetende dat als je hier op het veld loopt, dat dan onze vrijwilligers constant alles moeten nalopen en elke maandag of vrijdag weer reparaties moeten uitvoeren.
3: Voetbalvereniging CWO in Vlaardingen kampt al 2 jaar met een probleem. De 2 openbare velden van de club zorgen namelijk voor vandalisme.
2: 2 jaar geleden heeft de gemeente besloten om de kunstgrasvelden van ons, veld 3 en 4, van hekken te ontdoen en vrij te geven dat ook de buurt gebruik kan maken van het veld of de velden. Wat op zich natuurlijk prima is. Ik bedoel, hoe meer hoe beter. En wie weet halen wij er ook wel wat voordeel uit door misschien de nieuwe leden. Maar waar we tegenaan lopen is het feit dat sinds de velden zijn vrijgegeven voor de buurt en de hekwerken zijn verwijderd, hebben wij wekelijks te maken met vandalisme. Op het veld, aan het veld en alle trainingsmaterialen.
4: Het doet een hele hoop met de mensen. Ten meer omdat je een vereniging bent die eigenlijk staat voor een leuke, veilige sportomgeving. En ja, wanneer er vandalisme is, dan schaadt dat toch wel je vereniging. Je kan niet doen waar je op dat moment goed in bent. En dat is dus faciliteiten gebruiken ten behoeve van trainingen, wedstrijden en dat soort zaken. En ja, dat schiet gewoon niet op. Het is gewoon jammer dat het plaatsvindt en dat het gebeurt.
2: We hebben ook recentelijk nog wat jeugd, jongeren uit bosjes verwijderd met fatbikes en fietsen die aan daar aan het blowen waren. Dus dat hebben we nog wel zelf gedaan, want wij zaten in een vergadering. En op een gegeven moment werden we haaien van de lucht die binnenkwam. Dat gebeurde onder ons. Dus die jongelui hebben zelf verwijderd.
4: Enerzijds hopen dat mensen met de verantwoordelijkheid om kunnen gaan, dat de velden open zijn en bruikbaar zijn voor mensen die hier graag gebruik van willen maken op een normale manier. En aan de andere kant is het een drastische maatregel om weer met de gemeente in gesprek te gaan van joh, sluit het terrein weer af. Maar dat is denk ik iets wat we beide niet willen. Maar de problemen zijn op dit moment echt onhoudbaar, dat we eigenlijk bijna geen andere oplossing meer zien.
5: Dat is weer een nieuwe. Moet ik maar gelijk weer even doorsturen. Nou, zoals je ziet hier zo. Hier hebben we weer wat brandgaten. Nou, deze is van vrij recent, want vorige week hebben we hier een rondje gelopen en was dit er nog niet. Dus dit is afgelopen week dan gebeurd.
2: Ik denk erbij aan het barbecue op kunstgras. Met fatbikes erover crossen. De doelen. We hebben inklapbare doelen, die worden echt opengebroken. Andere doelen worden er netten van gesloopt. Dus ja, onze vrijwilligers die elke maandag en vrijdag hier bezig zijn, die hebben altijd werk om dat te herstellen.
4: We zitten nu nog in een pilotfase ook met de gemeente. Dat we aan het kijken zijn van is dit een haalbare situatie dat het terrein opengesteld is voor de wijk en voor de mensen die hier willen komen naar openingstijden. Onder andere Fieldwatch is een onderdeel van de pilot om in beeld te krijgen wat er gebeurt. En zodra daaruit gaat komen dat niet de haalbare situatie is voor zowel ons als de gemeente, zijn het wel serieuze gesprekken die we met elkaar moeten voeren. Maar dat zou in de vorm van een evaluatie zijn van de pilot die we aan het voeren zijn op dit moment.
2: Ja, en dan is de politiek weer aan zet.
3: De gemeente laat in 2 weten dat het afsluiten van de velden een mogelijkheid is, maar dat vandalisme daarmee niet wordt uitgesloten.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en de temperatuur klimt langzaam omhoog naar zo'n 18 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, net als vanavond als de temperatuur daalt naar een graad of 15. Kijken we vast naar het weekend, volop zon en zaterdag kan het zelfs 21 graden worden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Het Campanielhotel in Vlaardingen wordt verkocht. Dat blijkt uit navraag van 2. Wie de koper is en op welke termijn het een nieuwe bestemming krijgt, is niet duidelijk. Het hotel staat sinds oktober 2025 al leeg, nadat het een jaar de functie had als asielzoekerscentrum. Lange tijd bleef er veel onduidelijk over het hotel aan de Ketelweg. In februari antwoordden de medewerkers van de locatie in Vlaardingen dat het hotel tijdelijk gesloten is. Maar verder mochten zij niet zeggen over wanneer mensen weer welkom zouden zijn. Nou, deze week neemt 2 opnieuw contact op met het Campanil. Een medewerker die de telefoon beantwoordt laat weten dat hij er alleen is om de telefoon op te nemen. Er gaat worden gerenoveerd, maar wanneer is nog niet duidelijk, zo laat hij weten. Een medewerker van Campanil Gouda laat weten dat het pand in Vlaardingen wordt verkocht. Maar de koper is nog niet bekend. Het staat op dit moment leeg en het verliest de naam Campanil. Meer kon de medewerker niet vertellen. 2 heeft nog vragen uitstaan over de koop en de nieuwe bestemming van het pand, maar nog geen antwoorden ontvangen.

0: De oude locatie voldeed niet helemaal meer aan de eisen. En op een gegeven moment moet je dan gaan nadenken van ga je verbouwen of ga je verhuizen. En een collega van ons zag eigenlijk deze locatie te koop staan. En nou ja, van het een kwam het ander en uiteindelijk staan we hier in de tuin.
1: Kinderopvang Het Hof is sinds 28 april officieel verhuisd naar een nieuwe locatie in Vlaardingen. Voorheen zat de opvang aan de Hofsingel, aan de rand van het hof. De verhuizing was letterlijk een kleine stap, want zo'n 150 meter verderop verhuisden ze naar een villa aan het Verploeg-Chasséplein. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
2: En het is best wel een bijzondere locatie. Het is namelijk best wel, ja, het was een huis. En jullie hebben het helemaal omgebouwd. Hoe is dat gegaan? Wat is er allemaal verbouwd?
0: Nou, toen we het aankochten dachten we willen zoveel mogelijk behouden. En van de originele items hebben we ook zoveel mogelijk behouden. Maar uiteindelijk hebben we toch best wel veel verbouwd. Want je valt eigenlijk een beetje van het een in het ander. Maar ja, het is natuurlijk sowieso helemaal kindveilig gemaakt. En het moet natuurlijk voldoen aan alle eisen, dus dat doet het. En verder hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk onze Mundo-signatuur erin te brengen.
2: En dat is?
0: Nou, onder andere de tuin. Die is natuurlijk fantastisch. Dat is natuurlijk een natuurtuin geworden. Dus die is helemaal omgegooid. Maar ook binnen toch wel rust en leuke speelhoekjes. Leuke elementen waar kinderen zich toch een beetje kunnen verstoppen. Uit het beeld kunnen spelen. Of tenminste uit het zicht kunnen spelen. Het idee hebben dat ze daar alleen zijn. En dat er niemand met hun meekijkt. Dus daar hebben we wel voor gezorgd. Maar ook bijvoorbeeld in de peutergroep hebben we een podium gemaakt voor de keuken. Zodat kinderen mee kunnen helpen met iets koken of iets voorbereiden voor het eten.
2: De nieuwe locatie is een historisch pand dat voorheen een woning was. Volgens kinderopvang Mundo hoort hier dan ook een deftige naam bij. Daarom heet de opvanglocatie nu de Barones.
0: We hebben de ouders al meegenomen toen we het net hadden aangekocht. Toen kwamen ze al kijken. Toen hebben ze het dus als huis gezien. Dat vond eigenlijk iedereen al heel leuk. Maar 28 april was iedereen helemaal een soort van in shock van wat fantastisch en dat is mooi geworden. En we hebben ook een hele mooie appelboom gekregen, dus die hebben we ook gelijk in de tuin geplant.
2: Het pand stond te koop voor een vraagprijs van zo'n 1,5 miljoen euro. Best een fors bedrag voor een kinderopvang.
0: Nou, we hebben het pand zelf gekocht. En de verbouwing uiteindelijk natuurlijk ook zelf betaald. Ja, daar maak je gewoon een begroting voor. Dus daar hou je rekening mee in je cijfers.
2: Het pand is best wel historisch. Veel oude tegeltjes die we net bijvoorbeeld al zagen. Hoe hebben jullie dat een beetje behouden? Of hebben jullie dat dan niet behouden?
0: Nou, met alles hebben we wel gekeken naar is het authentiek. Dus was het, het pand is bijna 120 jaar oud, geloof ik. Dus alles wat authentiek is, wil je dan zoveel en zo goed als het kan behouden. En andere dingen zijn verbeterd. Of in ieder geval qua verduurzaming hebben we wel gekeken. Van hoe kunnen we het pand toch verder verbeteren voor de toekomst ook.

0: Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag, waar deze uitzending herhaald? En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.
1: Dit is 2. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinziek, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinziek als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. 6 kilometer file, een half uur vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en de temperatuur klimt langzaam omhoog naar zo'n 18 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, net als vanavond als de temperatuur daalt naar een graad of 15. Kijken we vast naar het weekend, volop zon en zaterdag kan het zelfs 21 graden worden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doeksen zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Onder andere op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging iets meer dan 5 minuten. De rest van de files levert minder dan 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en de temperatuur klimt langzaam omhoog naar zo'n 18 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, net als vanavond als de temperatuur daalt naar een graad of 15. Kijken we vast naar het weekend, volop zon en zaterdag kan het zelfs 21 graden worden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio, maar de meeste files leveren eigenlijk heel weinig vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Horen nu wel 10 minuten oponthoud. Verderop bij knooppunt Benelux 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda, zowel als op de hoofd- als de parallelbaan, 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda ook al 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Twee.
2: De tafel van twee.
3: Van Marsaaien, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is twee.
5: Het is vrijdag 8 mei, even na de klok van 4 uur. En daar zijn we weer met de tafel van 2. Met vanmiddag aandacht voor Volkstuindersvereniging VTV Zuidbuurt. De kapperszakenoorlog. Het verloren talententoernooi bij een PPSC in Schiedam. En een nieuwe ontmoetingsplek in de Westwijk in Vlaardingen. Natuurlijk de vaste rubrieken, wat viel ons op en het woord van de week. Wilt u reageren? Doe dat dan vooral. De tafel van 2, @ditis2.nl. Vanmiddag is de muziek weer in vertrouwde handen van Nel Versteeg.

0: Het openingsnummer van deze Tafel van Twee van vrijdag 8 mei. The Cure met Boos Don't Cry. Ja, je komt er maar op, NL.
1: Toch? Ja, lekker nummer. Ja, ja, ja. Ik zit de hele week tegenwoordig met die muziek, omdat ik het nu tegenwoordig allemaal kan schuiven in een mapje.
0: Ja.
1: Dus door de week wat hoor, dan denk ik, oh, is dat lekker?
0: Je nou, Boys Don't Cry had ik al. Mapje, hè?
1: Ja, ik ben blij dat het lekker kan schuiven. Dan kan ik het zo allemaal zo broep, zo in de playlist duwen.
0: Nou, Fokko en ik hadden gisteravond nog even contact met elkaar. En toen zeiden we ook tegen elkaar van, Nel is vooral heel blij met het mapje.
1: Ja. Nels mapje.
0: Ja, Nels mapje. Helemaal goed. Jongens, we gaan beginnen met wat viel ons op deze week. Zullen we met Fokko beginnen?
1: Ja, want die heeft gewoon heel veel.
0: Heeft hij heel veel?
1: Nou, dus hij mag niet alles, maar dat kan
2: nee,
1: misschien.
2: Nee, ik begin dan met één ding.
0: Okay. Maak even een selectie.
2: Het was 4 mei.
1: Ja.
0: Ja.
2: En dat is de dag van de dodenherdenking. En toen was er een vergissing gemaakt dat het luchtalarm afging. Mm. Nou, en daar gingen mensen helemaal vanuit de stekker. Maar die denken, ja, maak het nou uit, joh. Huh? Wat maak je nou druk om?
1: Ja, het is blijkbaar een afspraak. En dan gaat het mis. En er zijn mensen, nou ja, je weet het, Fokko. Je komt niet onder een steen. Nou, ja, liever gezegd, je komt niet onder een steen vandaan. Er hoeft maar een scheet over de was en heel Vlaardingen staat op zijn achterste poot op de social media.
2: Ja.
1: Toch, Fokko?
2: Ja.
1: Maar dus dan ook over zoiets.
0: Je hebt van alles en nog wat gelezen, begrijp ik. Ja.
1: Nee, niet doen.
2: Maar wat ik al zei, waar maak je je druk op? Dus ik wil er ook niet te veel op
0: Onze vrienden hebben gereageerd.
2: Ja. Zal ik er nog één doen?
1: Nog een
2: ergernisje? Nou, een ergernisje, nee. Maar het is meer van, er kan wel eens iets gebeuren. Het valt pas op als het er niet is. En daar doe ik mee op Irado, die wat achterstand op een gegeven moment had. Mm-hmm. Met de vuile ophaal. Mm. En daar gaan mensen ook weer helemaal vanuit de stekker. Denk, ja, weet je, het gaat 90%, 95% gaat goed. En dan is het een keer dat er wat auto's uitvallen of dat er wat personeelstekort is. En zijn er wat bijplaatsingen. Nou ja, dat is dan een paar dagen.
0: Ja.
1: Nee, ik vind het ook vreselijk, hè? Maar het zijn natuurlijk niet de Irado-mannen die het er neerzetten. Die moeten het weghalen en die zijn er dan op dat moment even niet. Er zijn de mensen die het er natuurlijk gewoon neerzetten. Het enige wat je Irado zou kunnen
2: verwijten.
1: Ja, dankjewel. Is van, als je dat nou weet, breng dat nieuws van tevoren. Wees proactief.
0: Ja, ja.
1: Dus geef een hele grote advertentie op je socials. En dan hou je spullen even thuis. En misschien dat dan 50% dat doet, dat scheelt toch weer.
2: Een soort Vlaardingen alert.
1: Ja. Ja, een Irado alert. Maak er maar wat van. Dat scheelt wel, want nu is het achteraf. Ja, dan is het jammer, weet je.
2: Maar ik merkte dat jij je ook aan ergerde. Want morgen hebben we weer buurtbezem. Dus elke tweede zaterdag van de maand in heel Vlaardingen. En ik merkte aan de oproep van dat ze enorm geïrriteerd was.
1: Dat klopt. Het was eigenlijk daardoor werd het wel, in mijn ogen dan, geen verkeerde oproep, maar een hele enthousiaste oproep van ik heb dus gezegd aan alle actieve opruimers in de stad, inclusief onze collega's tussen haakjes van Irado, de containeradaptanten, de individuen die gewoon tussendoor bij een wandelingetje dus troepjes opruimen. Mm-hmm. En natuurlijk alle buurtbezemers. Wij zijn het groene leger optimisten. En natuurlijk ergeren wij ons ook aan de troep op straat, maar wij gaan aan de slag.
0: Zo is dat.
1: En dat was een beetje mijn oproep, toch? Ja.
0: Goed, Nel, je bent in vorm. Ja. Praat gewoon even lekker door.
1: Nou, ik wou eerst ook allemaal dat soort van ergernisjes. Maar nee, ik fiets hier altijd naartoe. Behalve als het echt heel erg slecht weer is. Dan fiets ik langs vanuit Vlaardingen naar Schiedam. Dan ben ik onder het viaduct door bij Vijfsluizen.
0: Ja.
1: Dan ga ik daarna gelijk linksaf. Als het ware met het fietspad richting de Beukenhof eigenlijk. Hè.
3: Crematorium.
1: Dan heb je voor je neus dan natuurlijk ontstaat dan die groene parel van de Beukenhof. Dat is gewoon een mooie plek. En aan je linkerkant zitten dan, dat zie je niet, allemaal nog leuke huisjes, volkstuinhuisjes ook.
3: Ja.
1: En dan ga je daarna rechtsaf. Dan kom je bij de eerste bebouwing van Schiedam. En dat was de Jan van Gentstraat. En ik ga vol in mijn remmen. Want ik hoor daar een nachtegaal zingen. Ik ben vroeger vogelaar geweest. Dus mm-hmm. Ik dacht, eerst is het nou toch de braamsluiper. Want die heeft ook een soort een beetje datzelfde begin. Dan doet hij ook een beetje van een ek. Maar ik bleef staan. En toen ging hij dus ook dat huup doen.
0: Ja.
1: Nou, jullie zullen nu wel denken, wat is dit? Maar ik heb het opgenomen.
0: Dat denken wij inderdaad.
1: Dus zet hem even wat harder thuis. Want ik ga gewoon. Ik heb een opname van 28 seconden. Toen kwamen er een paar auto's voorbij. En een opname van 48 seconden en die laatste hoor je dan ook echt straks dat specifieke, echte, originele nachtegaalgeluid. Daar komt-ie, let op.

is nog te gaan, dit. Straks komt het. Luister goed. Nu komt het.

0: Nou, je nog wat verder over kwijt.
1: Nee, ja, dat is toch fantastisch. Het is midden in de stad.
2: Ja.
1: Die is toch waarschijnlijk toch overgevlogen uit, want die gingen vroeger voor naar Rokanje. Ik moet ook eerlijk zeggen, heel lang geleden, denk 30 jaar geleden, heb ik hem ook een keer langs de Vlaardingse Vaart gehoord, aan de kant van de Holy, dus aan de bebouwing.
2: Mm-hmm.
1: Andere vogelaars zeiden in die tijd, nou, dat kan niet. Ik zei, nou, dan ga je zelf lekker luisteren. En toen hoorde hij het van een soort andere vogelaars, dat het bevestigd werd. Dus toen heb ik, maar dat is 30 jaar geleden. En dan zit je natuurlijk soort aan de Broekpolder. En nu zit je toch in de bebouwing. Ik vind het echt geweldig.
3: Maar is het een zeldzame vogel?
1: Nou, hij is niet zeldzaam, maar wel hier, oh. Ik heb midden in de stad.
3: Ja.
1: Dit is wel midden in de stad. Ook al is er een enorme groene oase in de directe omgeving. Dus ja, een nachtegaal die denkt, dat ja, je hebt geen keus meer, want alles bouwt maar door en bouwt maar door. Dus die gaat op het moment gewoon hier zitten zingen.
3: Het doet me een beetje aan de 6:00 a.m. denken.
1: Ja, en deze zingt natuurlijk ook 's nachts, hè. Dus ja, als je dus echt in de natuur slaapt met de nachtegalen, dan kan je zelfs dat je geen oog dicht doet. Want dan gaan ze als een wezenloze tekeer. En dan hoor je die nachtegalen ook 's nachts, dus dat gaat gewoon lekker door.
3: Ja, wat een leuk onderwerp, joh.
1: Leuk, hè?
3: Ja.
0: Paul. Nou, ik wil er nog even aandacht besteden aan het volgende. Dat hebben jullie wellicht ook gelezen. Ik heb toen we nog Omroep Vlaardingen waren, ook heel lang daar de sport mogen presenteren. En af en toe hadden we ook wedstrijden waarbij Schiedamse clubs betrokken waren. En dan regelde Willem de Wild, de man die dat programma van A tot Z allemaal begeleidde, regelde Fred Fucking als sportverslaggever. Ja. En ik zal nooit vergeten, de allereerste keer dat ik hem via de microfoon, want dat was wel live natuurlijk, hij zat langs het veld, maar ik zat in de studio. En vanaf minuut 1, de manier waarop hij tegen mij praten, maar ook zijn verslag deed. Nou, gewoon geweldig. En toen bereikte ons vandaag, al gisteren eigenlijk, het zeer trieste bericht dat de man op 64-jarige leeftijd overleden is. Dus ik wou daar nog even wel aandacht aan.
1: Goed dat je dat doet.
0: Ja, ja. Zeker.
1: Dat is natuurlijk veel te jong.
0: Fred, bedankt, zeggen wij dan.
1: Ja, Fred, bedankt.
0: Ja, precies.
1: Annemiek, heb jij nog iets wat je opgevallen is deze week? Ja, daar overvallen we je mee.
4: Nou, zeker.
1: Ja.
0: Annemiek van der Sluis is van Volkstuin.
1: Ja, dat is onze eerste gast. Die is al aangeschoven. Die is van de Volkstuinvereniging VTV Zuidbuurt. Die gaat straks over de Lentemarkt hebben.
4: Ja.
1: Maar iedereen die er al is en die heeft misschien toch dat zegt, nou, dat is me inderdaad opgevallen, wil ik toch even kwijt aan de luisteraars.
4: Nou, ik ben eigenlijk alleen maar bezig geweest met draaiboeken en met mensen werven in contact voor de Lentemarkt.
1: Dus daar gaan we het gewoon zo meteen over hebben. Oké, dan gaan we dan ook volle bak aan de Lentemarkt. Had jij anders nog iets voor, want je had meerdere dingen?
3: Nee hoor.
1: Je bent ook alles kwijt.
3: Nou, dat nog niet. Maar nou ja, ik wil toch nog even wat kwijt dan. Als Annemiek dat toch niks heeft. En van de week was er ook nogmaals de dodenherdenking. En met een hele mooie toespraak van onze nieuwe burgemeester in Vlaardingen. En het was kort en bondig. En wat mij vooral ook opviel, waren de scholieren van de lagere scholen en van het Groen, die enorm goede toespraken hadden. Een goede gedicht hadden en een goed verhaal.
1: Goed gedicht gekozen.
3: We hadden een nieuwe ceremoniemeester, Frank Strautman.
1: Ja, ja.
3: En een vriend van de show ook. Ken je hem niet?
1: Nee.
3: Dat is de vader van Pepijn. Maar die deed het heel goed.
1: Ja, die heeft een fijne stem en vlot.
3: Ja.
1: Dat mag best vlot, hè?
3: En normaal gesproken had ik hem dan vandaag uitgenodigd voor het Songfestival. Maar ja, we doen niet mee.
1: Nee, dus dan is het ook stom om daarover te gaan praten.
3: Ja. Dus dat was het.
1: Oké, muziek.

0: Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile.
1: Ja, dat is het nummer van 25, heb ik begrepen.
0: Zo is dat.
1: Gisteren, vorige week hebben we besproken met die andere mensen daar beneden. Ja. bij ons is aangeschoven al, je hebt er al kunnen horen net. Annemiek van der Sluis, welkom.
2: Hallo Neil.
1: Je bent hier namens, als ik dat zo mag zeggen, Volkstuindersvereniging VTV Zuidbuurt.
2: Ja.
1: Wat je daar allemaal doet, gaan we het zo over hebben. Want je bent hier om de lentemarkt aan te kondigen.
2: Ja, klopt.
1: Want die is er morgen. Dus dat geven we alvast weg. En dan gaan we straks alles over vertellen wat er te doen is, hoe laat en waar je zijn moet. Maar eerst even kennis maken met jou, Annemiek. Jij hebt daar natuurlijk een volkstuintje, neem ik aan.
2: 300 vierkante meter, dat vind ik geen tuintje.
1: Nee, dat is gerust een tuin. En wat is het voor type volkstuin? Kan je daar lang verblijven?
2: Mijn eigen tuin? Nou ja, de vereniging.
1: Het systeem van de vereniging?
2: Nou, het is niet dat je daar mag overnachten. We hebben geen elektriciteit in het huisje. We hebben geen water in het huisje. Geen riolering. Dus het is een soort...
1: Luxe kamperen?
2: Luxe kamperen in de natuur.
1: Oké. En wat voor type tuin heb jij? Heb je
2: ik heb een moestuin. Wilde tuin.
1: Oh. Hoe wild is wild?
2: Gestructureerd wild noem ik het.
1: En dat is met allemaal wilde bloemen en zo?
2: Yes.
1: Okay.
2: Ik ben voornamelijk van de bloemen. Ik heb ook wel een tijd groenten gedaan. Maar dat is heel veel werk.
1: Mm-hmm.
2: En fysiek is dat, gaat dat wat minder. En bloemen die doen het gewoon.
1: Ja, precies. Want dat zijn allemaal meerjarig spul.
2: Ja, maar ook eenjarig. En als je eenjarig gewoon lekker in het zaad laat schieten... en dan zaait het zich vanzelf weer uit. Dus de koekoeksbloemen uit Frankrijk doen het uitstekend.
1: Die komen elk jaar terug.
2: De blauwe Rapunzel doet het uitstekend. Komt ook uit Frankrijk. Ik ben erg van altijd een zakje meenemen. Voor zaadjes. Als je dan iets moois ziet in de natuur... dan neem je het mee naar je eigen natuurplekje.
0: Okay. Hey Annemiek, waar ik altijd enorm nieuwsgierig naar ben. Op welk moment in je leven dacht jij, ik wil een volkstuintje?
2: Nou, dat kan ik je wel vertellen. Het was niet zozeer dat ik het zelf bedacht, als wel Hans van Buren. Die was toen destijds coördinator bij Natuur en Milieu, Educatiecentrum in Vlaardingen. En daar deed ik kindertuintjes begeleiden. Ja. En ik woonde boven, ik had een balkon. Nou, dan kan je één keer per jaar plantjes in een pot stoppen en iedere dag water geven. Maar voor de rest zit je niet echt met je handen in de aarde. Dus ik zat tegen Hans te vertellen van hoe geweldig ik het vond, die kindertuintjes, dat ik dan heerlijk met mijn handen in de aarde kon vroeten. En toen zei hij, meid, loop even hier achterlangs over de volkstuin. En neem een volkstuin, ze zitten daar te springen om jonge vrouwen. Nou, toen was ik echt niet zo jong.
1: Nou, maar, toch wel.
2: Ongeveer 30 jaar geleden, denk
1: nou,
2: ik.
1: Nou, dus dat was jong zeker wat we toen voor mensen volkstuintjes hadden.
3: Ja, die waren het. Het was 22.
2: Ja, natuurlijk. Je blijft een charme. Nee, maar het was toen nog echt heel veel oude mannen hobby noemde ik dat. Als mannen met pensioen gingen, dan gingen ze zich bemoeien. Nou, dan gingen ze zich eerst bemoeien met huishouden. En dan zei zo'n moeder de vrouw van, joh, neem jij eens even lekker een volkstuin. Dan ben je de hele dag onder de pannen.
1: Ja, je kan gaan zwemmen of je neemt een volkstuin.
0: Ja. Oké. Okay.
2: En dat, goed. Die generatie die zat daar. Ja, dus ik was een van de weinige dames. Ondertussen hebben we heel veel dames die een
1: En is de leeftijd ook een stuk naar beneden, toch?
2: Gelukkig wel.
1: Want over gelukkig gesproken, klopt het inderdaad, want dat is ook wat mensen dan ook zeggen, dat je ook echt gelukkig wordt van een volkstuintje.
2: Ja.
1: Kijk, dat zijn korte antwoorden. Zo schiet ik door mijn vragen. Ja. Nee, ben jij er ook gelukkiger geworden?
2: Nee, ja, absoluut. Nou, ik heb al eens gezegd, eigenlijk zouden ze ieder mens die een beetje psychisch
3: niet in orde
2: lastig heeft, zouden ze een stukje grond moeten geven, zodat hij lekker met zijn handen of met haar handen in de aarde kan vroeten, want dan kan je nergens anders aan denken.
0: Het is een soort therapeutische bezigheid.
2: Ja, denk het om het hoofdje leeg te maken en om heel dicht bij de natuur te zijn, want je begint met zaaien.
0: Ja.
2: En dan zie je het langzaam opkomen en dan word je boos op de slakken die het weer opvreten.
0: Mm-hmm.
2: En dan ga je slakken bestrijden, maar uiteindelijk komt het allemaal tot wasdom en je bent heel dicht bij de seizoenen en bij de natuur. En dan komt er ineens niet bij mij een nachtegaaltje voorbij, maar bijvoorbeeld een winterkoninkje. Dat is zo'n bitterballetje, heb ik geleerd van Nel.
1: Ja.
2: Met een staartje. Of ik heb een keer 's ochtends vroeg een vos in mijn tuin gezien, die heerlijk uit mijn vijvertje aan het drinken was. En zo heb je iedere keer een bijzondere natuurbeleving.
0: Spreken jullie nou af met elkaar Als ik dat doe in mijn tuintje en jij dat, zodat er een beetje diversiteit ontstaat, of niet?
2: Nee, dat zo niet. Maar nee, het is wel zo dat je over de heg met elkaar praat en dan zegt iemand van, oh, wat heb jij mooie koekoeksbloemen.
0: En dan kan je een beetje...
2: En zegt, nou, weer zaadjes.
0: Ja,
2: en dan geef ik zaadjes.
1: Ja, er worden wel veel zaadjes uitgeruild.
2: Ja, ja, ja, ja. En ook veel kennis. Er wordt ook enorm veel kennis gewisseld. Ja. Weet je, het leuke van een volkstuincomplex is, wat ik het leuke vind, is dat als je daar een stukje grond pacht en je maakt kennis met je buren, dat je het dan niet hebt over, goh, wat is jouw opleiding? Of wat is je beroep? Of waar kom je vandaan? Of wat is je politieke kleur? Nee, je hebt het erover, oh, wat heeft u een mooie bloem daar?
0: Ja, ja.
2: Dus het allerbelangrijkste wat je hebt op een volkstuin is dat de natuur verbindt.
3: Ja.
2: De natuur verbindt de mensen. En de natuur maakt geen onderscheid in mensen. En dat vind ik het mooie.
3: Ik heb twee vragen. Waren volkstuinen of volkstuintjes in de tijd bedoeld voor mensen die geen tuin hadden? Die bijvoorbeeld alleen een bovenwoning hadden of een balkon?
2: In principe wel. Heel vroeger, hè, wij bestaan volgend jaar 90 jaar. Ja. Als je gaat kijken naar de geschiedenis van volkstuinen, dan zijn het vaak echt moestuinen. Dus dat wil zeggen dat mensen

0: welke tuin vrijgekomen.
1: Ja, precies. Het ligt ook een beetje aan de lengte van de wachtlijst misschien.
2: Ja, denk ik. Ik merk dat Fokko niet gekeken heeft naar de fantastische populaire serie Rust en Vreugd.
1: Nee.
2: Dat is een boek van Hendrik Groen. Er is verfilmd met een fantastische hoofdrol van Annette Malherbe. Daar zijn we allebei heel fan van. Nou, het is jammer dat je die niet... Heb jij hem gezien, Paul?
3: Ja, zeker.
2: Kijk.
3: Elke zondag.
2: Nou, kijk aan. Het is net geëindigd.
0: Je kan terugkijken, hè?
2: Ja, precies. Annemiek, is het nou... herken jij nou die tafereeltjes dan in, zoals die in die serie... dus uit het boek van Hendrik Groen zijn neergezet?
0: Als ik je vertel dat mijn zusje het boek gelezen heeft... Uh-huh. Destijds, uh-huh. Want het is al een paar jaar uit. En toen aan mij vroeg... Miek... Welk tuintje heeft Hendrik Groen bij jullie? Omdat ze zoveel herkende in dat boek van verhalen van mij. Toen zei ik, nee, die is er niet. Maar ik denk dat op ieder volkstuincomplex hetzelfde is.
1: Maar geef eens wat typeringen dan. Ik heb het niet gelezen.
2: Nou, ten eerste bijvoorbeeld de hoofdrolspeelster. Want dan word ik nu wel heel persoonlijk, Annemiek. Dat is Annette Malherbe. Nou, jullie hebben ook wel ergens, als je heel snel kijkt, een soort gelijkenis.
0: Mm-hmm.
2: Maar ook qua doen en laten. Want even qua personages... Zou jij, vind je het onzin dat ik dat zeg, dat je mij ook een beetje, dat ik aan jou moest denken als ik Annette Malherbe zag?
0: Maar nou, Annette wil heel... een enorm compliment, want het is een geweldige actrice.
2: Ja, zeker.
0: En het is ook zo dat mensen die het boek lazen, een film nog niet gezien hadden, dan zeiden, zo, zijn Erna en jij bezig? Erna was... Of is een vriendin van mij en zat naast mij op de volkstuin.
2: Ja, precies, want dat was een duo.
0: Twee dames waren dat, die naast elkaar op de volkstuin zitten. En gesprekken
2: hadden
0: over
2: en
0: het
2: ook
0: bestuur,
2: botsingen en, met het bestuur. Maar in dit geval ben jij nou toevallig ook sinds kort ook richting het bestuur gegaan.
0: Ik ben vrijwilliger bij het bestuur.
2: Ja, en daar is ook de reden dat je hier
0: zit. Ik zit niet in het bestuur.
2: Nee, je hebt gewoon een rol, een actieve rol.
0: Ik heb gezegd tegen het bestuur, of tegen de voorzitter... joh, Leen, mijn benen zijn zo slecht. Ik kan niet meer 2,5 uur op mijn benen onkruid staan trekken. We hebben tuinbeurten. Maar ik wil heel graag iets voor de volkstuin betekenen... en voor de vereniging betekenen. Is er niet een ander klusje? Ja, en toen kwam hij van... kan je niet even de lentemarkt coördineren?
2: Ja, precies. Iets organiseren waar iedereen blij van wordt. Maar inderdaad, grotere geheel van het is een vereniging. We moeten toch met z'n allen hier en niet allemaal individueel en geen ruzieachtige toestanden. Dat is een beetje de strekking van het boek. Waardoor er individuele, ik kijk nu vooral naar Fokko, individuele tuinders ruzie krijgen met de bestuursleden. Die er wat rigide in zitten, zeg maar. Nou, en dat konden wij één op één ongeveer op het vorige bestuur wel een beetje.
1: Het was herkenbaar.
2: Het was heel herkenbaar.
0: Ja,
2: het was
0: heel herkenbaar.
2: Maar voor hun was het ook herkenbaar. Hè? Want ik heb de bestuursleden destijds gesproken toen ik het boek had gelezen. Die herkenden het natuurlijk vanuit hun positie.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Nee, het is voor iedereen herkenbaar. En waar het eigenlijk om gaat is dat je... Ja, gewoon gezellig met elkaar zitten, tuinieren.
2: En dat je leuke dingen moet doen.
0: En leuke dingen moet doen.
2: De lentemarkt, dus dan komen we nu bij de lentemarkt. Die is morgen.
0: Ja.
2: Wat is precies de wat moet ik me daarbij voorstellen,
0: nou,
2: de lentemarkt?
0: Wij hadden altijd één keer in het jaar plantjesmarkt. Uh-huh. En dat was specifiek voor de leden. We hebben één tuinlid die vroeger hovenier was... en zich er helemaal ingestort heeft. En die had... tegen de huidige voorzitter gezegd... ik zou het leuker vinden als het wat meer aangekleed was. Behalve alleen maar een kraam met plantjes. Dus het is nog steeds een heel plein vol met allerlei zomerbloeiers.
2: Voor de tuintjes en de balkonnetjes.
0: En voor de balkonnetjes. Maar Hans zei, want zo heet hij hoofdneer... Hans zei, Miek, ik zou zo graag willen dat er meer publiciteit gegeven aan werd... zodat ook mensen van buiten... naar de volkstuin kunnen komen. Dat het wat meer aangekleed is. Dat er ook wat andere activiteiten zijn. En daar heb ik me op geworpen.
2: Want mogen gewoon bezoekers zoals Fokko en Paul... mogen daar ook plantjes kopen?
0: Ja.
2: Okay.
0: We hebben
2: dus niet alleen voor de tuindeurs?
0: We hebben persberichten verstuurd. Okay. We hebben geflyerd in de wijk.
2: Dus behalve dat er een enorm aanbod is, hoe laat begint het? Hoe laat...
0: Begint om 10:00.
2: Okay. En hoe laat is het klaar? Dat je ook niet denkt van...
0: 4:00.
2: 4:00. Dus tussen 10 en 4 kan je fantastische plantjes scoren voor je tuin en balkons.
0: Ja.
2: Niet voor in huis, want die zijn er dus niet. Zijn geen binnenplanten.
0: Niet aan binnenplanten.
2: Nee. Precies. Maar wat is er dan nog meer te doen? Behalve, want dat is de aankleding.

0: kleding dus, daar heb jij een beetje mee bemoeid.
1: Ja. Wat er nog meer is, we hebben een kraam gemaakt waar tuinleden hun groentestekjes kunnen ruilen.
0: Oh ja.
1: Want iedere tuinder, bijna iedere tuinder, zaait voor. En dat komt altijd veel te veel op. En dat kan je niet kwijt, want die 300 vierkante meter die zit al helemaal volgepropt.
0: Dus de fase na het zaadjes ruilen, ja, is het stekjes ruilen?
1: Ja. Ja. Ja. In plaats van op je composthoop gooien wat je te veel hebt, ja, breng je het naar de kraam en dan kan je het ruilen met wat een ander gebracht heeft. Uh-huh. En nou, tegen een leuke donatie voor de Volkstuinvereniging. Mensen die niet zelf stekjes hebben, kunnen die ook natuurlijk kopen.
0: Ja, precies. En is er ook nog wat te drinken en te eten?
1: Er is,
0: behalve dat er altijd een tolhuis is.
1: Is de kantine open, waar, ja, mensen wat kunnen drinken. En bij een kopje koffie is er een, voor de eerste 60 mensen een ijzerkoekje gemaakt door een van onze tuinleden, Els. Daarnaast hebben we een soort proeverijtje. Oeps, daar gaat die microfoon.
0: Dat geeft niks, het is een live radio. Hè? Dat kan.
1: Hebben we een proeverijtje georganiseerd. Dus we hebben een aantal tuinleden gevraagd van... goh, zou je niet een hapje willen maken? Dus er is iemand die tortilla gemaakt heeft. Een preitaart, een plaattaart, een galette... empanades, nou, van alles en nog wat. Maar bij het hoofdingrediënt iets van groente is.
0: Maar dan mag iedereen zomaar pakken? Dat, of moet je ook een eurotje betalen of zo?
1: Nee, het is niet een graaikraam.
0: Nee?
1: Er staat keurig netjes iemand achter en dan kan je een bordje vragen met kleine eenhapsgerechtje. Het is geen,
0: maar het kost geen geld, bedoel ik.
1: Het is,
0: maar het wordt wel een beetje begeleid.
1: Ja, we hebben een Matthijs achter.
2: Je mag een donatie doen, denk ik.
1: Nou,
0: mag altijd.
1: Je mag sowieso al. Nou, misschien ga ik vanavond. Ik ga pot neerzetten. Ja. En, want in principe is het gratis.
2: Ja. Ja. Is er ook nog muziek?
1: Er is iemand die gezorgd heeft voor achtergrondsmuziek. Maar geen live muziek. Nee, okay. Want dat wilde Hans niet.
0: En tot slot, waar is het eigenlijk?
1: En we hebben om half twee tot half vier. Zijn er twee dames die met kinderen aan de slag gaan. Om iets te maken voor Moederdag.
0: Oh, tuurlijk, want dat is zondag al.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus volgens mij hebben we een aardige...
0: Ook voor kinderen wat leuks, ja.
1: Ja.
0: Dus dat is van half twee tot...
1: Van half twee tot half vier is, okay, er kinderen.
0: Dus let op, dan, dan zijn de kinderen ook knetter, ja, welkom.
1: En kom op de fiets, want, ja, het terrein is afgesloten voor auto's.
0: Ja, precies. Dat is heel goed om de mensen die het nog nooit geweest hebben op onze, nee, Volkstuin.
1: Maar kom echt, want het is een groene long. En het is...
0: En waar is het adres? Wat is het adres?
1: Zuidbuurtsweg 2. Geloof ik.
0: Zes.
1: Zo zes.
2: Ja, maar dan moet je even uitleggen waar dat precies is.
0: Ja, precies.
1: Vlakbij Verkade.
2: Ja.
0: Nou, wat mensen vooral niet moeten denken is de Zuidbuurtse weg, dat de weg is naar Maassluis. Want dat is de Zuidbuurt. Dat is niet de Zuidbuurtse weg, dat is de Zuidbuurt. Dan ga je naar Maassluis. Het zit helemaal in Vlaardingen. Het zit nog voor de Marathonweg. Dat is heel duidelijk om te zeggen. Je zit dus op de Burgemeester Pruissingel. Dan ga je omhoog met je fiets. Dan ga je niet de Beethoven-singel af, maar dan ga je rechts de Marnix. Dus op Dijkie. Marnixlaan heet dat. Dan ga je een speciaal fietspad. Ik weet niet hoe dat heet. En daar naar beneden, dat is het Zuidbuurtse weggetje.
1: Ja. Vlakbij Revalidatiecentrum de Marnix.
0: Ja, daar zit je, yes, voor. Daar blijf je voor. Hier vandaan, vanaf Schiedam gerekend. Vanaf dus, ja, de oostkant gerekend. Ga je naar beneden en dan zie je het vanzelf. Dan zie je een heel groot bedrijf, Verkade. Die doen allemaal dingen in de stad. En dan zie je daarna aan je rechterhand een groot hek. Dat staat wel helemaal open. Heel welkom. Daar stap je al af, want je mag daar niet echt keihard fietsen. Want het is een wandelgebied eigenlijk. En dan wijst het zich vanzelf. Dan wijst het zich vanzelf.
1: Ja.
0: Maar daar mag je niet met een auto komen. Dat is uitgesloten. Dus nee, niet doen.
1: We hebben geen parkeerterrein. Als je wilt parkeren, precies, dan kan het in het industrieterrein erachter. Achter de
0: nou, als je wilt parkeren, kan je aan de Marathonweg parkeren bij de DVO voetbalvelden.
1: Ook.
2: Of bij, ja, Curaçao.
0: Daar kan je parkeren.
1: Ja. Ja.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier. Je moet er nu naar terug ook, hè? Want, ja, je moet nog dingen doen.
1: En nou, ik moet nog wat voor de proeverij maken.
0: Oké, okay, nou, veel plezier ermee. Okay. En misschien zie ik je morgen ook nog even.
1: Oké.
0: Okay. Bedankt voor je
1: jullie
0: komst.
1: Veel succes met de uitzending nog.
0: Dankjewel.
1: Oké, okay. Doei.
0: Mm-hmm.

0: Heaven knows I'm miserable now, The Smiths. En wij gaan een redactioneel onderwerp bespreken, Nel, geloof ik.
1: Ja, nou, we konden bijna niet kiezen, want er gebeurt nogal niet niks. We hebben gekozen Lieke Visser te vragen. Welkom in de studio.
2: Ja, wat leuk dat ik hier mag zijn.
1: Het is je eerste keer, hè, dat je als redactielid ons een beetje bij kon praten, ons en de luisteraars. En we hebben gekozen voor de toestanden in de kapperswereld in Vlaardingen.
2: Ja, jeetje, wat een toestanden. Dat kunnen we wel zeggen, denk ik.
1: Jij hebt dat aardig gevolgd.
2: Ja, klopt. Ja, wanneer was het? Het was afgelopen nacht, op maandag 4 mei, op dinsdag 5 mei. Een explosie die is afgegaan bij kapperszaak Bas op het Diesveld. En ja, dat is niet de eerste keer dat er iets gebeurt bij een kapper in het centrum van Vlaardingen. Het is de zoveelste keer inmiddels. Dus.
1: Ja, want bij die kapper. Ja, ik wil eerst nog even de hamvraag stellen eigenlijk. Voordat we inderdaad al die kappers gaan doorlopen waarbij Bas het zwaarst geraakt is. Is er nou wel. De hamvraag is: er sprake van een kappersoorlog of niet?
2: Ja, goede vraag. Veel mensen zeggen dat wel. Omdat kappers dus al meerdere keren doelwit zijn geweest van vernielingen. Nu dus een explosie, maar ook verf op de ruiten, ruiten ingegooid. Dus er wordt gesproken van een kappersoorlog. Of dat echt zo is, dat is de vraag. Want we weten het eigenlijk niet.
1: Wat zou dat dan zijn eigenlijk, een kappersoorlog?
2: Ja, en ze zeggen dat het dan een strijd is tussen kapperszaken eigenlijk. Uh-huh. Er wordt een beetje gespeculeerd waar dus die vernielingen ook vandaan komen. En er wordt dus gedacht dat kappers dat bij elkaar doen. Vanwege de prijzen wordt er gespeculeerd, maar we weten het eigenlijk
1: nog precies,
2: niet.
1: Nee, precies, want je komt niet echt aan een antwoord.
2: Nee, ja, een oorlog, dat klinkt natuurlijk ook wel heel zwaar. Een oorlog is natuurlijk met doden en met strijdende partijen.
1: Het is een rotwoord wat dat betreft natuurlijk.
2: Ja. Dus ik weet niet of we dat zo kunnen noemen, maar het is niet gek dat het zo genoemd wordt door sommigen.
1: Ja, precies, want je hebt met de eigenaar of de medewerker van Bas gesproken.
2: Ja klopt.
1: Die is dus zwaar getroffen al door inderdaad verf, vernielingen en nu deze bom. Ja. Heeft hij dan zelf een idee waar het vandaan komt?
2: Ja, ik heb gesproken dus met een medewerker van Bas, met Nihat. Uh-huh. Niet met de eigenaar, die heb ik nog niet weten te bereiken. Maar de medewerker die geeft dus wel aan dat zij nu al inmiddels, volgens mij de derde keer dat ze doelwit zijn geweest, kapperszaak Bas. Dat het dus komt door de lage prijzen die zij hanteren. Hij zegt, ja, wij knippen voor 18 euro. En dat zie je niet zo vaak in het centrum van Vlaardingen.
1: Nee, precies.
2: Daar zit minimaal 20, 25 euro. En zij denken dus dat het aan de concurrentie ligt.
1: Daarmee wijst hij wel direct dus de vinger naar de andere kapperszaken.
2: Ja,
1: in diezelfde suggestie.
2: Ja, toch wel, denk ik. Maar hij zegt ook wel, ik weet het eerlijk gezegd niet.
1: Nee.
2: Maar het zou wel eens zo kunnen zijn.
1: Nou is hij niet de enige kapperszaak die belaagd is.
2: Nee, hij is niet de enige. Er zijn ook andere kapperszaken.
1: Want Gozert in de Waalstraat, daar zie ik toch ook dat die etalage al heel lang in sterren. Kapotgeslagen is of zo, met een enorme steen.
2: Volgens mij was Gozert was maandag 30, in de nacht van maandag 30 op 31 maart, dinsdag, waren ze dus ook het doelwit van vernielingen. Kapperszaak Gozert, maar ook Kappers King, ook in het centrum van Vlaardingen, is ook wel eens het doelwit geweest van vernielingen. Dus ja, het gebeurt vaker, niet alleen bij kapperszaak Bas.
3: En ook op de Oosterhavenkade, op de hoek bij de Schiedamseweg.
1: En je weet niet in hoeverre die allemaal met een prijs lager zitten in de knipbeurten.
2: Ja, nee, eerlijk gezegd niet. We zouden ze eigenlijk eens allemaal even af moeten gaan.
1: Ja.
2: Wellicht dat de politie daar ook nu mee bezig is. Want het onderzoek loopt natuurlijk.
1: Dus. Ja, want nu is die zaak gesloten. Die is dus afgesloten. Je zou zeggen, dat is ook zielig. Want hij heeft al een bom en dan wordt die ook nog. Dan wordt die zaak op last van de burgemeester, zoals het officieel heet, gesloten. Maar waarom is dat eigenlijk? Waarom wordt die gesloten, zo'n zaak?
2: Ik denk eigenlijk om de rust weer een beetje terug te keren in het centrum. En ook de politie die doet dus nog onderzoek naar wat er precies gebeurt. En ik denk dat ze daar ook gewoon de tijd voor willen nemen. Een burgemeester sluit natuurlijk niet zomaar een pand. Dus ik denk dat dat voornamelijk de reden is. En het is natuurlijk best wel heftig, ook voor alle ondernemers in het centrum. Om te horen dat een mede-ondernemer weer doelwit is geweest. Dus dat speelt ook wel onder ondernemers. We hebben ook de voorzitter van de ondernemersvereniging van het Liesveld gesproken. En die zei ook, ja, ondernemers zijn ook heel erg geschrokken. En het speelt heel erg ook onder inwoners. Dus ja, ik denk dat het wel gesloten is om de rust weer even terug te keren in het centrum.
0: Hoeveel kapperszaken zijn er eigenlijk?
2: Ja, dat zijn er best
0: in dat
2: wel.
0: Gebied.
2: best veel. Ik durf het niet precies te zeggen.
0: Nee,
2: maar
0: okay. Globaal?
2: Ik denk dat het er wel meer dan 50 zijn.
0: Juist.
2: In Vlaardingen. Ik weet niet of dat allemaal precies in het centrum is. Ja, dat zijn er best een flinke aantal natuurlijk.
1: Ja, ja, en Hart van Nederland of 112 vandaag. Had Ron Boers had een filmpje gedeeld. Hart van Nederland was dat weer, hè? Die hadden het over 60. Ik weet niet of zij goed geteld hebben.
2: Oh, ja.
1: Dat zijn er heel wat. En ja, dan heb je nog ook natuurlijk, want sommige haartjes worden gewoon geknipt door een thuiskappertje.
2: Ja,
1: nou, die zitten niet bij die 60 hoor.
2: Nee.
1: Dus wordt haar groeit hard in Vlaardingen, denk ik.
0: Ja.
1: Van kon je ze de hele tijd al maar aan te kijken? Wat gaat er door je heen?
3: Het ging even over dat die zaak gesloten is door de burgemeester, maar dan is er al een aanslag op die ondernemer. Mm-hmm. Maar dan moet hij ook tijdelijk stoppen met zijn werk. En dat bedoelde jij volgens mij.
1: Ja, dat is wat ik bedoel.
3: Ja,
2: dat roept natuurlijk heel veel reacties ook op onder de inwoners in Vlaardingen. Op Facebook wordt er ook heel massaal gereageerd op het feit dat het pand gesloten is. Heel veel mensen vinden het gewoon extra zielig eigenlijk voor de ondernemer die al getroffen is en dus nu ook inkomsten mist, omdat het pand dus gesloten is. Dus ja, veel inwoners die reageren ook met heel veel sterkte en ik vind het heel, heel erg voor je. Ja, ook andere mensen die een beetje twijfels hebben aan wat er nou eigenlijk aan de hand is. Van wat zijn nou de redenen voor die vernielingen elke keer?
1: Ja, hoor jij dan iets extra's? Omdat je daar toch loopt. Je loopt daar natuurlijk toch met je journalistenpakje aan, zeg maar. En dan komen mensen misschien eens jou wat toevertrouwen.
2: Ja, er zijn mensen die toch ook wel een beetje de vragen bij hebben. Bij de achterliggende gedachten van. Ja, ligt het nou echt aan die lage prijzen of speelt er toch meer? Ja, dat zijn toch ook wel dingen die gespeculeerd worden. Ja, dat weten we gewoon simpelweg.
1: En is dan het WW-woord ook gevallen? Het witwassen?
2: Dat zal
1: of durven mensen dat ook niet te zeggen?
2: Ik heb het nog niet gehoord, eerlijk gezegd. Maar wel mensen die een beetje kijken van, ja, misschien zit het daar toch. Is het niet helemaal zuiver wat er gebeurt? Maar ja, dat kunnen we natuurlijk niet zeggen.
3: Maar dat is te onderzoeken. Kijk, wat het is, je betaalt een bepaalde huur op het Liesveld. En die is niet mals. En dan kan je kijken van hoeveel kappersbeurten heb je dan nodig als je 18 euro per persoon rekent.
2: Ja.
3: En dan kan je de rekensom maken van, kijk, als je personeel hebt, moet je dat ook nog betalen. Het kunnen ook zzp'ers zijn, hè, die aan het knippen zijn. Het hoeft niet alleen personeel te zijn. Maar volgens mij is dat niet zo'n hele moeilijke rekensom.
2: Nee. Nou,
1: maar dan moet je er wel een dag of twee gaan zitten om te gaan tellen bijvoorbeeld. Dan neem je bijvoorbeeld woensdag is een drukke dag in de stad. Dan ga je misschien extra knap kappersbeurtje. Of je vraagt of je in het afsprakenboek mag kijken.
2: Ja.
1: Hoe kom je erachter hoeveel mensen geknipt worden? Dat is mijn vraag eigenlijk.
3: Ja,
1: hoe kom je erachter, Fokko?
3: Ja, maar je kan het omdraaien. Je kan ook kijken, je kan ook rekenen van hoeveel mensen moet knippen om minimaal mijn huur eruit te hebben en de salaris te betalen.
1: Ja, maar dan moet je toch ook. Stel, dat zijn er dan, ik noem maar wat, 15 per dag.
3: Ja.
1: Alleen maar knippen. En dan heb je ook nog een wasbeurtje erbij. Dat is ook meestal nog 6 euro. Zo'n dotje shampoo in je hoofd. Maar ik vind het lekker hoor. Ik vind het erbij horen. Ik vind als je naar kappen gaat, dan wordt dat dus een soort
2: ervaring,
1: event. Ja, ja, het is een ervaring inderdaad.
3: Beleving.
1: Maar dat terzijde. je kan wel zeggen hoeveel dat er zou moeten zijn. Dat kan je uitrekenen. Maar vervolgens moet er ook geteld worden. Komen die ook in die zaak?
3: Ja.
1: En als dat nog niet een achtste zou zijn. Ik zeg maar wat. Stel, je moet er echt 15 op een dag hebben. Maar je zit nog niet aan de 2. Dan zou je kunnen zeggen van nou, dit riekt naar iets anders dan een professionele kapperszaak.
3: Ja.
1: Maar dan moet er wel iemand gaan zitten te tellen.
2: Maar toch zijn er ook heel veel mensen die reageren op onder het bericht dat het pand dus gesloten is. Van ja, oh, ik kwam hier altijd. En het zijn hartstikke aardige jongens die mij knippen. En het is gewoon een super topkapper. Dus ja.
3: Ja, maar ook deze zaak zat er nog niet zo lang, hè?
2: Deze volgens mij niet, volgens mij ze hebben twee vestigingen, kapperszaak Bas. Eén op het Liesveld dus, die getroffen is. En ook een aan de Westhavenkade volgens mij. En de een zit er volgens mij nu bijna een jaar, de ander 2 jaar, zoiets. Dus het is, ja, ze zitten er nog niet heel lang.
3: Maar op de Westhavenkade is die ook getroffen, of niet? Of is het alleen die zaak op het Liesveld?
2: Nu alleen de zaak op het Liesveld, maar die aan de Westhavenkade is ook wel eens getroffen met bakstenen door de ruit.
1: En weet jij hoe lang die zaak nu gesloten moet blijven? Zit daar een vaste periode op?
2: Nee, ik denk dat het echt ligt aan het onderzoek dat er gedaan wordt. Ik durf er niks over te zeggen wanneer het weer open gaat.
1: Stond ook niet op het briefje. Soms staat er een datum op het briefje van.
3: Zal ik de burgemeester even bellen?
1: Bel jij de burgemeester even?
0: Ja. Nou ja, wat wel duidelijk is natuurlijk, dat mis ik een beetje in het hele verhaal. Dat als er nou 60 kapperszaken zijn in het centrum, daar voer je toch beleid op?
1: Ja, nee, precies. Even uitgaande, we weten niet of het er 60 in de centrum zijn. Maar
0: 50.
1: Want je hebt natuurlijk nog een heleboel andere winkelcentra waar ook geknipt wordt in plinten. En bijvoorbeeld op de Schiedamseweg, daar heb je er volgens mij ook al drie op een rij. Als er geen vier zijn. Maar beleid. Ik was weer op zoek naar dat woord, dat ben ik weer vergeten. Er is een woord, dat is beleid, dat je dus vanuit gemeente gaat zeggen van... dat ik wil, hier komt een horecazaak, maar dan met horeca nummertje 2. Dan mag je alleen maar koffie en thee schenken, moet je om 8 uur dicht. Mm-hmm. Hier wil ik dat de leuke detailhandel is. Hier wil ik vooral geen kappers en hier wil ik vooral geen nagelstudio's. Dat jij gaat bepalen, daar is een woord voor.
3: Visie.
1: Ja, nee, maar ook dat je echt letterlijk van achter je bureau als wethouder... bepaalt wat voor winkel er wel en wat voor winkel er niet in komt. Dat doet Vlaardingen nooit, dat doen een heleboel gemeentes niet. Maar het kan wel, een soort welstandsbeleid, een soort... Jij bepaalt dan, van nu zitten we aan onze top van onze kappers... wij gaan gewoon nu geen toestemming...
3: Dat er een evenwicht is.
1: Je mag als gemeente, mag je zeggen, tot hier en niet verder... dan staat het maar leeg. Dan gaat er maar geen kapper in, dan staat het maar leeg.
2: Ja, dat is ook wat mensen zeggen. Ja, misschien wat minder snel een vergunning geven... om weer een nieuwe kapperszaak te openen.
1: Ik begrijp dat je geen vergunning nodig hebt voor een kapperszaak.
3: We hebben ook heel veel nagelstudio's. We hebben
1: nogal.
3: Vreedzaakjes.
1: Heel veel vreedzaken, dat is wel makkelijker, want dan zit een horeca op. Je kan op een bepaald moment de bestemming horeca eraf halen. Ja. Mm-hmm. Dan is het geen horeca. Dan mag je in ieder geval geen horeca-achtige, dus geen fastfood. En geen, inderdaad, in de Franse straat zitten ook een heleboel eetzaken op een dotje. En allemaal van het niet het meest gezonde eten natuurlijk.
2: Wel lekker.
1: Je kan ingrijpen. Even terug naar de kapperstoestanden. Paul, die zegt al, gemeente kan je er wat aan doen. Want hoe moet het nou verder dan inderdaad? Want jij zegt dus inderdaad, gemeente, grijp in. Laat er in ieder geval vanaf nu geen kapperszaak meer bijkomen... en een beetje een uitsterfbeleid. Zoiets?
0: Nou ja, wellicht. Ik weet het ook niet, 1, 2, 3 natuurlijk. Zo, als het simpel was, dan was het al lang bedacht. Maar het feit is er wel dat... je zou natuurlijk kunnen onderzoeken welke kapperszaken er totaal niet getroffen zijn door aanslagen of weet ik veel wat. Waar het gewoon rustig is. Mm-hmm. Zit hem dat dan dat die allemaal 25 euro en meer vragen aan hun klanten?
2: Ja, dat is een goed onderzoek.
0: Ja,
2: gaan we denk ik induiken hoor.
1: Het is wel voor Marcus, hè?
0: Ik denk dat je dat moet gaan doen. Dat je dus gaat kijken, prijzen, kwaliteit, weet ik veel wat allemaal. Ja. En dat je dan een soort, laten we nou wel wezen, die goedkope prijzen. Iedereen die daar naar buiten komt, die heeft zelf een kapsel. Het is gewoon met de tondeuze aan de onderkant is het gewoon kaal geschoren.
2: Ja, ik zou het niet kunnen hoor. Er zit toch een techniek achter.
0: Nee. Oké, goed. Ja, duidelijk.
1: Oké, ik kom weer naar beneden.
0: Ja.
1: Ik ga eens even proeven. Ik denk dat we de kapperszaak hiermee kunnen... wacht even af tot die zaak weer open gaat en... we komen er hier ook niet achter wat er gaande is. Ruzies of oorlogen er zijn.
2: Ja.
1: Even iets anders.
0: In ieder geval nog wel even als slotopmerking, als dat mag.
1: Ja,
0: zeker. Dit lijkt me wel iets waar je als gemeente toch wel goed in moet duiken. En dat echt niet eenvoudig is.
1: Je zou bijna zeggen, het moet eigenlijk op de tafel liggen van de onderhandelende partijen voor een nieuwe college. De binnenstad. De binnenstad en dan specifiek nu de kapperskwestie.
3: Nou, dat past wel een beetje bij ons Vlaardingen volgens mij.
1: Ja, daarom. Dus, nee, want er is ook iets heet van de naald. En daar ben je ook geweest, Lieke. Want het lijkt wel of alles, heel die redactie, of jij dat in je eentje loopt te runnen nu. Het is vandaag ook meisjesdag, hè, geloof ik, op de redactie.
2: Ja, er zijn alleen maar vrouwen aanwezig.
1: Alleen vrouwen.
2: Dus, even anders.
1: Maar er is de Extension Rebellion zijn in Vlaardingen.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Waar?
1: Ja.
2: Ja, bij het bedrijf Yara. Het is een kunstmestproducent in Vlaardingen-West. Het Scheur. Ik weet niet of je je weet waar dat ongeveer zit.
0: Ja.
2: Ja, die staan daar al sinds het begin van de middag staan ze daar te demonstreren. En ze blokkeren momenteel de in- en uitgangen. Dus er kunnen geen vrachtwagens in en uit.
3: En waarom doen ze dat?
2: Omdat ze zijn eigenlijk anti-kunstmest. Ze vinden dat het schadelijk is voor het klimaat en voor het bodemleven. Ik wist dat eerlijk gezegd ook allemaal nog niet. Ik ben er allemaal ingedoken net. En Ja, er valt wat over te zeggen, inderdaad.
1: Jij hebt wel die interviews al gedaan, toch? Jij bent toch daar geweest? Vanmorgen?
2: Ja, dat was vanmiddag, inderdaad.
1: Vanmiddag,
2: ja. Rond de uur of 1, volgens mij, kan iets eerder zijn, waren ze daar. Maar ze staan er dus nog. Dus ja, dat is best wel een ding.
0: En met hoeveel mensen zijn ze daar, Lieke, ongeveer?
2: Tientallen. Ik denk 20 ongeveer.
0: Zo, ja, dat is best een behoorlijk aantal.
3: Ze zijn ook verkleed als bomen.
2: Ze zijn wel verkleed. Nou ja, je hebt vrouwen die in groene pakken lopen met smink ook, zeg maar, op, met make-up op. Mm-hmm. Maar ook anderen in gewoon wat normalere pakken, wel allemaal in het groen. Maar ja, heel veel spandoeken, er wordt de hele tijd gezongen.
1: Het is een vrolijke boel.
2: Nou ja, ze zijn op zich wel vrolijk, want er wordt wel vrolijk gezongen. Maar ze zijn natuurlijk wel voor een serieus doel.
1: Uiteraard,
0: zeker.
1: Dat doet de Extinction Rebellion toch immers altijd.
0: Maar dus ook, zeg maar, verkeerschaos daar.
3: Dat valt wel mee.
2: Dat valt wel mee. Ja,
1: het is, zit een beetje aan de buitenkant, het zit aan de rivier.
3: Ja, nou ja. Als je naar Yaren zou willen gaan kijken, dan rij je over de Deltaweg. En als je dan vanuit zeg maar het Unilever-terrein komt, dan ga je op een gegeven moment linksaf de Zevenmanshaven.
2: Ja, dat zit naast de Praxis. Ja, dus in principe niet aan de grote weg, maar wel echt een zijwegje. Ja, ja. Waar
1: het
2: je
1: is,
2: snel komt.
1: Vanuit de rotonde onder de trein door is het de Deltaweg op. De eerste zij staat rechts voor de Praxis.
3: Je doet van de andere kant.
1: Ja, vanaf de andere kant. Ja,
3: dus met de verkeerszin zal wel meevallen.
1: Wel, het was de hete van de naald. Zo vaak heb je die demonstranten niet in Vlaardingen. Misschien wel voor het allereerst, denk ik. Dus, nee.
2: Nou, wel bij Yara in Vlaardingen. Dat wel voor het eerst.
1: En dat duurt dus nog even voor. Dus we vragen ons af dus wanneer het klaar is. Dus sta jij er ook weer om dan als je ze ingepakt ziet worden in busjes van de politie?
2: Nou, we houden het wel in de gaten. Maar het kan dus nog best wel even duren. Want zij willen echt dat er een inhoudelijke reactie komt vanuit Yara.
1: Okay.
2: Maar ja, of die er gaat komen, dat is de vraag. En voor die tijd zullen ze niet vertrekken, zeiden ze vanmiddag. Dus we gaan het zien.
3: Dan kiezen ze geen handige dag uit vrijdagmiddag.
1: Waarom niet?
3: Nou ja, het is weekend.
1: Nou, dan blijven ze het hele weekend zitten. Ja, tot ze uit zichzelf weggaan. Dat is voor de politie wel handig.
3: Daar heb ik niemand last van.
1: Nou, Lieke, dit was je eerste keer. Hoe vond je het?
2: Ja, superleuk.
1: Ja.
2: Ja, leuk om een keer bij jullie aan te schuiven.
3: Nou, tot de volgende keer, zeg.
1: Ja, vanaf zeker. Nu moet je vechten om je plek hier. Ja. Hey, fijn dat je er was. En fijn weekend. En bedankt voor alle informatie die je verstrekt hebt als extra. Dank je wel.
2: Nou, nog veel succes en veel plezier samen. Okay,
1: dank je wel.
2: Doei.
0: Dank je wel. En we gaan dit eerste uur van de Tafel van Twee van deze vrijdag 8 mei afronden. We gaan natuurlijk nog heerlijk door in het tweede uur. Want dan gaan we praten over het verloren talententoernooi bij PPC in Schiedam. We hebben ook een nieuwe ontmoetingsplek in de Westwijk in Vlaardingen. Rehobootontmoeting. Daar hebben we twee gasten die hier daarover komen vertellen. En ook twee mensen zometeen hier aan tafel die het verloren talententoernooi komen belichten. Uiteraard blijven wij ook nog even op onze plek. En vooral Nel, dat was wel belangrijk. Dan hebben we heerlijke muziek. We gaan nu op weg naar het landelijk nieuws. En de eventuele verkeersinformatie die zal er wel zijn, denk ik. Dus luister er goed naar. En blijf bij ons. Tot straks.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden 20 minuten vertraging. Door een ongeluk een kwartier extra reistijd op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Ook op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je nu 10 minuten in de file tussen Leiden en Wassenaar.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
4: Twee.
3: De tafel van twee.
4: Van Marseille, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
5: Dit is twee.
6: Welkom terug bij het tweede uur van de tafel van twee. We gaan zo meteen praten over het verloren talententoernooi bij PPC. Dat doen we met Thomas Vrijland en... dan zit ik even te kijken. Rens Vredenbrecht. En we gaan praten met Wilma Kiefiet en Werner Smoor. Een nieuwe ontmoetingsplek in de Westwijk in Vlaardingen. Rehoboot ontmoeting. En we hebben natuurlijk ook nog het woord van de week. We gaan dat allemaal afwisselen, deze onderwerpen, met heerlijke muziek. En die wordt geregeld door Nel Versteeg.

0: stars. Counting Crows, Mr. Jones. Het openingsnummer van het tweede uur van de Tafel van Twee. We hebben maar liefst twee gasten. Allebei afkomstig van PPC. Rens Vredenbrecht en Thomas Vrijland. Van harte welkom, mannen. We gaan het hebben over het verloren talententoernooi. Maar eerst even een soort van introductierondje maken. Thomas, wie zijn we? Hoe lang voetballen we al en waar spelen we?
1: Nou, ik ben Thomas Vrijland. Ik speel bij PPC in het eerste. En ik voetbal al sinds mijn vijfde daar. Ik ben middenvelder. En we moeten nog wel wat punten gaan pakken de komende twee wedstrijden.
0: Ja, want dan hebben we het over de klasse 4E, waar PPC op dit moment in speelt. Ja. Tiende plek nemen jullie op dit moment in. En dat betekent dat er inderdaad nog wel wat moet gebeuren. Want één puntje boven BZC Zuiderpark, ja, als ik goed bekeken heb.
1: Ja.
0: Dus,
1: en een wedstrijd meer.
0: Dus. En ook dat nog. Ja. Dus oké. We gaan ervan uit dat het goed gaat komen. Rens, jij speelt ook bij PPC, neem ik aan.
2: Zeker. Ik speel dan bij tweede. Ik speel sinds mijn vijfde ook bij PPC. Dus al 15 jaar nu. En nog steeds naar mijn zin. En tweede gaat gewoon zijn gangetje. Beetje middenmoot.
0: Kan niet dalen, kan niet kampioen worden.
2: Nee, we staan nu echt vast op één plek. Voor mij staan we achtste of negende nu.
0: Mm-hmm.
2: En we kunnen niet meer omlaag of omhoog.
0: Dus. Nee, duidelijk. Jullie zijn allebei betrokken bij de organisatie van het verloren talententoernooi. Thomas, waarom heet dat eigenlijk het verloren talententoernooi?
1: Nou, dat komt eigenlijk... Het is al best wel een tijdje, dit toernooi. Al voor corona. En toen was het eigenlijk het idee om mensen weer te laten voetballen met zo'n toernooitje die je al lang niet hebt gezien. Dus die eigenlijk niet meer bij de club spelen, maar wel bij PPC hebben gevoetbald.
0: Mm-hmm.
1: Om die weer te zien, om daar een leuke dag van te maken. Dus daar komt de naam eigenlijk vandaan.
0: Is het een voorwaarde tussendoor dat je wel ooit bij PPC hebt gespeeld?
1: Nee, inmiddels... Nou, ik weet niet of dat vroeger al was, maar nu is dat geen voorwaarde meer.
0: Nee.
1: Dus er doen ook mensen mee die, die nooit bij PPC hebben gespeeld. Maar die wel mensen kennen die bij PPC spelen of gespeeld hebben.
0: Raak
1: je mee bekend. Ja.
0: Van via, dat werkt natuurlijk vaak heel goed. Rens, hoe zijn jullie betrokken geraakt bij de organisatie van dit toernooi?
2: Ja, Thomas is vooral betrokken. Ik ben een beetje door Thomas meegenomen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik ga nu deze radioshow en dan ga ik helpen met klaarzetten. Maar hoe To benaderd is, weet ik niet.
0: Ja. Nou, Thomas, dan kom ik terug bij jou. Want Emiel van Schie heeft hier ooit ook aan tafel gezeten. Hebben we ook over dit toernooi gesproken. Maar regelen jullie dit helemaal samen?
1: Nou, Emiel die heeft het vorig jaar met iemand anders gedaan. En dit jaar is dat niet met die ander, maar vroeg hij aan mij of ik mee wilde helpen.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij staan allebei op de flyer met ons telefoonnummer. Dus je kan je inschrijven bij ons twee.
0: Ja.
1: En verder hebben we wel andere mensen die we willen laten helpen. Want we kunnen natuurlijk niet met z'n tweeën.
0: Nee, duidelijk.
1: Dus het programma of... De indelingen, ja, dat doen we met z'n tweeën. Maar er moet nog zoveel meer worden geregeld.
0: Mm-hmm.
1: Zoals Rens net al zei, klaarzetten. Ja, dat betekent dat je daar wel meerdere handen voor nodig hebt.
0: Ja, dat betekent ook dat je op een bepaald moment denkt van... zo, er komt het nodige op mij af. Zijn er bepaalde draaiboeken voor? Hebben jullie die klaar liggen?
1: Nou ja... Emiel die heeft wel dit al jaren georganiseerd. Dus mm-hmm. Hij weet wel goed wat er allemaal geregeld moet worden. En dat bespreekt hij dan wel met mij. Dan zegt hij ook tegen mij van wat hij voor ogen heeft. En hoe we dat kunnen gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: Want op diezelfde dag is er ook een wedstrijd van Nederlands elftal.
0: Ja, tegen Zweden.
1: Ja, en dat willen we dus ook op een scherm gaan, dat je dat kan bekijken. Maar ja, er moet dus ook een scherm worden geregeld. En daar houdt Emiel zich dan meer mee bezig.
0: Vertel eens in grote lijnen wat er allemaal op je afkomt. Wat moet je nou allemaal, wat je hebt over klaarzetten? Ja, dan maken we de veldjes.
1: Ja.
0: Ik neem aan dat dat niet de grootste klussen zijn, hè?
1: Nee, ja, ten eerste moet je vrijwilligers regelen voor achter de bar. Als er een buitenbar komt, moeten daar ook mensen achter staan. Verder willen we ook een prijs uitreiken voor het leukste tenue. Dus dat moet je gaan regelen. Er komt een muziek, willen we dat het goed geregeld is.
0: Mm-hmm.
1: Ook willen we acties doen in de zin van bijvoorbeeld bier en bitterballen voor zoveel euro.
0: Ja.
1: Dus dat komt er ook nog eens bij.
0: Kortom, het is een heel pakket van allerlei zaken die je gewoon...
1: Ja, je moet aan heel veel verschillende zaken denken.
0: Ja, precies. Ja. We praten, Rens, over zaterdag 20 juni. Thomas zei al, dan is het om 7:00 s'avonds Nederland-Zweden.
3: Ja,
0: dan praten we over een redelijk belangrijk toernooi, hè? Het wereldkampioenschap. En jullie willen eigenlijk in zijn geheel ook een soort relatie maken met dat WK, hè? Op welke manier?
3: Ja, gewoon sowieso met z'n allen gezellig kijken. En er is volgens mij ook een voorspelwedstrijd.
0: Ja.
3: Daar kan je ook een prijsje mee winnen als je dan de uitslag goed hebt. Gewoon kijken met z'n allen. En inderdaad dan een soort WK-deals met eten en drinken.
0: Ja, ik heb gelezen dat er op 3 niveaus ingeschreven kan worden.
3: Ja.
0: Champions League, Europa League en Conference League. Nou, dat zijn natuurlijk bekende kreten. En bekende zaken waarin en mee gevoetbald wordt. De vraag is, hoe ben je op dat idee gekomen?
1: Nou ja, het is eigenlijk heel simpel als je 3 niveaus hebt. Mm. Om dan bij die 3 niveaus te komen natuurlijk. Omdat dat vrij bekend is.
0: Ja, het is niet zo dat Champions League... de teams die daar inschrijven, dat die van betere kwaliteit moeten zijn dan de Conference League teams.
1: Ja, dat is dus wel zo.
0: Oké.
3: Ja, hoeft niet,
0: nee.
3: Maar het is vaak wel zo.
0: Ja.
4: En wie bepaalt dat dan?
0: Ja, dat wou ik net gaan vragen.
4: Oh, tuurlijk,
0: Hoe regel je dat dan?
3: Ja, je kan jezelf inschrijven voor een bepaald niveau.
0: Ja.
3: En dan kom je daar gewoon in.
0: Mm-hmm.
3: Maar als jij niet heel goed bent, dan zul je dus niet heel veel horen winnen.
4: Dan heb je gewoon een rotdag, want dan word je gewoon van het kastje naar de muur gevoetbald.
3: Ja, als er bier is, is het altijd leuk. Hè?
4: Ja. Nee, maar wil je ook nog een beetje leuk voetballen, is het gewoon handig om even gewoon je eigen kwaliteit goed eerlijk tegen het licht te houden voor jezelf. Anders heb je gewoon een stomme dag.
0: Het is een 7-7 toernooi, hè?
1: Ja.
0: Oké.
4: Okay. Halve veldjes dus.
0: Ja, precies. Kijk. Het gaat om 11:00 beginnen en ongeveer klaar. Een uur of 4, 5?
1: Ja, zoiets. Voor de wedstrijd natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat mensen ook nog tijd hebben om zich eventueel te douchen en om te kleden.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het exacte schema hebben we nog niet. Dus ik kan nog niet zeggen wanneer de laatste wedstrijd
0: is. Nee, maar dat is nu ook helemaal nog niet te bekend.
1: Maar met 4 uur, 5 uur zit hij wel goed.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Inschrijfgeld, begrijp ik, is €30 per team. Er zijn ook wat activiteiten gepland voor jongeren. Toen dacht ik van, maar dat is leuk natuurlijk. Want dan kunnen ook de wat ouderen, die kinderen hebben in een leeftijd van 10, 12, 13 jaar. Die kunnen die kinderen meenemen. En daar gaan jullie dus iets voor regelen. Wat?
1: Ten eerste een springkussen. Die hebben we vorig jaar ook gehad.
0: Mm-hmm.
1: Waar ze op kunnen springen en spelen. En verder moet ik wel even denken.
0: Maar ik kan me voorstellen dat er ook nog dingen zijn die je moet regelen.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar dat gaat in ieder geval goed komen.
1: Ja.
0: Want hoe zit het op dit moment met de inschrijvingen?
1: Nou, op dit moment gaan de inschrijvingen best wel goed. Voor mij hebben we zeker wel 18 teams al die zich hebben ingeschreven.
0: Dus dat is een behoorlijk aantal.
1: Dat is een behoorlijk aantal.
0: Ja.
1: Dus dat is alleen maar leuk om er een hele leuke dag van te maken.
0: Ja. En natuurlijk een mooie reclame voor PPC sowieso. Op dat prachtige sportpark. Als ik een vraag wil stellen in de zin van. Zou je ook in combinatie met andere verenigingen in Schiedam dit toernooi wat groter kunnen uitbouwen? Of zeggen jullie van, Nou, we willen het toch wel liever bij PPC houden.
2: Ja, ik weet het niet.
1: Maar ik denk dat we dat het wel liever gewoon bij PP willen houden. Omdat ja, het gewoon echt een eigen leuk toernooi is. Maar er zou zeker een ander iets geregeld kunnen worden wat in heel de stad.
0: Ja, want bij idee is, qua idee is het natuurlijk fantastisch gewoon. Ja. En het betekent alleen maar dat er lekker gevoetbald kan worden op zo'n dag. Mensen die nu zitten te luisteren, die denken van hey, wij willen meedoen. Op welke manier kunnen zij dat regelen?
1: Nou, ze kunnen naar Instagram van PPC. Ja. Daar staat de flyer met de telefoonnummers.
0: Mm-hmm.
1: En anders, ik kan mijn telefoonnummer nu wel.
0: Ja, maar dat heeft niet zoveel zin. Laat die mensen dan maar daar naar die site toe gaan.
1: Ja.
0: Is het tot slot, heren, nog iets waarvan jullie zeggen van, nou, nu we hier toch zitten, willen we dat ook nog wel even kwijt?
2: Nee.
0: Alles over het toernooi verteld.
1: Ja, ik denk dat
2: komen jullie even langs.
1: Jullie mogen jullie ook inschrijven.
2: Ja,
4: wat is het? Wat heb je nog een niveau onder Conference League?
0: Nee, dat niveau is er niet.
4: Dan hebben wij een probleem.
1: De kelderklasse.
2: We hebben nog een klein veldje.
5: We hebben ook een keer het gehad over wandelvoetbal. Hoe heet dat ook weer?
4: Walking.
5: Dat zou misschien ook nog wel een idee zijn.
1: Ja,
5: dat is inderdaad.
0: Dat is al bij PPC.
1: Ja, dat is ook al bij PPC.
0: Ja, precies.
4: Ja, zouden ze ook een onderdeel kunnen zijn. Dus je hebt Champions League, Europa League, Conference League en Walking League.
0: Voetbal.
1: Ja, de Walking League. Als ik me niet vergis, hebben die mensen vorig jaar ook wel voor mij op die dag nog een potje gespeeld op het kleine veldje.
0: Ja, ja.
1: Dus ja.
0: Ja, is hartstikke leuk natuurlijk, toch? Nee. En voor de gezelligheid ook alleen maar prima, denk ik. Ja?
1: Ja.
0: Goed. Nou, heel leuk om met jullie gesproken te hebben. En er is maar één grote wens natuurlijk, dat het 20 juni prachtig weer gaat worden. Ja, dat is wel belangrijk, hè?
1: Ja. Ja,
0: als het de hele dag giet van de regen, dan...
4: Jullie zeggen, dat is altijd mooi weer.
1: Ja.
4: Dat is altijd...
2: Ja, vaak wel, hoor. Vaak wel, ja. Dat is wel het laatste jaar goed.
0: Oké.
4: Okay. Namelijk rond mijn verjaardag. Ja. Dus nee, komt goed.
0: Dankjewel. Succes en we gaan het volgen.
1: Yes.
2: Ja, dankjewel.

0: Soul met Swaven Nations Army. En we gaan naar het woord van de week, Fokko.
1: Ja, we hebben weer een heel leuk woord. En het woord, ik zal het nu gelijk vertellen.
2: Nou, geen spannende opbouw dit keer.
1: Nou ja, jullie weten toch wel even... jullie weten wat propaganda is.
2: Ja.
1: En kennen jullie het ook het Engelse woord slop?
2: Slop?
1: S-L-O-P.
2: Slop, nee.
1: Nou, dat is snel en goedkoop. Maar in ieder geval, het woord is slopaganda. Slopaganda. En dat is een collage van AI-gegenereerde beelden die bedoeld zijn om mensen politiek te beïnvloeden.
0: Aha.
1: Slopaganda. Het is een nieuw woord sinds 27 april 2026. Dus ik loop hem 2 weken achter. Maar bijvoorbeeld,
2: Hij wil nu horen hoe vreselijk actueel die is, Paul.
1: Normaal gesproken. maar bijvoorbeeld als voorbeeld een video waarin Donald Trump als stoere gevechtspiloot verschijnt. Of beelden waarin hij samen met de duivel als speelgoedfiguur wordt afgebeeld. Zijn typische voorbeelden van slopaganda. Dus het is inderdaad om mensen politiek te beïnvloeden. Dat het ook gebruikt wordt in de campagnetijd.
2: Erg, hè?
1: En slopaganda is een samensmelting van het Engels woord slop. S-L-O-P. Snel en goedkoop gemaakt AI-materiaal en propaganda. En dat is een poging om aanhangers te winnen voor bepaalde opvattingen.
2: En in hoeverre is er dan altijd te zien dat er een staat rechtsonderin, bijvoorbeeld door AI gecreëerd of iets dergelijks?
1: Er zijn geen regels voor. Nou, dat vind ik ook het verraderlijke. Want gisteren zag ik ook iemand spreken. En toen dacht ik, is het nou AI? Van heeft hij nou gewoon een beeld van zichzelf gemaakt? En dan dat hij de tekst, zeg maar, heeft gegeven als prompt, hè, dus als opdracht.
2: Uh-huh.
1: Maar ik kwam er niet achter. Maar wat je wel ziet op Pinterest, ik weet niet of je dat kent. Dat zijn,
2: ja. Pinterest, daar staat altijd bij.
1: Hè? Ja, voor die foto's.
2: Ja.
1: Maar daar staat altijd door AI gegenereerd of aangepast.
2: Nou, ik moet zeggen, tijdens de campagne, want dat is natuurlijk ook in Vlaardingen was het al tijdens de gemeenteraadscampagne. Campagne, waren er soms hele overdreven AI-plaatjes gemaakt, dat het ineens allemaal sneeuw lag bij het stadhuis. En dat was dan met een kerstpop, hoe heet zo'n ding? Een sneeuwpop heet zo'n ding. En dan hoefde het er eigenlijk niet bij. Maar dan stond er ook nog wel bij, het is door AI gegenereerd. Sommige mensen altijd nog even handig, want die denken dat er sneeuw op de markt lag in begin maart. Dat was natuurlijk niet meer zo. Maar die hebben het wel altijd bijgezet.
1: Ja.
2: Het is toch wel handig om het er even bij te zetten. Maar ja,
1: waarom zou je dat doen eigenlijk?
2: Zou je het niet doen? Je zit eigenlijk leugens te verspreiden.
1: Nou, nee, je hoeft er geen leugens. Je kan ook een toespraak hebben gemaakt. Nee, maar even de afgelopen verkiezingscampagne van de gemeenteraad.
2: Uh-huh.
1: Thijs Pins van de A, die had hele goede filmpjes. Die zonder haperingen maakte die filmpjes.
2: Klopt.
1: Ja. Als je dan, bijvoorbeeld Corné Venema, die haperde de hele tijd.
0: De hele tijd, die haperde wel eens, ja.
2: Nou, en wat heeft dat met AI te maken?
1: Ja. Nou, je zou dus kunnen zeggen, nee, dat bedoel ik van dat filmpje van gisteren. Je zou dus ook een beeld van jezelf kunnen maken en dan de prompt geven van, nou, deze tekst wil ik. En dat AI maakt dus dat filmpje voor je.
2: Mm-hmm.
1: Alsof het echt is.
2: Ja, op die manier.
1: Maar nou, dan ben je geen leugens aan het vertellen, maar dan ben je alleen vlot aan het vertellen.
2: Vind ik het alleen armoede.
0: Is het vooral, wordt het vooral gebruikt in politieke zaken of ook andere?
1: Nou, dat zou natuurlijk ook overal kunnen. Want als je bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie dat ook wel zien op Facebook, dan wordt er iets aangebevolen voor hondenvoer of zo. Daar wordt het ook ingebreid. Of boeken te promoten of coachingsdingen te promoten.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Maar het heet propaganda.
1: Slopaganda.
2: Ja, maar het is dus een

0: propaganda. Nee, wat is daar positiefs aan?
1: Nou, nee, ja, kijk, het is, de propaganda hoeft niet per se een negatief woord te zijn.
0: Nee.
1: Dat vind jij.
0: Oh, maak het eens positief voor mij.
1: Nou, propaganda,
0: verhelder mij eens.
1: Nou, je propaganda, dat kan er ook informatie verstrekken.
2: Nou, we hebben net propaganda gemaakt voor dat toernooi.
0: Dat heet reclame. Dat heet reclame.
1: Ja, maar jij ziet het als negatief woord.
0: Nou, ik vind het echt super negatief woord. Ja.
2: Nou,
1: dat vind jij.
2: Hoeft niet.
0: Propaganda. Dat is, ik associeer het met de Tweede Wereldoorlog, et cetera. We zitten nog een beetje in de maand mei.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Nee, ben ik de enige, Werner? Pak de microfoon.
3: Iets sterker doordrukken van je statement.
0: Ja, bijvoorbeeld.
3: Propaganda. Want dat,
0: ja, het sterker doordrukken van je statement, ja.
3: Wat je ook ziet met die AI, wat Fokko net zei van... bijvoorbeeld jongeren foute keuzes laten maken, maar door filmpjes verheerlijken.
0: Ja, bijvoorbeeld het slaan met je hamer op je kin.
3: Ja, dat is dan een beetje...
0: Bij jou zou dat behoorlijk zacht aankomen met je dikke baard.
3: Ja, daar heb ik ook een speciaal de baard voor. Nee, maar ook, ja, want als je natuurlijk naar... Dan kom je natuurlijk wat Fokko net zegt. Wat was het? Sloopagenda.
0: Propaganda, communicatie tussen haakjes. Vorm van communicatie bedoeld om het publiek te beïnvloeden... door slechts één kant van het argument te presenteren. Mm-hmm. Dat vind ik behoorlijk negatief. Zal ik hem nog even herhalen voor Fokko? Een vorm van communicatie bedoeld om het publiek te beïnvloeden... door slechts één kant van het argument te presenteren. Mm-hmm. Dat is negatief. Okay. De whole story, de context, die doet ertoe.
2: Oké. Okay. We zeggen, oké.
1: Okay. Jo. Ik denk dat we naar de muziek gaan.
0: Oké.

0: Ode to my family, the Cranberries.
1: Op 2 mei 2026 vond in de Westwijk in Vlaardingen de feestelijke opening plaats van Reobots ontmoeting. Op een bijzondere warme dag. De buurt heeft er iets moois bij gekregen. En over dat moois gaan we het nu hebben. En in de studio zijn aangeschoven Wilma Kievit. Jij bent van de Reobot, of van de oude Reobotkerk, denk ik.
2: Ja.
1: En Werner Smoor. Jij bent jongerencoach.
3: Onder andere.
1: Dus, Wilma, wat is jouw, wie ben jij en wat is jouw rol?
2: Ik was wijkvoorzitter van de wijkkerkraad van het Centrum West in de Reobotkerk. Maar wij zijn in Vlaardingen hard op weg om van 3 wijken 1 wijkgemeente te maken. Doordat de wijken vergrijzen. Steeds minder kerkbezoek. Er kunnen veel minder mensen ook dingen doen. Vrijwilligerswerk doen en zo. Dus we hebben de 3 wijken bij elkaar gedaan. En we zijn nu per 1 januari van dit jaar hebben we 1 gemeenschappelijke kerkraad. Dus ik ben geen voorzitter meer van de kerkraad. Maar nog wel uiteraard in heel veel dingen actief. En dan per 1 januari van het volgende jaar, dan hopen wij officieel 1 wijkgemeente te zijn.
1: Ja. Hoe groot is die wijk dan? Want jullie zaten ook in de Indische buurt, maar die Reobotkerk is gesloten, toch?
2: Nog niet.
1: Nog niet?
2: Nee. Tot het eind van het jaar hebben wij daar nog gewoon dienst.
1: Dan kerken jullie daar nog, ja. En als het dan dicht is of het verkocht wordt, waar gaan jullie dan kerken?
2: Dan gaan we met alle 3 de wijken in de Bethelkerk.
1: In de Bethelkerk, in Ambacht.
2: Ja, klopt. Aan de burgemeester Verkaans.
1: Ja. Ik kom zo meteen weer even bij jou terug. Werner, wie ben jij en wat doe je? Want ik zei jongerencoach, maar toen zei je onder andere.
3: Ik ben onder andere jongerencoach in Vlaardingen. Maar ook mede-kartrekker oprichter van straatzorg. Met gepensioneerde huisartsen. Wat eigenlijk nu 1 keer heel hard gaat lopen. Wij zitten in een locatie in het centrum. En als we mensen die ongedocumenteerd, onverzekerd zijn, die toch de zorg te kunnen bieden.
1: En waar zit je in het centrum?
3: Momenteel, vanwege de verbouwing van het Paameijenpand op de Schiedamseweg, zitten we in de Windwijzer. En de Windwijzer is eigenlijk ook altijd ondersteunend geweest bij het opzetten van straatzorg. Dus Paameijen ging verbouwen. Wij komen als het goed is na de verbouwing weer terug daar met onze ruimte.
1: Ja, want de bestemming van het pand blijft hetzelfde, toch?
3: Paameijen blijft daar zitten, het aanloophuis. Wij blijven ook gewoon daar zitten als hoofdlocatie. Sinds kort hebben we ook te horen gekregen dat we gaan uitbreiden naar Schiedam en Maassluis. Waardoor er ook daar huisartsen, verpleegkundigen beschikbaar zijn voor de doelgroep.
1: Ja, je hebt het over huisartsen. Ik weet dat Ronald Vervoort, de gepensioneerde huisarts. Zijn er nog meer huisartsen bijgekomen?
3: We hebben Harry de Vries die meekijkt van de zijlijn. We hebben Erna Vrijland, dat is ook gepensioneerde huisarts.
1: En dan hebben we het alleen over Vlaardingen?
3: Zij komt uit Schiedam. Ja. En zij gaat dus ook Schiedam bemensen binnenkort. Dat zal denk ik in juni zijn. En we hebben als achterwacht hebben we de huisartsenpraktijk van de Hoflaan. Die eigenlijk ook meedoen. Mevrouw die op de markt zit, ik ben even haar naam kwijt, maar dat is ook een huisartsenpraktijk die de dakloze mensen begeleidt en helpt. En we eigenlijk een heel netwerk van hulpverleners.
1: Ja, maar als je noemt ongeveer 4 namen, maar daar is er dus ook enorm behoefte aan.
3: Volgens de tellingen, volgens mij waren er in deze omgeving, ik denk dat je toch 700 mensen al hebt die dakloos zijn. Maar je hebt ook mensen die onverzekerd zijn. De zorgmeiders die zorg uitstellen. En daar proberen we gewoon een brug tussen te maken.
1: Juist. Wilma, waarom is gekozen voor het pand in de Van Baarlestraat? Dat is Van Baarlestraat 201. Daar hebben jullie een pand gevonden. En waarom daar?
2: Het was in principe bedoeld als steunpunt in de Westwijk. En daar hebben we lang gezocht naar een pand dat we konden huren. Nou, dat viel niet mee. Er was echt heel weinig te huur. En toen, op miraculeuze wijze kwam deze winkel ter beschikking. En die hebben we kunnen kopen. Vorig jaar in november.
1: Ja, en in de Westwijk, of eigenlijk is het de Zuidwijk. Hè? Ik heb vroeger zelf in de Westwijk gewoond. En naar het station toen was de Zuidwijk. Maar daar bestaat ook het wijkcentrum West.
2: Ja, dat klopt.
1: Is dat, ja, dat is een beetje een rare vraag, maar is dat dan concurrentie of is dat aanvullend?
2: Nee hoor, het is geen concurrentie. Het is dus in principe als ontmoetingspunt bedoeld voor de leden van de wijkgemeente Centrum West, die niet meer in staat zijn om naar de Bethelkerk te kunnen en die toch hun vaste ontmoetingsplek hadden in de Rehoboth-kerk, tot nu toe nog steeds hebben, maar in september dan overgegaan naar de Van Baarlestraat. En die kunnen niet dat hele eind lopen of wat dan ook naar de Bethelkerk. Dus die blijven toch in hun eigen buurt het ontmoetingspunt houden.
1: Ja. Even een kennisvraag. Weet je wat Rehoboth betekent?
2: Ik heb het geweten.
1: Nou, ik zou je niet plagen. Nee, dat betekent letterlijk open plaats of ruimte.
2: Juist.
1: Ja, ja. Dus wat wordt er allemaal gedaan in dat ontmoetingspunt?
2: Nou, we zijn dus afgelopen zaterdag pas open gegaan. Dus we zijn langzaam van start gegaan. Nu met 3 dagen inloop, koffieinloop. Op maandag, dinsdag en vrijdag. Van 11 tot 3. En dan kan iedereen naar binnen lopen voor een gratis kopje koffie of thee. Spelletje doen, praatje maken. En dat doen we tot en met juni. Dan gaan we juli en augustus even dicht. Omdat alle vrijwilligers dan ook met vakantie zijn en zo. En dan in september willen we ook allerlei activiteiten gaan ondernemen.
1: Zoals?
2: Lunches, mozaïekmiddag, knutselen, gewoon lunches. 1 keer in de maand bijvoorbeeld koken, buitenlands koken, wat er zo al is. En dan hebben we ook nog andere groepen die nu nog in de Rehoboth-kerk zitten. 1 keer in de maand een eetgroep. Een soos, die draait al wel in de Van Baarlestraat op zondagavond. Er komt ook nog soos van het voormalige koor ProHeza. Die hebben zelf nog een ontmoeting. Die komen daar ook bij en dat soort activiteiten.
1: Daar heb ik zelfs op gezeten.
2: Ja?
1: Ja.
2: Nou, dan ben je van harte welkom.
1: Nou.
4: Misschien wel goed voor je, Fokko.
1: Ja. Maar van zingen word je blij.
2: Altijd.
4: Daarom. Dus,
1: en je krijgt er zelfvertrouwen door. Dus dat bedoel ik niet flauw, maar ik heb het filmpje gezien van de opening door Kees Oosterom.
2: Klopt.
1: En daar zag ik heel veel grijs haar.
2: Ja.
1: Ik denk niet aan dat het de enige doelgroep is die jullie willen binnen hebben.
2: Nee, op zich niet. Maar ja, de Rehoboth-kerk heeft weinig jeugd. Hmm. Althans, onze wijkgemeente.
1: Maar het is toch niet alleen voor de
2: in de eerste plaats.
1: Oh, dat wel.
2: Ja.
1: Want van Wijner is ook bij betrokken als jongerencoach.
2: Ja, maar die is ook wel aardig grijs.
1: Nee, maar hij helpt jongeren.
4: Alleen zijn baard.
1: Dat is ook niet aardig.
3: Nee. Ik schrijf alles op.
1: Dat is echt zo'n opmerking. Nee, maar in eerste instantie bedoeld is inderdaad voor de leden van de Rehoboth-kerk.
2: Ja, okay. En daarna voor andere kerkelijke activiteiten. Want er wordt ook vergaderd door de diaconie. Mensen kunnen het ook huren, hè, als ze zeggen ik wil mijn verjaardag vieren. Of, er zijn al schuldhulpmaatjes hebben zich ook gemeld. Die willen daar ook spreekuur houden. Misschien zijn er nog meer maatschappelijke dingen die zeggen van nou, daar willen we wel zitten als punt in de wijk. Maar we zijn beslist niet bedoeld als concurrentie voor de telt.
1: Nee. Maar als jij, Werner, als jij een afspraak hebt met een jongere die je gaat coachen.
3: Ja.
1: Op welk vlak dan ook. Ga je dan ook naar dat punt?
3: We hebben elkaar ontmoet. En dat was eigenlijk door de werkzaamheden van Bart Starreveld, de wijkpastoor voor de Westwijk. Met hem heb ik ook de portiekgesprekken gehouden in de Westwijk. En dat ja, mensen die gewoon een praatje nodig hebben. En het moest eigenlijk zo lopen dat we nu een uitvalsbasis hebben aan de Van Baarlestraat. We hebben daar ook een eigen ruimte. Dat is ook voor spreekuur. Daar kan ook dokter Vervoort gaan zitten voor spreekuur voor de wijk.
1: Ja.
3: En ja, dat is de opzet. En ja, eigenlijk. Ik kwam met Wilma in aanraking ook over het straatpastoraat. En het balletje ging heel snel rollen. Waardoor we het achterste gedeelte van de locatie ter beschikking gesteld kregen. En ja, daar kunnen we het jongerencoachen, maar ook het medische, het pastorale werk.
1: En ook die schuldhulpverlening.
3: Ja, schuldhulpmaatje. Ja. We zijn alle dingen nog aan het invullen. Maar het is eigenlijk, als ik het goed zeg Wilma, voor de wijk bedoeld.
2: Ja, zeker.
1: Ja. En wordt het ook gerund door alleen vrijwilligers?
2: Ja.
1: Maar dat is dus voor en door de wijk. Ja.
2: Ja, uitgaande van dus Centrum West.
1: Ja.
2: En eigenlijk ook de hele protestantse gemeente Vlaardingen.
1: Ja.
2: Want die hebben het pand ook
4: had jij voor. Sorry. Ja. Had jij, Fokko, vooraf nou niet het idee ook al een beetje van, is het nou niet een beetje vergelijkbaar met de windwijzer op de Schiedamseweg in Vlaardingen?
1: Ja, ik zag van de vergelijking windwijzer en wijkcentrum West. Want het lijkt alsof jullie een compleet pakket kunnen gaan aanbieden. Windwijzer heeft wel heel veel. Hè. Die heeft ook de bovenkamer. En die heeft ook de weggeefwinkel. Dus ook,
2: want
1: die,
2: ja, wat, hoe groot is jullie?
1: Ja, jullie. Ja.
4: Precies, dus dat maakt. Ja,
2: het is een voormalig winkelpand. Ja. Dus ja, het is niet zo groot als de windwijzer.
1: Nee. Hey, en waar wil je over een jaar staan?
4: Geen stiltes op de radio, Wilma.
1: Nee, dus voor,
3: nou, zal ik het zeggen?
1: Jazeker. Kan Wilma even nadenken.
3: Ja, Wilma mag me gerust even aantikken. Maar voor mij is het mijn visie dat je eigenlijk 7 dagen per week open bent. Ja, voor en door de wijk. Maar eigenlijk ook voor alle mensen. Ja, dat ze zich welkom. Ja, eigenlijk ook een beetje. Kom ik weer terug op het windwijzer concept. Ja, bij de windwijzer staat netjes op de gevel, hier mag je zijn.
1: Ja.
3: En dat gevoel heb ik nu ook al bij Reobot ontmoeting. Ja, hier mag je gewoon zijn. En zit je in de problemen, kom langs. Wil je alleen een bak koffie, kom langs. Wil je een spelletje komen doen, kom langs. Kom eten. Al dat soort zaken.
1: Ja, en in de windwijzer voelt men zich echt welkom. Daar ben ik eens een keer op maandagochtend geweest. Er lopen en zitten gewoon 60 mensen of zo. Dus er is een enorme behoefte aan.
4: Mm.
1: Ja. En mag jij, Wilma?
4: Hij is niet altijd open dan inderdaad. Hè? Want de ambitie van Werner die gaat dus echt nog
1: onder. Ja, hij wil elke dag open.
4: Dat vind ik goed. Dus een fantastisch ambitieniveau.
2: Het blijft gewoon maatschappelijke dienstverlening. Maar altijd in de eerste plaats blijft het kerkelijk. Dus ik weet niet of we het gaan redden met onze vrijwilligers om echt 7 dagen per week open te zijn.
1: Nee,
2: maar bijvoorbeeld vanmorgen kwam er een stel mensen en uit de Westwijk. En die man was al lang in Nederland, langer. En de vrouw was nog maar net in Nederland. Ik kwam eens kijken, gezellig. En die mevrouw was dus van plan om af en toe te komen koffie drinken om de Nederlands te oefenen. Nou, dat is toch hartstikke leuk.
4: Ja. Perfect.
1: Nee, omdat je kijk, de windwijzer. En je hebt ook het aanloophuis, hè? Of de Groene Luiken.
2: De Groene Luiken,
1: dat is ook van de kerk, toch?
2: Ja.
1: Maar daar zit een regelmaat. Want dat is het denk ik wel. Als je elke dag open bent en je weet dat je op dezelfde uren open bent, dan wordt het ook iets vanzelfsprekends, denk ik. Daarom, jij zei ook dat je in juli en augustus dicht bent, maar dat heeft de windwijzer ook. En dan denk je, waar moeten die mensen dan naartoe?
2: Nou, dat is waar.
1: Ja, van die hebben geen vakantie. Of die gaat niet naar Griekenland.
4: Nee, nou, dat is gelukkig.
2: Als je geen vrijwilligers hebt, is het lastig om de boel te bemannen.
1: Ja. Nee, dat begrijp ik.
4: En dan heb je gelukkig nog wel bijvoorbeeld, het is Paameijer, dat is natuurlijk wel ook met heel veel vrijwilligers.
2: Ja.
4: Maar er is in ieder geval ook een soort structuur. Ja, ik kan je net niet zien, omdat mijn microfoon is te kort. daar zit in ieder geval een club vaste medewerkers op. Zodat het wel open kan blijven volgens mij. Want de Paameijer op de Schiedamseweg blijft toch wel open? En de Groene Luiken toch ook wel?
2: Ja, volgens mij wel.
1: Jij weet Paameijer, daar ben je ook
3: Paameijer is natuurlijk nu met de verbouwing bezig. Maar ik denk dat de inloopcoaches gewoon ook aan het werk moeten blijven.
4: Ja.
3: En hun vakantie moeten verdelen.
4: Ja, precies.
3: En waar we de mensen kunnen opvangen. Ja, dat zal nog wel. Dat is goed dat we nu getipt zijn, maar ik ga daar eens opduiken. Maar tegenwoordig zoveel medewerking van de kerk in Vlaardingen. Dus
4: dat
3: komt ook wel goed.
1: Ja, en je hebt vrijwilligers nodig, dat zei ik ook.
4: Ja, zeker.
2: En het moet ook nog groeien natuurlijk.
1: Ja.
2: Het
1: moet ontwikkelen.
4: Ja.
1: Maar een heel mooi initiatief. Tot slot, heb je nog een nabrander? Of dat je zegt, van, nou, dat wil ik ook nog even zeggen.
2: Ja, ik was ontzettend blij dat er zoveel mensen waren met de opening. Je weet van tevoren niet wat je moet verwachten. Je maakt het zoveel mogelijk bekend. Maar ja, wat moet je doen? Dus ja, we waren heel erg blij dat er zoveel mensen aanwezig waren.
1: Ja, en die mensen gaan het natuurlijk ook weer tegen andere mensen vertellen.
2: Nou, je moet dus, het ook denk ik van mond tot mond reclame.
1: Je zou misschien iedereen moeten uitnodigen van, nou ja, zo is de koffie natuurlijk gratis. Nee, maar je zou dan kunnen zeggen, joh, als je hier voor het eerst komt, krijg je een ijskoekje of een gebakje of wat dan ook. Weet je wel,
2: vanmorgen was er nog een heleboel koek bij de koffie, dus vooruit.
1: Ja. En Werner, heb jij nog iets dat je kwijt wil?
3: Ik vind het mooie initiatieven wat nu gaat gebeuren in Vlaardingen. En ik had een tijd geleden had ik ooit met Theo Werner een gesprek. En we hadden het over een veld met aarde. En daar zijn we zaadjes aan het planten. En dat het een mooi Vlaardings boeket gaat worden over een tijdje.
4: Mooi.
3: En die woorden die zijn eigenlijk bijgebleven. En ik zie gewoon zoveel betrokken mensen die daar aan meewerken. En ook de locatie van de Reobot ontmoeting. Ik denk, is zoiets iets moois, hoe dat allemaal gelopen is. Ja, er zijn veel mooie dingen gaande in Vlaardingen.
1: Ja, en ook in een wijk die behoorlijk aandacht behoeft. Dus het is, jullie zitten dus in de Van Baarlestraat 201. En jullie zijn geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 11 tot 3.
4: Ja.
1: Dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan.
1: Ja, graag gedaan. Fijn weekend.
2: En ik zou zeggen, kom eens langs.
1: Ik kom zeker langs.

0: luisteren naar de specials met het nummer Gangsters. En dat was niet te snel van toepassing op onze vorige gast.
1: Nee, dat was tevens het laatste nummer. Maar zeker, ik zoek altijd ook nog een kort nummertje van als we nog een gaatje hebben. Om, van 2,5 minuut of zo.
0: Ja.
1: Ja, en dat kwam deze toevallig op mijn pad. Dus,
0: Hey Nel, we hebben het vorige week even gehad over jouw zwemactiviteit.
1: Ja, toen had ik voor het eerst gezwommen, weet je nog?
0: Ja, zeker. En we hebben toen gezegd van nou, dan gaan we toch wel af en toe even wat aandacht aan besteden.
1: Nou, dat vind ik leuk.
0: Toen las ik van de week.
1: Ja.
0: Je hebt besloten om mensen die jou doneren. Want we praten over Local Swim.
1: Ja.
0: Hè, van
1: Local
0: ALS.
1: Swim. Ja.
0: Die ga je benoemen.
1: Oh, bedanken allemaal.
0: Ja.
1: Ik bedank ze persoonlijk als ik het kan. Want soms krijg ik een anonieme donatie. Ik heb nu al twee.
2: Vijf al.
1: Maar die weet ik wel wie het is. Want okay. je kan mega anoniem zijn. Dan krijg ik ook je e-mailadres niet te zien.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kan ook anoniem zijn op de website. Dat je zegt, ik wil mijn naam niet noemen. Ik hoef daar niet als weldoener met mijn naam. Ik vind het overigens wel prima, want ik zet zelf ook altijd als ik geld schenk mijn naam.
2: Het heeft met een beetje met geloof te maken. Laat de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet.
1: Ah, oké. Op die manier.
2: En,
1: ja. Goed, als iemand echt anoniem is, dan weet ik het dus niet. Want dan staat het niet op de site en niet het e-mailadres. En daar ben ik net zo dankbaar voor. En de kleinste bedragen, ik ben er net zo dankbaar voor. De grootste bedragen ben ik nog veel dankbaarder voor natuurlijk. Want, maar ik zit al met twee posten. Voor donderdag de eerste post. Eerste keer gezwommen.
0: Ja.
1: Gisteren voor de tweede keer gezwommen. Tussendoor ook nog wat krachttraining gedaan. Nou, ik ging mijn sprongen vooruit.
0: Kijk.
2: En dat oefenen doet ze dan wel in de kulk, hè? Dus niet in het open water.
1: Nee, in de kulk nog, ja.
0: Nee, maar ik bedacht van, sommige mensen vinden het best leuk als ze wat kunnen doneren.
1: Ja.
0: Dat hun naam dan ook wordt genoemd.
1: Maar dat doe ik me ook met een doel.
0: Geregeld, hè?
1: Want hoe meer namen ik dan weer kan taggen in mijn bedankje, dan gaat dat weer als een olievlek. Ik gebruik die socials natuurlijk zoals ik ze wil, als ze ooit voor bedoeld waren volgens mij.
0: Ja.
1: Bekendheid genereren, namen taggen, zodat die dan weer, als ik Fokko even bijvoorbeeld betaal, dan tag ik Fokko, die heeft misschien 900 vrienden, waarvan de 700 die ik niet heb.
0: Mm-hmm.
1: En die lezen dat dan misschien en denken, oh god, wat goed zeg hij. Die, die mevrouw, die is al best oud, die gaat toch zomaar 2 kilometer zwemmen in het open water.
0: Ja,
1: nou, voor goed doel.
0: Over je leeftijd zullen we die hebben, maar je gaat wel voor een goed doel zwemmen.
1: Ja, en dus inmiddels heb ik al 30%, dus twee keer iets plaatsen, zijn er dus ineens 16 donaties binnengestort.
0: Kijk.
1: En zit ik op 30% van mijn streefbedrag. Ik zit op €460 heb ik inmiddels binnen. En we gaan natuurlijk voor de 1500. En daarna mag het er ook gewoon eroverheen natuurlijk. Eroverheen.
2: Hey, maar je had nog een leuke anekdote.
1: Ja, nee.
2: Of een anekdote is leuk, maar...
1: Ja. Nou, 10 jaar geleden deed ik het voor het eerst. Moet je nagaan, toen was ik echt strak, slank, fit. Alles was goed. En ik ging als een speer door het water. Ook al kan ik mijn hoofd niet onder water, die blijft boven.
0: Mm-hmm.
1: Zei een hartstikke leuke jonge badmeester, die zei van, oh mevrouw, wat heeft u een mooie slag. En dat zei ik dan tegen mijn vriendinnen van, ja, ze zeggen in het zwembad dat ik een hele mooie slag heb. Nou, dan moesten ze dan vreselijk om lachen, want die vinden het altijd wel leuk als ik niet echt heel bescheiden doe over mijn eigen prestaties. Maar afgelopen donderdag had ik de badmeester gevraagd of hij even een paar fotootjes wilde maken, filmpje. En toen zei hij, mevrouw, zou je geen zwemles nemen?
2: En was dat dezelfde badmeester als die?
1: Nee.
2: Okay.
1: Het was denk ik een hele andere. Die andere was veel aardiger.
0: Wat bedoelde die precies?
1: Nou, hij zegt, je kan je techniek zoveel verbeteren. En toen zei ik gelijk, ja maar, ik durf niet met mijn hoofd onder water.
0: Hmm.
1: Want dan ga je ook hoger in het water liggen waarschijnlijk. En ik ging voor het eerst weer zwemmen na 1,5 jaar ruim.
0: Hmm.
1: Ja, het zag er ook niet uit. Ik kwam ook niet vooruit. Ik had ook geen haast. Ik ben nou ook natuurlijk weer gestopt met roken.
0: Oh ja.
1: Dus ik ga dus daardoor ook alweer wat harder.
0: Welke slag zwem je eigenlijk?
2: Gezellig
0: de vrije slag, de schoolslag?
1: Ik doe boskrol heen. Rugslag heen en boskrol terug.
0: Oh.
1: En dat dan. Ik had nu al 1650 meter.
0: Mm-hmm.
1: En de eerste keer is 1300 meter.
0: Mm-hmm.
1: En nu zat ik al op 1650.
2: Maar merk je in de tweede week, bij de tweede keren, dat het al beter ging?
1: Ja. Ja, maar er kwam ook dat ik dus krachttraining had gedaan.
0: Krachttraining, hè?
1: Dan lig ik wat hoger in het water. Nee, als hij wat hoger in het water ligt, dan zwemt het lekkerder.
2: Ja, en dan let je het nou ook op je eten?
1: Nou, laat ik het anders zeggen. Als ik uit het zwembad kom of uit het krachthonk is een verkeerd woord, maar de sportschool, de Bolderpoort. Dan heb ik daarna gewoon stervensveel trek.
2: Ja, dan kan je ook een appel eten.
1: Ik let er niet op, nee, want ik heb dan gewoon trek en dan pak ik even wat in huis. Maar ik zal meer naar. Ik ben sowieso een zuiveleter.
2: Nee, maar kijk, twee kilometer, dat lijkt weinig, maar dat is een end, hè? Zwemmen.
1: Dat is ruim een uur.
2: Ja.
1: En dan heb je geen pauzes nog, dan heb je ruim
0: meer. En waar gaat dat ook alweer plaatsvinden?
1: In de Lier, in het riviertje De Lee.
0: En de datum?
1: 15 augustus.
0: Kijk, gaan we dus goed noteren, hè?
1: Dus ik heb 15 nog, augustus. Ik zal even kijken.
2: Zullen we gaan kijken, Paul?
1: Nog.
0: Ik weet niet waar ik dan ben.
1: Nog 98 dagen, 19 uur, 1 minuut en 36 seconden, 35, 34. Staat op de site.
0: En doneren kan en mag.
1: Ja, ik ga gewoon even naar mijn Facebook of mijn... Ik ga het ook op Insta nog even zetten. Anders ga je naar ALS Westland. ALSWestland.nl, dan staan alle zwemmers. Zijn er nu al 684 zwemmers, hebben zich opgegeven. Dus een drukte van belang. En dan kan je zoeken naar een zwemmer, doe je gewoon Nel en dan kom je al bij me.
2: Moest je zelf ook inschrijfgeld betalen?
1: Ja, 40 euro. Okay. Moet je 50 euro, geloof ik. Want het kost heel veel. Er wordt een tent neergezet en er komt eten bij. En je mag daarna blijven eten en alles. Dus het kost ook een patiënt om het te organiseren. En dat betalen wij zelf allemaal als deelnemer.
0: Mm-hmm.
1: Dus en dan krijgen we daarna een handdoek ook nog en slippertjes. Nou ja, we worden ook helemaal goed verzorgd door de organisatie.
2: Badjas.
1: Badjas, vorige keer. Nu een badhanddoek.
0: Okay. Oh, kijk.
1: Nee, je wordt goed verzorgd. Door de vrijwilligers van ALS Westland.
0: En wat zijn je nou, 600, zoveel zwemmers al?
1: 684.
0: Zo,
1: en ze kunnen nog steeds inschrijven volgens mij.
0: Oh, is er een maximum aan verbonden?
1: Nee, dan gaan ze wel wat langer door, denk ik.
0: Ja, dat zou ook kunnen.
2: File zwemmen.
0: Alles voor het goede doel. En we hebben nog 25 seconden om deze aflevering te beëindigen. Dus we maken het heel kort. Bedankt voor het luisteren. Ook volgende week vrijdag dan zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Maak er een mooi weekend van. En graag tot volgende week. Dag. Je luistert naar 2.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Bij knooppunt Hoefvliet is de vertraging ongeveer 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook nog ruim 5 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Moordrecht is het oponthoud ook nog 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: got news for you.
1: You better listen.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
1: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten.
0: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Zinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
1: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd.
0: De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
2: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
0: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: I Feel For You. 9 over 8 op vrijdagavond. Leuk dat je luistert naar Soul Beats op 2. Met als eerste liedje de derde single Better Left Unsaid van Cat Eaton van haar derde album. Dat komt er binnenkort uit. Aan 29 mei, dan komt het uit. What Happens Now heet het. Haar debuutalbum komt al uit 2021, heet Talk To Me. En daar zat nog tussen in het album Hannes Lee. Dit was dus Better Left Unsaid. Niets wordt onbesproken vanavond. Zoals ook de tweede track, Prince, I Feel For You uit 1979. Geschreven en uitgevoerd door hemzelf van zijn tweede album. Dat noemde die Prince. De eerste noemde hij trouwens For You. Beetje aparte volgorde, maar hij was ook best apart. Uitgevoerd ook nog later door onder andere de Pointer Sisters en Reba Jackson. En de bekendste versie is toen wel van Chaka Khan met rapper Melly Melly Mel. Chaka Chaka Khan, weet je wel. Dit was dus het origineel.
1: Dit is Soul Beats. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Het is anderhalve minuut over 8:30. Op vrijdagavond luister je naar Soul Beats en Andante hier op 2. Dit was Menotti Hi-Fi, Dr. Ring Ding, Victor Rice en It Dead. En daarna was James Morgan Jazz, The West Coast Smooth. Staat dat trouwens al in je agenda. 29 mei en 30 mei, IDDF in concert. De zaterdag is uitverkocht. Voor de vrijdag zijn er nog kaarten verkrijgbaar.

4 tracks achter elkaar. Omdat ze wat korter zijn en dat ze gewoon lekker achter elkaar doorliepen. Sarif, Come Closer. Now Yoshika Bilal. Shadow. Paul Lupa en Dubatrix present Free and Easy, The Rhythm EP. Van die EP koos ik Turbulence, I'll Be Loving You. En deze laatste van 4 was J. Calm featuring Way Wonder en Downtown. Dat komt van zijn tweede lange album af, Emotions. Dus 13 minuten voor 9 Soulbeats. Tijd voor de maxi voor vanavond. En die komt uit exact het jaar 2000. Hier is het.

Lancer, Come On Over, de Extended Mix. Daarvoor een track van het zesde album Dig, dat net uit is. De band werd opgericht in 2007, heet Mama's Gun. En ik draaide track nummer 8, Hand Me At Goodbye. En daarvoor niet het origineel van Earth, Wind & Fire. Nee, de versie uit 2000 van Black Box, de clubmix van Fantasy. Ik heb nog het weerbericht voor je van vanavond en morgen. Het wordt vrij helder. Vannacht is er weinig bewolking. Vannacht enkele mistbanken kunnen ontstaan, dat wel wat later. Minimumtemperatuur van 9 tot 11 graden. Morgen een zonnige dag met een zwakke tot matige oostenwind en een maximumtemperatuur van 21 graden. Heb je een keer een uitzending gemist? Bekijk het op onze site ditis2.nl. Kun je ook terecht voor de programmering. En voor alle nieuwsfeiten, dingen die wij in de uitzending roepen, vind je ook terug onder nieuws, activiteiten, to-do's, thema's. Bekijk maar eens lekker onze site. Ditis2.nl. Zometeen na het nieuws, Andante dus, met Kees Alderliesten. En Soulbeats is er komende vrijdagavond weer even na 8 uur. Tot besluit, Jim Richter en Tailwind. Geniet van je weekend. Tot volgende week.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
1: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
0: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McCartney heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was McCartney de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
2: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
0: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Kees. Van Dante.
4: Kees Allerliefste.

Iedereen van harte welkom. U luistert naar Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Mijn naam is Kees Alderliste. Ik ben de samensteller en presentator van dit programma. Vandaag staat de componist Émile Saint-Saëns centraal. Eerst iets over die naam. Als ik zeg Camille, dan spreek ik het uit zoals je het schrijft. Dat doen veel mensen in Nederland. Maar Fransman, die zegt Camille, met een zachte J aan het eind. Maar dan het restant van die naam, Saint-Saëns. Dat is een Franse vertaling van een Ierse naam, wel Sidonius. Dat was een monnik die later heilig werd verklaard en die in de 7e eeuw vanuit Ierland naar het vasteland van Europa trok en zich gevestigd heeft in Normandië, in een abdij daar. En hij heeft daar heel veel goede naam gemaakt, hij is heilig verklaard en die abdij is naar zijn naam vernoemd. Later ook het dorpje wat er vlakbij ligt. En om dit verhaal maar even af te maken, 14 november is zijn feestdag. Ik zal dus vandaag wel eens praten over Camille op zijn Frans. We beginnen met een stuk introductie en rondo, Capriccio, opus 28. Een compositie voor viool en orkest uit 1863. Opgedragen aan de virtuoos Pablo de Sarasate, die zelf ook componist was en waar wij ook een keer een heel programma over hebben gehouden. Première van dit stuk was op 4 april 1867 op de Champs-Élysées in Parijs. Het wordt gespeeld door het Duitse Symfonieorkest Berlin met Maria Duenas op de viool.

hoorde Introduction, E Rondo, Capriccioso. Het werd gespeeld door het Deutsche Symfonieorkest Berlin met Maria Duenas viool. Er zijn een paar componisten die hebben muziekstukken geschreven waar het orgel, een heel groot orgel, en het symfonieorkest samen speelden. Bekend is natuurlijk daarvoor Händel. Moog-Sancier heeft zo'n werk gemaakt. Het is dan met name zijn derde symfonie, opus 78, geschreven in 1886. Alleen speelt het orgel hier alleen mee in het tweede en vierde deel. Een muziekstuk geschreven in opdracht van de Royal Society London en opgedragen aan zijn net overleden vriend Frans Liszt. Wij gaan luisteren naar de finale, dat is een maestoso. Een stuk met een vrolijke stemming. Het kan best zijn dat u daar iets van herkent. In de vorige eeuw is er een popkoor of wat dan ook geweest. Die heeft een gedeelte van deze muziek genomen en die heeft daar een nummer 1 hit van gehad. Wordt gespeeld door het Bornemouth Symfonieorkest en op het orgel speelt Anna Loopwood.

hoorde de finale van de derde symfonie van Saint-Saëns, gespeeld door het Bornemans Symfonieorkest en Anna Lapwood op het orgel. En misschien heeft u het wel bekend. Het nummer waar ik op bedoelde heet If I Had Words van Scott Fitzgerald. Camier Saint-Saëns. Geboren in Parijs op 9 oktober 1835. Overleden in Algiers op 16 december 1921. Een Frans componist, pianist en organist. Zijn vader overleed nog geen 3 maanden na zijn geboorte. En zijn moeder en een oud-tante hebben de opvoeding op zich genomen. En die oud-tante gaf hem zijn eerste pianolessen. Net nog geen 4 jaar oud schreef hij zijn eerste muziek. En heel bekend daarvan is natuurlijk het Carnaval der Dieren. Een paar jaar geleden heb ik een hele uitzending bijna gewijd aan dat Carnaval der Dieren en dat helemaal uitgewerkt, ook de mogelijkheden die er zijn om kleine kinderen, jonge kinderen, met klassieke muziek vertrouwd te maken. Past nu de omschrijving van de componist iets meer aan het programma van vandaag. Begin jaren 50 van de 19e eeuw ontmoette hij Frans Liszt, zijn naam is al gevallen. Vanaf dat moment is er dus invloed van Liszt merkbaar bij Saint-Saëns. En daarom werd hij ook wel de Franse Liszt genoemd. Hij heeft ook nog verschillende opera's geschreven. Maar er is er eentje die nog maar wordt uitgevoerd. Dat is Samson en Delilah van 1876. Ik heb al iets gezegd over Algerije. Hij heeft een suite geschreven, Suite Algerien, opus 60. Daarvan gaan wij eerst luisteren naar het derde deel. Het wordt gespeeld door het orkest Divertimento.

U hoorde van de Algerijnse suite het derde deel, gespeeld door het orkest Divertimento. Saint-Cyr was gefascineerd door het land Algerije. Hij is daar verschillende keren geweest. En in 1873 heeft hij het thema van het derde deel van deze suite, die u net heeft gehoord, al uitgewerkt en is als een zelfstandig stuk muziek uitgevoerd. Later, in de zomer van 1880, componeerde hij de andere drie delen. En een daarvan is het vierde deel, Marche Militaire Française. We gaan luisteren naar een uitvoering daarvan van het London Philharmonisch Orkest.

hoorde het vierde deel van de Algerijnse suite, Mars Militair Française, en het werd gespeeld door de London Philharmonic. U luistert naar Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Dan is het tijd voor ons lunchconcert. Aanstaande donderdag is er in de Grote Kerk in Vlaardingen van 12:15 tot 12:15 weer een concert door Aad Soutendijk, stadsorganist van Vlaardingen. Hij speelt Fantasie in C van Abraham van den Kerkhoven, Troisième Ton van Lambert Gaumont, als een stuk met een heleboel kleine deeltjes, Fuga in A van Jozef Zeger en Postlude in F van Christian Capellen. Toegang is vrij. Er is wel een collecte voor het onderhoud van het orgel. Als u niet in de gelegenheid bent om bij dit concert aanwezig te zijn, dan kunt u de zondag daarop vanaf 8:30 dit concert op deze omroep alsnog beluisteren. Organiseert u een concert en wilt u graag dat dit opgenomen wordt in dit programma en u geeft een persbericht uit, kunt u dat zenden naar redactie ditis2.nl. Geeft u geen persbericht, dan kunt u het direct aan mij zenden. andantevlaardingen@gmail.com. Gaan wij verder met dit programma. Een klein stukje zangmuziek. Calme de Nuit van 1882. Het is een requiem dat een diep contrast creëert tussen de kalmte en de stilte van de donkere nacht en daartegenover de schittering van een zonnige dag. Als ik het een beetje vertaal uit het Frans, dan gaat het ongeveer de tekst zo: rust van de nachten, rust van de nachten, koelte van de avonden, uitgestrekte glinstering van werelden, grote stilte van donkere spelonken, je betovert diepe zielen. Gaat het verder? De schittering van de zon, zo'n vrolijkheid. Het geluid behaagt zelfs de meest frivolen. Alleen de dichter wordt achtervolgd door de liefde van rustige dingen. Het wordt voor u gezongen door de Convivium Singers.

De convenience singers zongen Calme de Nuit. Het volgende stuk is heel anders. Het celloconcert nummer 2, opus 119, geschreven in 1902. Het is opgedragen aan de Nederlandse cellist Jozef Hollman. En Hollman en Sancier die kenden elkaar heel erg goed, want die hebben jarenlang samen gemusiceerd en opgetreden. Het is een heel moeilijk stuk. Wordt wel eens gezegd, als dit stuk goed is gespeeld, dan zweet de cello net zo hard als degene die hem bespeelde. Ik heb gekozen voor een uitvoering van het Concerthaus Orchestra met Cel Cabetta Cello. Dat is een Algerijnse cellisten, die is geboren in 1981. En die speelt dit muziekstuk op een cello die is gefabriceerd in 1759.

hoort het tweede deel van het cello-concert nummer 2. Gespeeld door Concerthaus Orchestra en Sol Cabetta Cello. En u hoorde dat dit een pittig stuk was, ook qua tempo. Maar ook vaak die hele hoge noten die dan ook zuiver moeten klinken. Zeker als het orkest dan even niet meespeelt. Als je dit zo hoort, kan je dan voorstellen dat dit de componist was van het Carnaval der Dieren. Vooral dat gedeelte van die zwaan. Als je die muziek hoort, dan zie je voor je dat die zwaan zo statig door het water heen zwemt. De componist Alexandre Guilmant, dat was ook een Fransman, die heeft van dat gedeelte van de zwaan een arrangement gemaakt voor orgel. En dat wordt voor u gespeeld op het Hinz van Dam orgel in Bolsward. En de organist is Willem van Twillet.

Willem van Twillard speelde op het Heers van Damorgel in Bolsward het arrangement van Alexandre Dumas van De Zwaan uit het Carnaval de Dieren van Caymmi Saint-Saëns. Ik heb nog meer muziek, maar dat gaat naar een kliekstag. Dat is te groot om het nu nog uit te zenden. Ik heb u een beetje geprobeerd de veelzijdigheid van deze componist vanavond te laten horen. Ik had toch twee delen van zijn opera Samson en de Leila. Dat heeft u dan nog een keer te goed. En ook nog een overture van een onvoltooide komische opera. Als u vragen heeft, als u suggesties heeft, als u een verzoeknummer voor iemand heeft, u kunt dat altijd aan ons mailen, andantevlaardingen@gmail.com. andantevlaardingen@gmail.com. We zijn zo'n beetje weer aan het eind gekomen van dit programma. Volgende week hopen we weer bij u terug te zijn op de vrijdagavond. Om 8 uur is Hans Erkens weer met Soulbeats. En wij hopen dan weer het stokje over te nemen met Andante. Als u gaat slapen, wel te rusten. U kunt natuurlijk ook blijven luisteren naar deze omroep. Dit is 2.nl. Hierna krijgt u een programma met muziek en actualiteiten. Ik wil nog 1 keer even het e-mailadres noemen van dit programma. andantevlaardingen@gmail.com. andantevlaardingen@gmail.com. Wat ons betreft, tot horens.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
1: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was vast geen nieuws. Maar wat in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
0: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
2: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot. De Russische dissidenten bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
0: Nou, bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool, die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Nieuws uit Vlaardingen.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen